0: Mai disivice vas la
1: grae.
2: Perdona, tu tarjeta bancaria no funciona.
1: Sichtie? Bancaria no funcionar? Va ons kaartwerk
0: is af. Blijf kalm.
1: Kalm. Spesitus zonder geld in Peru. En mijn muggenspray is bijna op. Ze biedt ik met malaria in het ziekenhuis.
0: Geen stress. Hey Kate, activeer mijn kaart en

0: eigenaars gezocht. Want elke maand kan je met Lotto nu ook je droomwoning winnen ter waarde van €750.000. Info over budget en voorwaarden op lotto.be.
1: Niet moeten besparen op uw barbecue. Dat kan tellen.
2: Oeh, zeg, hebben jullie nu al genoeg? Er is nog, hè?
1: En dan met

0: Wanneer u aan uw bank een vraag stelt, voelt u zich dan ook vaak een nummer?
1: Hey, wat doe ik dan best met mijn spaargeld?
2: Wel, meneer, 5317.
1: Ja, maar mijn naam is...
2: Ja, 5317, ik weet het.
1: Oké. Okay.
0: Bij Beobank krijgt uw vraag wel alle aandacht die ze verdient.
3: Ja, Peter. Dus er zijn verschillende opties die we samen...
0: Kies een bank waar elke vraag telt. Beobank. U bent goed omringd.
4: Clara Live.

0: Maar schat, zijn jij nu aan het stofzuigen?
1: Ja, mocht dat niet misschien?
0: Jij hebt iets nodig van mij, hè?
1: Mama, ik doe dat gewoon voor u.
2: Oh. Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een B-Bad-inzamelpunt.
3: B-Bad.
2: Samen recycleren. Beter voor ons allemaal.
4: Bij VAR krijgt je merk meer aandacht.
5: Meer merk.
4: En meer missie. Contacteer ons via var.be. VAR. Bereik meer.
2: Clara, live.

0: 6 uur, goedemorgen, VRT Nieuws met Gert van Boksel. De Belgen zijn bezorgd over de toestand van de economie en over hun eigen portemonnee. Dat blijkt uit de stemming, een jaarlijkse peiling bij meer dan 5000 Belgen, door de Universiteit Antwerpen en de ULB, in opdracht van VRT Nieuws, De Standaard en RTBF. Volgens de ondervraagden is de toestand van de economie het belangrijkste politieke probleem in ons land. Een grote meerderheid van de mensen denkt dat die het afgelopen jaar verslechterd is. En heel wat Vlamingen geven ook aan dat ze niet rondkomen aan het einde van de maand, zegt professor Stefan Walgraven van de Universiteit Antwerpen.
1: In 2026 was dat 17%, vorig jaar was dat 18%. Dus eigenlijk zien we daar weinig verandering, ondanks het feit dat, ik zou zeggen, de economische donderwolken door wat er gebeurt in Iran, door de stijgende energieprijzen zijn toegenomen. Over het persoonlijke rondkomen zien we eigenlijk weinig verschillen tussen 25 en 26, maar 17% is natuurlijk een substantieel aandeel van de Vlamingen die zeggen dat ze het persoonlijk in hun gezin moeilijk hebben om de eindjes aan elkaar te knopen.
0: In de Kamer is er nog tot na middernacht gedebatteerd over de pensioenhervorming en de centenindex. Straks wordt het debat hervat en volgt er normaal gezien een stemming. Die centenindex is een gedeeltelijke inperking van de automatische loonindexering. Alleen het bruto loon tot 4000 euro zal dan volledig worden aangepast aan de stijgende kostprijs van het leven. Vakbonden en werkgeversorganisaties zijn tegen en vragen dat de regering hun alternatief zou gebruiken. Het Israëlische leger zegt dat het begonnen is met nieuwe aanvallen op de pro-Iraanse militie Hezbollah in het zuiden van Libanon. Vannacht had Israël de bewoners van de zuidelijke stad Tyrus al opgeroepen om die stad te verlaten. Vorige nacht voerde Israël ook al zware aanvallen uit op de regio. Daarbij zijn 31 mensen gedood. En het Amerikaanse leger heeft vannacht opnieuw aanvallen uitgevoerd op Iran. Volgens Iran werd daarbij de luchthaven van de havenstad Bandar Abbas geviseerd. Iran zegt dat het daarop zelf aanvallen heeft uitgevoerd op Amerikaanse militaire basissen in de regio. De VS zelf hadden eerder ook al gemeld dat ze Iraanse drones hadden onderschept in de regio. En Kuwait meldt dat het nu wordt aangevallen met drones en raketten. Officieel is er een tijdelijk bestand van kracht tussen de VS en Israël enerzijds en Iran anderzijds. Afgelopen weekend waren er ook hoopvolle berichten over een mogelijke verlenging van dat bestand, maar het staat dus onder druk. Sport. In het voetbal heeft Crystal Palace de Conference League gewonnen. Dat is de derde Europese beker. De Engelsen klopten in de finale Rayo Vallecano uit Madrid met 1-0. Voor Crystal Palace is het de eerste Europese trofee in de geschiedenis. Het weer warm opnieuw tot 31 graden en ook zonnig met na de middag enkele stapelwolken langs de Franse grens en zeer plaatselijk een onweersbui. Morgen zwoel met kans op onweer na de middag. Ook zaterdag is het nog onstabiel. Vanaf zondag wordt het minder warm tot 24 graden. Meer op vrtnieuws.be.
2: Clara, blijf verwonderd. Espresso met Julie van Bogaert. Goedemorgen. Het ochtendlicht fonkelt in dit lied van Reinaldo Haan.

Een van de 9 melodieën retrouvées van Reinaldo Haan. Het lied Naïs, gespeeld door Julie Rosé. En zij werd aan de piano begeleid door Suzanne Manoff. Moet er nog cello zijn? Midden in de finale week van de Koningin Elisabeth-wedstrijd voor cello. Ik denk dat dit er zeker nog bij kan. Het rondo voor cello en orkest van Antonin Dvorak met de Franse cellist Raphaël Jouan.

0: Het rondo voor cello en orkest van Antonín Dvořák.
1: Niet moeten besparen op uw barbecue, dat kan tellen.
2: Oeh, zeg, hebben jullie nu al genoeg? Er is nog, hè?
1: En dan met een promo die kan tellen.
2: Zeg, de honger die komt.
1: Want deze week via de Lidl Plus app 50% korting op gemarineerde rugrib. Lidl, dat kan tellen. Knaldi.
3: Nu in promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op verse Belgische kippenhaasjes.

Sommige dingen worden net beter gehoord wanneer je ze zachtjes fluistert. Du bout des lèvres van Barbara, maar dan gezongen door Anna Nuiten en met Thomas Langlois erbij op luid. En dit is Andreas Steyer op pianoforte met een sonate van Joseph Haydn.

mooie klank van de pianoforte. Het was Andreas Steyer die erop speelde in de pianosonate nummer 50 van Joseph Haydn. Vorige maand nog maar werden we langs alle kanten aangemaand om vooral niet te lang op onze stoel te blijven zitten tijdens de VRT-actie Kom van dat gat af. Maar nu is er een boek uit van Bob van den Broek met als titel Je zit op een stoel. Met een hoofdpersonage dat ook dat de hele tijd doet. Op een stoel zitten en tegelijk ook diep nadenken. En zo wordt dat boek ineens een maffe filosofische trip. Bob van den Broek komt er vanavond over vertellen in Pompidou tussen 5 en 6 met Nicky Aarts.

0: Het rustige tweede deel uit de symfonie nummer 1 van Ludwig van Beethoven door Le Concert des Nations onder leiding van Jordi Savall. Het is 6:30. Het nieuws krijgen we vanmorgen van Gert van Boksel. Goedemorgen Gert.
1: Goedemorgen Julie.
0: De Belgen zijn blijkbaar vooral bezorgd over de economische toestand van ons land.
1: Ja, in het algemeen en meer bepaald over hun eigen portemonnee blijkt uit de stemming een jaarlijkse peiling bij meer dan 5000 Belgen, uitgevoerd door de Universiteit Antwerpen en de ULB in opdracht van VRT Nieuws, De Standaard en RTBF. Volgens de ondervraagden is de toestand van de economie het belangrijkste politieke probleem in ons land. En 1 op de 6 Vlamingen geeft ook aan niet rond te komen tot het einde van de maand. Het Israëlische leger zegt dat het nieuwe aanvallen heeft uitgevoerd of uitvoert in het zuiden van Libanon op de pro-Iraanse militie Hezbollah. Vannacht had Israël de bewoners van Tyrus al opgeroepen om die stad te verlaten. Een nacht eerder voerde Israël ook al zware aanvallen uit op de regio. Daarbij zijn meer dan 30 mensen gedood. En de Engelse voetbalclub Crystal Palace heeft voor het eerst een Europese beker gewonnen. De club uit Londen haalde het in de finale van de Conference League met 1-0 van Rayo Vallecano uit Madrid. Het weer warm opnieuw tot 31 graden. Zonnig ook met na de middag enkele stapelwolken langs de Franse grens. Morgen zwoel met kans op onweer na de middag. Ook zaterdag is het weer nog onstabiel. Vanaf zondag wordt het minder warm tot 24 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Clara, blijf verwonderd.

toffe muziek. Nieuw gecomponeerd op vraag van een toffe hoboïste, Natalia Auli. Ze komt uit Venezuela en ze wou graag de volksmuziek van haar land terughoren in nieuwe muziek, zoals in El Naranjal van Pedro Colombet Naranjo. Niks nieuws aan de hoornconcertos van Mozart natuurlijk, maar wel altijd leuk om ze nog eens te horen.

Het concerto nummer 1 voor hoorn en orkest van Wolfgang Amadeus Mozart. Door Alessio Allegrini op hoorn, samen met het Orchestra Mozart, onder leiding van Claudio Abbado. So poetiek, zo heet het jongste album van tenor Cyril Dubois, met Franse liederen met orkestbegeleiding. En soms laat hij dat orkest ook eens gewoon zijn eigen ding doen, zoals in dit korte werkje van Benjamin Godard.

Een van de fragments poëtiques van Benjamin Godard, Lamartine, door Brussels Philharmonic onder leiding van Pierre Dumousseau. Een instrumentaal intermezzo op een album met voornamelijk liederen. So Poetiek van Cyril Dubois, een keuze van Clara van een paar weken geleden. En als u afgelopen weekend op Jazz Middelheim was, dan heeft u daar misschien de Zuid-Afrikaanse pianist Nduduzo Makatini gezien. Hij speelde toen helemaal solo, maar hier komt er ook nog contrabas en drums bij.

Duduzo Macatini met zijn trio, met een nummer van op hun album Unum Cubuluane. Het is ook daaruit dat ze zullen spelen in Amsterdam binnenkort, op 1 juli, in het BIM-huis. Een leuke plek voor jazz in Amsterdam, met uitzicht over het water, over het IJ. Maar voordat u nu uw telefoon erbij haalt om meteen een retourtje Amsterdam te boeken, moeten we toch nog eens terug naar gisteravond. Naar de derde finale avond van de Koningin Elisabeth-wedstrijd. Dat doen we zo dadelijk met een compact verslagje na het nieuws.

0: 7 uur een goedemorgen, VRT Nieuws met Gert van Boksel. De Belgen maken zich zorgen over onze economie. Nieuwe aanvallen zetten het bestand tussen de VS en Iran nog meer onder druk. En Crystal Palace wint met de Conference League zijn eerste Europese voetbalbeker. De Belgen zijn bezorgd over de toestand van de economie in ons land in het algemeen en hun eigen portemonnee in het bijzonder. Dat blijkt uit De Stemming, een jaarlijkse peiling bij meer dan 5000 Belgen, uitgevoerd door de Universiteit Antwerpen en de ULB in opdracht van VRT Nieuws, De Standaard en RTBF. Lonne van Erp, wat zeggen de ondervraagden?
1: Wel, volgens de mensen die bevraagd werden, is de toestand van de economie het belangrijkste politieke probleem in ons land. Al leeft dat nog meer in Franstalig België dan in Vlaanderen. Zo denkt 2/3 van de Vlamingen dat de economische toestand het afgelopen jaar verslechterd is, terwijl in Wallonië zelfs 3/4 van de ondervraagden daarvan overtuigd is. En ook op andere vlakken zijn er duidelijke regionale verschillen, dat zegt professor Stefan Walgraven van de Universiteit Antwerpen, die meewerkte aan het onderzoek.
2: Eigenlijk zijn de Vlamingen degene die zich het minst zorgen maken over de economie, dus over stijgende prijzen. Ze maken zich daar uiteraard ook veel zorgen over, maar Walen en Brusselaars doen dat nog veel meer. En de Vlamingen zijn dan weer meer bezorgd over die, zal ik zeggen, die staatshuishoudkundige kant van de economie, namelijk budget en begroting.
1: Toch geeft ook een groot deel van de Vlamingen aan dat ze zich zorgen maken om de eigen portemonnee, want 17% van hen zegt niet rond te komen aan het einde van de maand.
0: Dankjewel, Lonne. In de Kamer is nog tot na middernacht gedebatteerd over de pensioenhervorming en de centenindex. Straks wordt het debat hervat en volgt normaal gezien een stemming. Die centenindex is een gedeeltelijke inperking van de automatische loonindexering. Alleen het bruto loon tot 4000 euro zal dan volledig worden aangepast aan de stijgende kostprijs van het leven. Vakbonden en werkgeversorganisaties zijn tegen en vragen dat de regering hun alternatief gebruikt. Anders voorzitter Frederik de Gucht dreigt ermee om uit de Brusselse regering te stappen. Hij eist dat het Brussels parlement een onderzoekscommissie opricht naar de wantoestanden rond sociale woningen in Anderlecht. Uit een reportage van Pano blijkt dat de toekenning van die sociale woningen beïnvloed wordt door de schepen van huisvesting en niet alleen gebeurt op basis van de nood van gezinnen. De partij van de betrokken schepen, de PS, verzet zich tegen een onderzoekscommissie en dat leidt tot spanningen binnen de Brusselse regering. De Verenigde Staten hebben opnieuw aanvallen uitgevoerd op Iran. Deze keer bij de havenstad Bandar Abbas, bij de straat van Hormuz. En Iran heeft daarop naar eigen zeggen tegenaanvallen uitgevoerd. Steven de Kranen, wat is er de afgelopen uren gebeurd?
3: Verschillende Amerikaanse media melden dat het Amerikaanse leger 4 Iraanse drones heeft neergehaald en ook luchtaanvallen heeft uitgevoerd op een militaire basis in het zuiden van Iran. Er zou daarbij een doelwit geraakt zijn dat een gevaar vormde voor Amerikaanse strijdkrachten en voor het scheepvaartverkeer in de straat van Hormuz. De Iraanse revolutionaire garde zegt dat het daarop een Amerikaanse legerbasis in de golfregio heeft aangevallen. En kort daarna maakte Kuwait bekend dat het zijn luchtafweer inzet tegen inkomende raketten en drones.
0: Ja, er is toch een tijdelijk bestand tussen de VS en Israël enerzijds en Iran anderzijds.
3: Dat klopt en er lopen ook nog vredesonderhandelingen. Afgelopen weekend kwamen er zelfs nog optimistische geluiden over die gesprekken, maar nu heeft Amerika dus voor de 2e keer op 3 dagen tijd Iran aangevallen. Het akkoord staat dus onder druk. En de Amerikaanse president Donald Trump beschuldigt Iran er nu van de onderhandelingen met opzet te vertragen. Het is nu afwachten of de wederzijdse aanvallen zullen stoppen of dat het geweld opnieuw verder uitbreidt.
0: Dankjewel, Steven. En het Israëlische leger zegt dat het begonnen is met nieuwe aanvallen op de pro-Iraanse militie Hezbollah in het zuiden van Libanon. Vannacht had Israël de bewoners van Tyrus al opgeroepen om die zuidelijke stad te verlaten. Vorige nacht voerde Israël ook al zware aanvallen uit op de regio. Daarbij zijn meer dan 30 mensen gedood. In Oostenrijk heeft een geradicaliseerde Syriër van 24 levenslang gekregen voor een aanslag in het stadje Villach vorig jaar. Hij stak toen 6 mensen neer, 1 jongen van 14 is daarbij omgekomen. Een andere Syriër, een maaltijdkoerier, reed de dader aan en die kon zo opgepakt worden. Volgens correspondent Michael de Wert is het niet verrassend dat de man levenslang krijgt.
4: omdat toch ook de manier waarop hij gereageerd heeft tijdens het proces opvallend was. Hij heeft weliswaar nauwelijks gesproken, maar heeft gezegd dat hij eigenlijk het doel had gehad om nog meer mensen te doden, dat hij het weer zou doen en dat hij echt geen enkele spijt heeft getoond. Bijzonder waren ook de omstandigheden van het proces. Het is nog nooit zo goed beveiligd geweest. Er mocht geen elektronische apparatuur naar binnen genomen worden, zelfs niet door de pers. Zulke veiligheidsmaatregelen heb ik in Oostenrijk eigenlijk nog nooit meegemaakt.
0: Kroonprinses Elisabeth studeert straks af aan de Universiteit van Harvard en voor de gelegenheid heeft ze een interview gegeven aan enkele Belgische kranten. Pascal Mertens, wat is jou opgevallen in die interviews?
5: Wel, kroonprinses Elisabeth vertelt voor het eerst hoe ze kijkt naar haar rol als troonopvolger. Ze heeft inderdaad niet het meest normale leven, zegt ze, minder vrij dan iemand anders. Maar ik heb ook kansen gekregen en ik heb altijd geweten dat het zo zou zijn en dat maakt het ook wel makkelijker om het te aanvaarden. En ze zegt, ik ben juist blij om te weten wat ik de rest van mijn leven ga doen. Het is ergens wel mooi om te weten, dit is mijn weg. Het is wel al intens geweest met het studeren, zegt ze. Dus ze neemt nu wat tijd voor zichzelf om na te denken over wat er op haar afkomt. Ze heeft nog geen idee of ze misschien stages zal doen of vrijwilligerswerk. Ze zal in elk geval veel reizen, maar niet de Atlantische Oceaan overzeilen, zoals deze week in een krant stond. En over de troonswissel zegt ze nog, dat is nu niet aan de orde. Mijn vader doet het heel goed nu, alles op zijn tijd.
0: Dankjewel, Pascal. Sport, de Engelse voetbalclub Crystal Palace heeft de Conference League gewonnen. Dat is de derde Europese beker. De Engelsen klopten in de finale het Spaanse Rayo Vallecano met 1-0. Een doelpunt van Frans international Mateta. Voor Crystal Palace is het de eerste Europese beker. Komt een gerechtelijk onderzoek naar de tickets voor het WK-voetbal dat op 11 juni start in de Verenigde Staten, Canada en Mexico. De procureurs-generaal van de staten New York en New Jersey hebben de Wereldvoetbalbond FIFA gedagvaard na berichten over torenhoge prijzen van tickets en over supporters die misleid zouden zijn over welke zitjes ze hebben in het stadion. Bashir Abdi heeft in maart dan toch geen nieuw Belgisch record gelopen op de halve marathon. Die wedstrijd vond plaats in Gent-Brugge. Abdi liep er een tijd van 59 minuten en 28 seconden. Dat zou een verbetering geweest zijn van zijn eigen record, maar het telt niets, want bij een nieuwe controle bleek het parcours 200 meter te kort. Het weer, warm opnieuw tot 31 graden, zonnig ook met na de middag enkele stapelwolken langs de Franse grens. Morgen zwoel met kans op onweer na de middag, ook zaterdag nog onstabiel. Vanaf zondag wordt het minder warm tot 24 graden. De Belgen vinden de toestand van de economie het belangrijkste politieke probleem in ons land. Dat blijkt uit de stemming, de jaarlijkse bevraging. Ook over de eigen financiën is er bezorgdheid. Meer op vrtnieuws.be.
6: Clara, blijf verwonderd. Reassembling, dat is opnieuw samenstellen en opnieuw samenkomen. Dat doet Bozar in seizoen 26-27 met William Kentridge als grand invité. Maar ook met portretartiesten Janine de Beek, Pavel Kolesnikov, Anna Torvalds-Dottier en Jay Lynn. Samen met Clara. Espresso met Julie van Bogaert.
7: Goedemorgen. Aan de universiteit is de blok begonnen. En je kunt er bijna je klok op gelijk zetten. Dan moet het ook altijd eens bloedheet worden. Ja, genoeg drinken, dat sowieso. En studeren met Clara Continuo, dat heb ik gehoord dat dat werkt. En voor wie er nu al aan wil beginnen, is dit volgens mij ook al geschikte blokmuziek.

0: mooie muziek om rustig op wakker te worden. Maar eigenlijk is ze geschreven om op te gaan slapen. Kehtolaulu, dat is Fins voor slaapliedje. Het is een deel uit een suite voor orkest van Helvi Leivitske. Twee lachende gezichten op de hoes van het album Milton plus Esperanza. Van Milton Nascimento en Esperanza Spalding. Heel mooi hoe ze hier samen een verhaal vertellen.
1: Heel de zaal zit stil en hij neemt iedereen mee.
0: En dat is natuurlijk niet Esperanza Spalding. Voilà, ik ga ze toch nog laten horen.

0: Hij is 83 en zij 41. Milton Nascimento en Esperanza Spalding met Sassy. In november staat ze in de single Esperanza Spalding en dan brengt ze een andere 80er mee, Wayne Shorter en zijn trio, voor een opvoering van Iphigenia, een opera van Wayne Shorter.
1: Heel de zaal zit stil en hij neemt iedereen mee.
2: Je kruipt in die cello.
3: Koningin Elisabeth wedstrijd cello.
0: We zitten net in de helft van de Koningin Elisabeth-wedstrijd. Want gisteren zaten we al aan de derde finaleavond. Met de Italiaan Ettore Pagano en de Française Clara Dietlin. Die elk het verplichte werk speelden en hun concerto naar keuze. En dat was twee keer Prokofiev. Ook Katelijne Boon zat mee in de zaal, samen met haar panel. Cellist Pieter Wispelbij en dirigent Martijn den Dievel. En mocht u het gemist hebben, dan bent u binnen een paar minuten weer helemaal mee. Want dit is een verslag van die derde finaleavond.
4: Goedenavond en welkom op de derde avond alweer van de Koningin Elisabeth wedstrijd. Vanavond krijgen we weer twee indrukwekkende finalisten te horen. De Italiaan Ettore Pagano en de Franse Clara Dietlin. Allebei kozen ze voor datzelfde concert van Sergei Prokofiev. En luisteren en vergelijken, dat doen we met Pieter Wispelbij, Nederlands cellist.
5: Deze wedstrijd staat bekend als de monstercompetitie.
4: Wow. En Martijn den Dievel.
6: En ook voor de orkesten die verschillende concerto's zeker instuderen en zo.
4: Dirigent van Symfonieorkest Vlaanderen van de Hoffen, symfoniker. Tijd om de schijnwerpers op Ettore Pagano te zetten.
7: Dames en heren, een goedenavond en welkom in Kennen
4: jullie hem?
6: Ja, ik heb met hem mogen samenwerken. Een jaar geleden is hij bij mijn orkest in Hof geweest.
7: We verwelkomen nu Ettore Pagano.
6: Hij is in Italië eigenlijk al een zeer, zeer grote naam.
7: Hij vertolkt eerst het verplichte werk. Four Odes to the Tidings of Flowers van Fangman. Ettore Pagano et le chef d'orchestre.
4: Hier gaat hij dus spelen op een nieuwbouw cello. Hij denkt dat die klank groter is en beter geschikt om door het orkest te gaan. Hij nam een bijzondere volgorde, winter, zomer, herfst, lente. Goeie keuze?
5: Nou, hij wilde gewoon de winter zo snel mogelijk uit de weg hebben. Dat vervelendste stuk is. Ja.
6: In de winter merk je heel erg, het is solist, orkest, solist, orkest. En dat in dialoog gaan met elkaar, dat is hetgeen wat mij een beetje ontbreekt. Ik kan mij voorstellen dat voor de kandidaten, als we dat voor de eerste keer speelt, dat het effectief moeilijk is om daar het bos nog door de bomen te zien. Dus ik denk dat de filter van de geschiedenis zal uiteindelijk altijd aanwijzen welke stukken er bewaard blijven, welke niet.
4: Pieter, zo dadelijk horen we die Sinfonia Concertante. Wat is er volgens jou zo bijzonder aan?
5: Het is een groot, heroïsch werk. Met een enorme, lange vertelling.
4: Ja, een mooi visitekaartje lijkt me. Ettore Pagano.

0: Een hele sterke jongen.
1: Wat een geweldige, geweldige cellist.
2: Ongelooflijk hoe hij die rust daarin houdt en die lange lijn trekt.
0: Ik heb het idee dat zijn toon groot is, als je vergelijkt met de anderen.
2: Het is niet dat hij continu zijn blik naar de dirigent
1: en
2: heeft.
1: Want hij houdt zijn hoofd.
2: Hij houdt zijn hoofd hoog, je hebt het gezegd. Maar je merkt wel dat hij enorm luistert. En je ziet ook, hij kent de orkestpartij. Hij weet als er bepaalde ritmische dingen zijn. Dus hij weet waar hij zich terug moet trekken.

0: Een zeer intelligente kerel, echt.
1: Heerlijk om mee samen te werken, denk ik.
0: Absoluut.
2: Altesse Royale, mesdames et messieurs, nous accueillons à présent...
1: Clara Dittelijn met haar eigen persoonlijke interpretatie van de Four Odes to the Tidings of Flowers van Fangman. Ja, het is een werk gebaseerd op die Oosterse natuurfilosofie.
3: Nou, en Bach.
1: En Bach.
0: Heel duidelijk. Ze heeft een enorme, mooie, aangename, ronde klank. Hier wel, na de lezing van het moderne werk, op meer intimiteit op sommige mensen.

Maar dus nu, die Sinfonia Concertante van Sergei Prokofjev, waar we natuurlijk daarnet een erg mooie versie gehoord hebben. Heel benieuwd wat Clara Dietlein daarmee zal doen. Een applaus dus voor Clara Dietlein, Anthony Hermes en het Nationale Orkest van België.

0: Ik denk dat het een heel andere versie is dan die van Ettore. Deze was intiemer. Op heel veel plekken heeft het mij toch in de klank geraakt. Ik denk dat Ettore meer de grote lijnen eruit gehaald heeft. En dat we bij Clara misschien iets meer kleine eilandjes van intimiteit gehad hebben. Maar zonder te kritisch willen zijn, denk ik wel dat er een aantal dingen zijn die een klein beetje ernaast zaten en toch jammer waren.
1: Intonatiefoutjes.
0: Ja.
2: Het was niet haar avond, lijkt me. Er was geen ruimte in haar hoofd voor uitdrukking. Heeft ze koorts? Misschien heeft ze een blessure. Muzikanten zijn ook mensen. Ze heeft misschien iets naars of iemand heeft iets verkeerds gezegd. Weet ik veel. Ik denk dat ze beter kan.
1: Ja, wel, het leek wel inderdaad te zuchten van opluchting als de laatste noot geklonken.
2: Ja, vindt het heel sneu voor haar. Dat is de monsterlijke Elisabeth. Het is ook, ik moet wel woorden terugnemen. Ik vind het natuurlijk een feest. Het is cello, 6 dagen lang. Het is geweldig, die mensen komen. Ze zijn enthousiast. Maakt niet uit hoe er gespeeld wordt. Nou, dat is mooi.

Ja, veel applaus natuurlijk gisteren tijdens de derde finaleavond van de Koningin-Elisabeth-wedstrijd. En het is waar, laat ons niet vergeten wat voor een feest deze cello-wedstrijd is. Nog 6 kandidaten te gaan nu en dan weten we zaterdag wie met de eerste prijs naar huis mag. Maar zover zijn we nog niet. Eerst nog even terug naar gisteravond en naar die eerste finalist die toen aan zet kwam, Ettore Pagano, met een stukje uit het tweede deel van zijn Prokofjev.

0: Gisteren in Bozar, Ettore Pagano, die de Sinfonia Concertante van Sergei Prokofjev speelde voor zijn finale van de Koningin Elisabeth-wedstrijd voor cello. Dit was een fragment uit het tweede deel daaruit, Allegro Giusto, met het Belgian National Orchestra onder leiding van Anthony Hermoes. Gisteren 2 keer Prokofjev, vanavond 2 keer Shostakovich. Alles is live te volgen op Clara en op het kanaal van Ketnet. Het is 7:30. Dag Gert.
1: Dag Julie.
0: Wat is volgens de Belgen het grootste politieke probleem in ons land?
1: It's the economy, de economische toestand in ons land. Dat blijkt uit de stemming, een jaarlijkse peiling bij meer dan 5000 Belgen door de Universiteit Antwerpen en de ULB. Walen en Brusselaars maken zich overigens meer zorgen over die economische toestand in ons land dan Vlamingen. Maar 1 op de 6 Vlamingen geeft wel aan niet rond te komen tot het einde van de maand. Het bestand tussen de VS en Iran staat onder druk na nieuwe Amerikaanse aanvallen op een Iraanse havenstad bij de straat van Hormuz en tegenaanvallen door Iran op een Amerikaanse basis in Kuwait. Intussen voert het Israëlische leger ook weer aanvallen uit op de pro-Iraanse militie Hezbollah in het zuiden van Libanon. En de Engelse voetbalclub Crystal Palace uit Londen heeft voor het eerst een Europese beker gewonnen. Palace haalde het in de finale van de Conference League met 1-0 van Rayo Vallecano en die club komt uit Madrid. Het weer warm tot 31 graden, zonnig ook met na de middag enkele stapelwolken en een lokale onweersbui langs de Franse grens. Morgen zwoel met kans op onweer na de middag, ook zaterdag nog instabiel. Vanaf zondag is het minder warm tot 24 graden. Meer op vrtnieuws.be.
2: Clara, de krantencommentaren.
3: De nieuwe veroordeling van Dries van Langenhoven voor het aanzetten tot haat en geweld en voor racisme is een onrecht. Dat is een verrassende, voor sommigen wellicht schokkende opening van een commentaarstuk in de Morgen. Er klopt iets niet aan de haatwetgeving. Het bereik van die wetten zou beter ingeperkt worden tot expliciete en concrete oproepen tot geweld tegen mensen. Anders dreigt de vrije meningsuiting te verkruimelen onder druk van de overbescherming van onze maatschappij tegen foute meningen. Hervorm de haatwetgeving, besef dat in ongezelligere tijden ook uw mening in het haatvizier kan lopen, is de oproep van Bart Eekhout. We blijven in de gerechtelijke sfeer in het laatste nieuws. Guy Verhofstadt rijdt door het rood, krijgt geen straf, omdat de rechtbank rekening houdt met zijn staat van dienst. En in Anderlecht worden OCMW-fraudedossiers geseponeerd, zonder dat de hoofdverdachten ooit verhoord werden. In een democratie is alleen de indruk al erg schadelijk dat het gerecht politici beschermt, schrijft Isolde van den Einde over die twee zaken. Justice must not only be done, but must also be seen to be done. Dat is een belangrijk principe. Adriaan Kartuifels van het Belang van Limburg heeft een kijktip voor de lezers. Surf eens naar de website van het federale parlement en volg een debat. Tel vervolgens het aantal lege stoelen en het aantal aanwezigen dat effectief luistert. Het is al langer een kwalijke gewoonte van parlementsleden om weg te blijven van debatten of besprekingen. Afgelopen zomer moest de Arizona-coalitie voor de stemming van de begroting zelfs hals over kop parlementsleden optrommelen om het gezichtsverlies toch enigszins te beperken. Dat is zeker niet eigen aan deze coalitie, maar het past wel perfect in een breder probleem: de minachting van het parlement door zijn eigen leden. Ruben Mooijman ziet in de Standaard het front tegen de centenindex steeds breder worden. Ook bij kiezers is er weinig draagvlak voor de centenindex. Dat blijkt uit een peiling door de krant. Dat vormt voor de ploeg van premier De Wever een majeur probleem. De peiling bevat een belangrijke les. Harde hervormingen worden geslikt als ze degelijk gemotiveerd zijn en goed in elkaar zitten. Maar politiek knutselwerk dat op wankele evenwichten steunt in plaats van op robuuste principes, wordt ongenadig afgestraft. In de tijd gaat het over de beleggersgekte rond AI. Die sleurt nu ook het Belgische X-Fab mee. Een zoveelste knipperlicht dat het risico in de markt toeneemt, schrijft Peter de Grote. één post op het sociale medium X over X-Fab en het aandeel schoot plots 80% hoger. Beleggers kijken altijd vooruit, maar doen dat intussen zo begerig dat het in sommige hoeken van de markt voor gevaarlijk kokende beurskoersen zorgt. Hoe meer gretige gokjes worden uitgezet, hoe groter het risico dat er een aantal hard zullen teleurstellen. Wie een aandeel koopt op basis van één X-post, moet achteraf niet komen huilen. In het Nieuwsblad pleit Peter Meilemans voor echte openheid bij het Koningshuis. En dat naar aanleiding van het strak geregisseerde interview met kroonprinses Elisabeth. Een deel van de vragen die de journalisten hadden ingediend, mocht niet worden gesteld. Belachelijk is dat. Het Koningshuis moet de stijfheid en de krampachtigheid dumpen. Een minimum aan spontaniteit, persoonlijkheid en charisma is vereist. In tegenstelling tot haar voorgangers en ook haar vader, heeft Elisabeth dat potentieel in zich. Om te slagen in haar heel zware toekomst, moet ze iedereen van de huidige hofhouding bedanken voor bewezen diensten. Het zal een zwaar gevecht zijn om die revolutie door te voeren in het vermolmde laken. Maar iemand die aan Harvard is afgestudeerd, moet dat kunnen. En Chris van Marsenille heeft dan toch ontdekt waar het programma The Real Housewives of Antwerp goed voor is. In het programma ging het over au pairs. En de toon waarop de housewives over au pairs praten was zo stuitend dat de minister wil ingrijpen. Het statuut van de au pair laat veel misbruik toe. Dat mag blijken uit de cijfers van de inspecties. In liefst 40% van de dossiers werden inbreuken op de sociale wetgeving vastgesteld, lezen we in Gazet van Antwerpen. Het gaat om maar 139 jongeren, maar het kan toch niet dat een systeem dat zoveel misbruiken toelaat in een rijke regio als Vlaanderen blijft bestaan. Het is donderdag 28 mei, ik ben Matthijs Bijnens en dit waren de krantencommentaren.

Sopraan Agnès Melon en contratenor Gérard Lenne in het Domine Deus uit de Missa Brevis van Johann Sebastian Bach. Met Collegium Vocale onder leiding van Philippe Herwegen voor de volledigheid. Muziek componeren bij abstracte kunst. Anna Klein deed het in haar suite Abstractions. Daaruit is het een werk van de Amerikaanse kunstenaar Bryce Marden met allerlei kringelende lijnen, maar dan op muziek gezet.

0: Een van de abstractions van Anna Klein door het Baltimore Symphony Orchestra onder leiding van Maren Alsop.
1: De keuze van Clara.
0: Schubert Pianotrio's. We hebben een keuze van Clara met een recht toerecht aan titel deze week. Een album van het trio Moreau. Maar behalve pianotrio's staan er ook nog een paar extraatjes op. Liederen van Schubert bewerkt voor pianotrio, zoals Auf dem Wasser zu singen.

0: Auf dem Wasser zu singen, maar dan zonder te zingen. Een lied van Franz Schubert, gearrangeerd voor pianotrio door het trio Moreau. Een leuke aanvulling op de pianotrio's van Schubert, want daar is het hen in de eerste plaats om te doen. Op hun album Schubert Pianotrio's, onze keuze van Clara.
1: Espresso.
0: Her name was Lola, she was a showgirl. En dan iets met gele pluimen in haar haar, gelukkig in haar haar. Zo begint het nummer Copacabana, een monsterhit van Barry Manilow. Maar behalve van sambaballen hield Barry Manilow blijkbaar ook van Chopin, van zijn preludes. Want er zit er eentje verwerkt in zijn nummer Could It Be Magic. En dat werd dan nog eens bewerkt tot dit.

Could it be magic? Of could it be Chopin? Een hit van Barry Manilow, Could It Be Magic? Maar hij baseerde zich daarvoor op een prelude van Frédéric Chopin. Al moet ik zeggen dat hier in het origineel van Barry Manilow meer uitspringt. Het was dus alweer een bewerking daarvan wat we hoorden met de stem van Gabriel Cavassa en de tenorsax van Joshua Redman. Dit heeft anders ook wel een heel aparte sound. Accordeon, strijkers en percussie in een hedendaagse chaconne van Sergei Akunov. Ideaal om heel zachtjes mee naar het nieuws op te schuiven.

0: Van Peter Benoit tot FC Bergman. Vanaf september viert Opera Ballet Vlaanderen de kracht van hier, à la Flamande. Met klassiekers als La Traviata en The Sleeping Beauty en maar liefst 5 wereldcreaties van eigen bodem. In Antwerpen, Gent, Brugge en op tour. Alle info via operaballet.be. Samen met Clara.
1: Het is 8:00. Goedemorgen, 14 nieuws met Gert van Boksel. De Belgen maken zich zorgen over onze economie. Nieuwe aanvallen zetten het bestand tussen de VS en Iran nog meer onder druk. En Crystal Palace wint met de Conference League zijn eerste Europese voetbalbeker. De toestand van de Belgische economie en de eigen portemonnee, daarover maken de Belgen zich zorgen, blijkt uit de stemmingen, een jaarlijkse peiling bij meer dan 5000 Belgen door de Universiteit Antwerpen en de ULB, in opdracht van VRT Nieuws, De Standaard en RTBF. Lone van Erp, wat leren de resultaten precies?
2: Wel, volgens de mensen die bevraagd werden, is de toestand van de economie het belangrijkste politieke probleem in ons land. Al leeft dat idee nog meer in Franstalig België dan in Vlaanderen. Zo denkt 2/3 van de Vlamingen dat de economische toestand het afgelopen jaar verslechterd is, terwijl in Wallonië zelfs 3/4 van de bevraagden daarvan overtuigd is. Heel wat mensen geven ook aan dat ze bezorgd zijn om hun eigen portemonnee. In Vlaanderen zegt zo'n 17% van de mensen dat ze niet rondkomen aan het einde van de maand. En dat heeft gevolgen, merkt professor Stefan Walgraven van de Universiteit Antwerpen, die meewerkte aan het onderzoek.
3: Dan zijn er ook heel wat Vlamingen die zeggen van kijk, wij kunnen geen nieuwe auto kopen, wij hebben het lastig om nieuwe kleren te kopen. Dus je ziet dat ook aan Vlaamse zijde, opnieuw meer aan Waalse en Brusselse zijde, maar ook aan Vlaamse zijde zie je dat die economische bezorgdheid zich vertaalt in het zich bepaalde dingen niet kunnen permitteren.
2: In alle delen van ons land is er dus duidelijk een gevoel van economische crisis.
1: Dankjewel, Lonne. In de Kamer is nog tot na middernacht gedebatteerd over de pensioenhervorming en de centenindex. Het debat wordt straks hervat en normaal gezien volgt er ook een stemming. De centenindex is een gedeeltelijke inperking van de automatische loonindexering. Alleen het bruto-loon tot 4000 euro zal dan volledig worden aangepast aan de stijgende kostprijs van het leven. Vakbonden en werkgevers zijn tegen en vragen dat de regering hun alternatief zou gebruiken. Airco's leiden vanavond tot een piek in de elektriciteitsprijzen in ons land. De prijs voor elektriciteit op de groothandelsmarkt stijgt tussen 8 en 10 vanavond tot boven de 300 euro per megawattuur. Dat is het hoogste niveau dit jaar. Het is een samenloop van omstandigheden, zegt Matthias de Tremmery van energieleverancier Elindus.
4: Enerzijds de heel warme temperaturen die we op vandaag hebben, die zorgen dat er heel veel vraag is naar koeling. En anderzijds het feit dat energiecentrales die normaal doorheen de dag ook draaien, zoals gascentrales, nu afgeschakeld worden omdat die vraag er toch niet is en dat overaanbod van die zonnestroom er wel is overdag. Maar in de avondpiek moeten die gascentrales natuurlijk wel aangeschakeld worden. En is die opstartkost ook heel duur voor die aantal uur. Dus die combinatie zorgt voor die prijzenpiek.
1: Tussen 10:00 ochtends en 4:00 namiddag. Vanmiddag liggen de groothandelsprijzen dicht bij 0 euro door de zonnepanelen. Anders voorzitter Frederik de Gucht dreigt ermee om uit de Brusselse regering te stappen. Hij eist dat het Brussels parlement een onderzoekscommissie opricht naar de wantoestanden rond sociale woningen in Anderlecht. Uit een reportage van Pano bleek dat de schepen van huisvesting in Anderlecht de toekenning van sociale woningen beïnvloedt. De partij van de betrokken schepen, de PS, verzet zich tegen een onderzoekscommissie en dat leidt tot spanningen binnen de Brusselse regering. De Verenigde Staten hebben opnieuw aanvallen uitgevoerd op Iran, deze keer bij de havenstad Bandar Abbas, bij de straat van Hormuz. Iran heeft daarop naar eigen zeggen tegenaanvallen uitgevoerd. Steven de Kranen, wat is er precies gebeurd?
5: Het Amerikaanse leger bevestigt dat het 4 Iraanse drones neergehaald heeft die vannacht door Iran gelanceerd werden op het scheepvaartverkeer in de straat van Hormuz. Toen Iran zich klaarmaakte om een 5e drone te lanceren vanuit de militaire basis van Bandar Abbas, bombardeerden de Amerikanen die basis. De Iraanse revolutionaire garde zegt dat het daarop de Amerikaanse luchtmachtbasis in de golfregio heeft aangevallen. En de golfstaat Kuwait, een bondgenoot van Amerika, meldde vanmorgen dat zijn luchtafweer verschillende inkomende raketten en drones onschadelijk heeft gemaakt.
1: Ja, veel geweld dus. Er is toch een tijdelijk bestand van kracht.
5: Ja, dat klopt. En er lopen ook nog vredesonderhandelingen. Afgelopen weekend kwamen er zelfs nog optimistische geluiden over die gesprekken, maar nu heeft Amerika voor de tweede keer op 3 dagen tijd Iran aangevallen. Het akkoord staat dus meer dan ooit onder druk. Amerikaanse president Donald Trump beschuldigt Iran er nu van om de onderhandelingen met opzet te vertragen. Het is nu afwachten of de wederzijdse aanvallen zullen stoppen of dat het geweld opnieuw verder uitbreidt.
6: Dankjewel, Steven. Het Israëlische leger zegt dat het opnieuw aanvallen uitvoert op de pro-Iraanse militie Hezbollah in het zuiden van Libanon. Vannacht had Israël de bewoners van Tyrus al opgeroepen om die zuidelijke stad te verlaten. De vorige nacht had Israël ook al zware aanvallen uitgevoerd op die regio. Daarbij zijn meer dan 30 doden gevallen. In Oostenrijk heeft een geradicaliseerde Syriër levenslang gekregen voor een aanslag in Villach vorig jaar. Hij stak toen 6 mensen neer met een mes. 1 jongen van 14 was daarbij omgekomen. Een andere Syriër, een maaltijdkoerier, reed de dader aan en zo kon die worden opgepakt. In Kenia zijn bij een brand op een school zeker 10 leerlingen omgekomen. De brand brak vannacht uit in een slaapzaal van een internaat voor meisjes in de regio Nakuru. De politie kan nog geen exacte dodencijfer geven en ook nog geen duidelijkheid over de oorzaak van de brand. Kroonprinses Elisabeth studeert straks af aan de Universiteit van Harvard, waar ze de afgelopen 2 jaar een master in public policy heeft gevolgd. En voor de gelegenheid heeft ze een interview gegeven aan enkele Belgische kranten. Pascal Mertens, wat is jou opgevallen in dat interview?
7: Wel, kroonprinses Elisabeth vertelt voor het eerst hoe ze kijkt naar haar rol als troonopvolger. Ze heeft inderdaad niet het meest normale leven, zegt ze, minder vrij dan iemand anders. Maar ik heb ook kansen gekregen. En ik heb altijd geweten dat het zo zou zijn. Ze zegt, ik ben juist blij om te weten wat ik de rest van mijn leven ga doen. Het is wel al intens geweest met het studeren, zegt ze. Dus ze neemt nu wat tijd voor zichzelf om na te denken over wat er op haar afkomt. Ze heeft nog geen idee of ze misschien stages zal doen of vrijwilligerswerk. Maar ze zal in elk geval veel reizen, maar niet de Atlantische Oceaan overzeilen zoals deze week in een krant stond.
6: Dankjewel, Pascal. Sport. Engelse voetbalclub Crystal Palace heeft de Conference League gewonnen. De 3e Europese beker is dat. De Engelsen klopten in de finale Rayo Vallecano met 1-0. Een doelpunt van Frans international Mateta. Voor Crystal Palace is het de 1e Europese beker. En Bashir Abdi heeft in maart dan toch geen nieuw Belgisch record gelopen op de halve marathon. Die wedstrijd vond plaats in Gent-Brugge. Abdi liep er een tijd van 59 minuten en 28 seconden. Dat zou een verbetering geweest zijn van zijn eigen record, maar het telt niet, want bij een nieuwe controle bleek het parcours 200 meter te kort. Het weer warm opnieuw tot 31 graden. Zonnig ook met na de middag enkele stapelwolken en kans op een plaatselijke onweersbui langs de Franse grens. Morgen zwoel met kans op onweer na de middag, ook zaterdag instabiel. Vanaf zondag wordt het minder warm tot 24 graden nog. De Belgen vinden de toestand van de economie het belangrijkste politieke probleem in ons land, blijkt uit de jaarlijkse bevraging De Stemming. Ook over de eigen financiën is er bezorgdheid. 1 op de 6 Vlamingen geeft aan tot op het einde van de maand niet rond te komen. Meer op vrtnieuws.be.
8: Clara, blijf verwonderd.
9: Spanning, aandacht, precisie en virtuositeit. Beleef de finale van de Koningin Elisabeth-wedstrijd voor cello van op de eerste rij. Straks op Clara en VRT Max.
10: Wijzertijd. Het nieuwe seizoen van Concertgebouw Brugge viert ouderdom en wijsheid in al hun vormen. In muziek, dans, klankkunst en fotografie. Van Vox Luminis tot London Philharmonic Orchestra. Van Ultima Vest tot Brodsky Quartet. Word snel wijzer op concertgebouw.be. Samen met de Standaard, Knak en Clara. La Bohème, Puccini's bekende opera over het ontroerende verhaal van jonge kunstenaars, grote dromen en hartstochtelijke liefde. Een betoverende nieuwe productie van zomeropera in het magisch decor van Alden Wiese. Van 23 mei tot 20 juni. Alle info via zomeropera.be. Samen met het Belang van Limburg en Clara.
11: Espresso met Julie van Bogaert.
12: Goedemorgen en en garde, want hier komt de Chevalier de Saint-Georges, een topschermer en een componist van dit vioolconcerto.

Théotime Langlois de Swarte op viool op zijn nieuwe album. Dat is volledig gewijd aan Joseph Boulogne, de Chevalier de Saint-Georges. En van hem was ook het vioolconcerto dat we hoorden met het orkest van de Opéra Royal. Het is 8:15, maar op de klok van Pearl Chertok is het 2:10. 2:10, zo heet deze muziek voor harp. Het is 7:15, maar op de klok van Pearl Chertok is het 2:10. 2:10.

0: Wil jij je renovatiebudget berekenen? Dat kan met Immos Koopman.
1: Je droomhuis staat vroeger op Immos Koop.
2: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met
0: Immos Koopman. Knaldi.
3: Nu in promo bij Aldi. 50% korting op sappige nectarines. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar €2,50.
4: Check de promo.
3: Aldi. Altijd vers, altijd slim.
5: Clara, live.

0: Rockin' Around the Clock met Pearl Chertok. Zijn Around the Clock Suite beschrijft het verloop van een avondje uit. En dat begint met mooie kleren kopen om 2:10. 2:10, zo heet het eerste deel. En daarin hoorden we Joost Willemsen op harp. Espresso. Het is donderdag en dan zijn Clara en Sander er weer met een nieuwe aflevering van hun podcast Eerste Hulp bij Klassiek. En deze keer gaan ze van de grond, want ze hebben het over muziek van een van de favoriete componisten van Sander, Karlheinz Stockhausen, pionier van de elektronische muziek. En hij schreef in de jaren 90 muziek voor strijkkwartet en 4 helikopters.
1: Oké, ik hoor de helikopters, ik hoor de strijkers, maar dus die muzikanten zitten in een helikopter.
2: Ja, maar de performance van dit helikopterstrijkkwartet begint wel degelijk in de concertzaal.
1: Ah, toch?
2: Dat is het begin van het stuk. 4 muzikanten in strijkkwartet, dus 2 violen, alt, viool, cello, zitten in een concertzaal. Ze stappen naar buiten en ze nemen plaats in de helikopter die klaarstaat.
1: 1 helikopter?
2: Nee, 4. 4 helikopters. Oh. Ze stappen dus elk afzonderlijk in een eigen helikopter. En in elke helikopter zitten 3 microfoons met een camera. Dat is toch fantastisch. Ze zijn aan het opstijgen.
1: Ik vind, dit is precies een of andere scène uit een James Bond film of zo.
2: James Bond? Ja.
1: Toch? Zo, met helikopters. Ja? Dat er zo toevallig een helikopter klaar staat en hop, hij is weg.
2: Bespeelt James Bond eigenlijk een instrument?
1: De nieuwe misschien wel, want ze zijn nog altijd op zoek naar een nieuwe James Bond. Heb jij je al aangemeld?
2: Ik heb gesolliciteerd, ja.
1: En hebben ze al iets laten weten?
2: Nee, ja, het is een geheime dienst. Dus
1: ze doen
2: heel geheim.
1: Allemaal heel geheim.
2: Ja. Is er ooit al Stockhausen muziek gebruikt in een soundtrack van James Bond? Dat is de vraag.
1: Ik denk het niet, maar op zich, nu ik dit hoor, het zou wel kunnen, hè?

Ja, Clara en Sander stijgen op in hun nieuwe aflevering van Eerste Hulp bij Klassiek over het helikopterstrijkkwartet van Karlheinz Stockhausen, nu op VRT Max.

0: Een nocturne van Bryce Dessner door het Dreamhouse Quartet.
1: De Twintigers.
0: Ja, leuk dat ik deze nog eens mocht bovenhalen voor Adinda Hertmans. Zij zat in onze lichting Twintigers dit jaar en hier zingt ze de Song of Life van Fred Hirsch.

0: Adinda Hertmans, zij was onze allereerste twintiger dit jaar. Ja, dat blijft bij, hè, de eerste. Ze zong de Song of Life van Fred Hirsch op haar twintigersconcert in onze Toetstudio. En al die concerten van alle twintigers van Clara, die vindt u terug op VRT Max. Half negen, dag Gert.
1: Dag Julie.
0: Het bestand tussen Amerika en Iran staat onder druk.
2: Door wederzijdse aanvallen vannacht inderdaad. Het Amerikaanse leger heeft verschillende Iraanse drones neergehaald en ook een militaire basis bestookt nabij de straat van Hormuz. En de Iraanse revolutionaire garde zegt dan weer dat het daarop zelf een Amerikaanse legerbasis in de Golfregio heeft aangevallen. Israël voert overigens vanmorgen ook weer nieuwe aanvallen uit in Zuid-Libanon tegen de Iraansgezinde militie Hezbollah. De Belgen zijn bezorgd over de toestand van de Belgische economie. Dat blijkt uit de stemming, een jaarlijkse peiling bij meer dan 5000 landgenoten. Walen en Brusselaars maken zich daar meer zorgen over dan Vlamingen. 1 op de 6 Vlamingen geeft wel aan niet rond te komen tot het einde van de maand. En de Europese ministers van Buitenlandse Zaken bespreken vandaag in Cyprus of en hoe de Europese Unie gesprekken kan aanknopen met Rusland over de oorlog in Oekraïne. De Europese vertegenwoordiger voor buitenlands beleid, Kaya Kallas, heeft de lidstaten al aangespoord om 1 blok te vormen. Rusland had gesuggereerd om de Duitse oud-kanselier Schröder als bemiddelaar aan te stellen, maar dat is volgens Kallas een valstrik om de Europese Unie uit elkaar te spelen. Het weer warm opnieuw tot 31 graden en zonnig ook. Na de middag wel enkele stapelwolken langs de Franse grens. Morgen zwoel met kans op onweer na de middag. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Clara, blijf verwonderd.

Jasmine Myra op Altsax met Some Rain Must Fall. En misschien heeft ze wel gelijk. Misschien wordt het stilaan toch wel tijd voor een mals buitje na al die hitte.

Een jota, dat is een dans uit Aragon. En een van de siete canciones populares españolas van Manuel de Falla. Met Tabea Zimmerman op altviool en Javier Perianes op piano. En Tabea Zimmerman die is hier in de buurt. Volgende week speelt ze in Flagey samen met het Belcha-kwartet. Om dan samen quintetten te spelen. Ah ja.

0: Een van de hoogtepunten uit de opera Tolomeo Re di Gitto van Händel. Ptolemaeus die vergiftigd wordt, of dat denkt hij toch, in de aria Stille Amare, hier met mezzosopraan Eva Zajcik.
1: Oh, captain, my captain.
2: But what about us?
3: Je kunt hem kussen, zoveel als je wilt.
0: Een mens leert elke dag bij. Een superheldenreeks, die kun je blijkbaar ook maken in de stijl van de film noir. Met donkere shots en altijd een femme fatale. En met meer gangsters dan helden toch eigenlijk. Zoals in The Third Man of Sunset Boulevard. Robin Broos, goedemorgen.
4: Goedemorgen.
0: Spider Noir, zo heet nu een nieuwe serie op Prime Video. Met Nicolas Cage in de hoofdrol. Als filmjournalist heb jij die reeks al voor ons bekeken. Is het wat ik denk wat het is? Spider-Man, maar dan als een film noir?
4: Ja, exact. Ja. Spider-Noir speelt zich af in de jaren 30 in New York, in de tijd van de Grote Depressie. Mm-hmm. En we volgen Ben Reilly, gespeeld door Nicolas Cage. En hij is een soort van oververmoeide, maar ook wel failliete privédetectieve die jaren geleden een soort van superheld was. Hij was Spider-Man, ze noemden hem daar de Spider. Mm-hmm. Maar die periode van zijn leven is voorbij, uiteraard na een heel groot drama, tot hij geconfronteerd wordt met oude vijanden, een onopgelost schuldgevoel, heel veel persoonlijke tragedie. En ja, de Spider is dus gebaseerd op een superheld, op Spider-Man uit die wereld van Marvel. Ja. Maar qua toon en aanpak is het echt wel een hommage aan de film noir, met keiharde dialogen, met heel schaduwrijke cinematografie, met heel moreel grijze karakters. En het voelt eigenlijk meer als een soort van detectieve mysterie, eerder dan een superheldenverhaal.
0: Hmm. Nicolas Cage speelt de hoofdrol. En dat is zijn televisiedebuut.
4: Ja, heel vreemd. Maar dus de man is al... hoe oud is hij? 61 of zo?
0: 63,
4: ja, dit is de eerste keer dat hij een hoofdrol speelt in een tv-reeks. Mm-hmm. Maar hij speelde wel dit personage al in 2018. Het was een tekenfilm die heette Spider-Man Into the Spider-Verse, waarbij we dus kennis maakten met allerlei varianten van Spider-Man in andere universums, universa, hoe zeg je dat, Julie?
0: Universa, zou ik zeggen.
4: Ja. En dus de stem die hij toen deed, dat klonk heel erg als een soort van Humphrey Bogart. Mm. En daardoor dachten ze, ja, hij kan dat heel goed. Laat hem gewoon die rol hernemen als we daar ooit een spin-off van maken. Dus ja, het is opvallend voor iemand die zo lang film gedaan heeft, dat hij nu voor het eerst televisie doet. Maar hij doet dat heel goed, hè. Tuurlijk, hij is bekend voor, laat ik zeggen, zijn onconventionele keuzes van rollen, zijn excentriciteit. Dat werkt ook perfect hier. Mm. En ja, misschien in een noirreeks, het mag een beetje raar zijn, hè. Het mag een beetje ongrijpbaar zijn. De karakters zijn tragisch, cynisch, zijn een beetje kapot. En Nicolas Cage kan dat ontzettend goed spelen.
0: Oké, dus dat overtuigt wel. Dus is het een goede reeks dan?
4: Ja, dat is misschien raar, hè? Want de kritieken die zijn ook overwegend positief, wat heel straf is voor een superheldenreeks. Het gaat om twee dingen. Aan de ene kant is het een klassiek Spider-Man-verhaal, dus het idee van verantwoordelijkheid, van kracht hebben die je moet gebruiken om de wereld te helpen. Aan de andere kant is het echt een thriller, een detective mysterie, iets dat voelt ook uit die jaren 30 en 40. Mm-hmm. Als je die twee dingen samengooit, dat lijkt heel onmogelijk eigenlijk bijna. En toch, de makers hebben dat zo serieus genomen dat je het echt wel voelt. En er zit ook vlees aan. Iets wat Nicolas Cage perfect aan kan om dat ook zo te spelen. Het is die mix van serieus drama, absurde situaties en heel droge humor. Hmm. En dat werkt heel goed.
0: Nu heb ik ergens gelezen, Robin, dat je deze reeks in twee versies kunt bekijken. Dat moet je toch even uitleggen.
4: Ja, dat is wel straf. Enfin, het is eigenlijk een leuke gimmick. Hè. Je kan het bekijken in authentic black and white, dus in het prachtig zwart-wit gedraaid, wat natuurlijk perfect aansluit in die saus van de film noir. Ja. Maar je kan ook kiezen voor de True You Full Color. Dat is dus in kleur. Dus eigenlijk hebben ze de zwart-wit versie terug omgezet in kleur, in een soort van kleurencorrectie. En je kan dus tijdens het kijken switchen tussen die twee versies om te bepalen hoe dat je het zelf ervaart. Mm. En ik geef toe, ik heb ook wat geswitcht. Maar het blijft een gimmick. Je voelt dat dit gemaakt is als een zwart-wit reeks. Dus ik denk dat heel veel mensen gewoon het bij zwart-wit gaan houden. Want dat voelt het meest authentiek.
0: Ja. Dus Robin, jij zou Spider-Noir aanraden?
4: Ja, als je benieuwd bent naar die hommage naar het filmnoir, of als je houdt van Nicolas Cage. Hè. Maar het is natuurlijk, ik moet wel eerlijk zijn, het is niet voor iedereen. Het is donker, tragisch, gaat over superhelden. Maar ja, goed, als je daar al van houdt en dan benieuwd bent wat ze dan doen met die detectieve mysteriesaus, de sfeer van de jaren 30, ja, dan is het misschien wel echt je ding. En het is ook wel gewoon interessant om te zien hoe ze opnieuw, want ze doen het heel vaak, hè, superhelden, we gaan het in een ander jasje steken, dat het hier bij deze toch ook wel echt gelukt is.
0: Okay.
4: En vind ik ook wel belangrijk, je kan het in één ruk uitkijken, want eindelijk nog eens een reeks die gewoon volledig integraal in één keer online staat. Dus je kan het bekijken.
0: Ja, alle 8 afleveringen van Spider-Noir staan nu al op Prime Video. Ze zijn dus beschikbaar in zowel zwart-wit als in kleur. Robin Broos, dank je wel.
4: Met veel plezier.

Duke Ellington op piano, samen met zijn orkest, met Solitude. Maar ampersand, dat is net het tegenovergestelde van Solitude. Dat is samen radio maken. Kathleen staat al klaar om zoveel mogelijk van uw suggesties een plaatje te geven.

0: Wat kan jou troosten? Een knuffel van je lief? Of de blik van iemand anders? Of die ene noot op de piano die even alles verandert? Elkaar beloven om nooit de hoop te verliezen. Dat terwijl de wereld blijft branden, ze ook altijd blijft dansen.
1: De Single presenteert een nieuw seizoen. Be Embraced. Alle info via desingle.be. Samen met Clara.
2: Goedemorgen, VRT Nieuws met Gert van Boksel. De Europese ministers van Buitenlandse Zaken bespreken vandaag in Cyprus of en hoe de Europese Unie gesprekken kan aanknopen met Rusland over de oorlog in Oekraïne en over een mogelijke toenadering in het algemeen. Voor ons land is minister Prévot aanwezig. Ook al is het einde van de oorlog in Oekraïne nog niet in zicht, hij vindt het wel nodig om na te denken over onze relatie met Rusland.
3: Tot nu toe, het is nog niet het geval. Hè. We zijn zo ver van een normalisering situatie. Maar we moeten echter wel de dialoog gaande houden. En daar zijn onze ambassades voor en onze diplomatieke kanalen bedoeld. Vandaag denk ik dat het zou belangrijk zijn met alle onze Europese partners over onze relatie met Rusland te kunnen spreken en een gezamenlijke strategie te kunnen identificeren. Tot nu toe bestaat het niet.
2: Vanaf 15 juni kunnen ook TikTok-gebruikers in ons land rechtstreeks producten aankopen op het platform zonder dat ze die app moeten verlaten. Influencers promoten kledingstukken, beautyproducten of reisbestemmingen op TikTok. En wie het aangeprezen product wil kopen, moet nu nog via een link doorklikken naar de website van het merk. Met TikTok Shop zal dat niet meer nodig zijn. Consumentenorganisatie Testaankoop vreest dat zal leiden tot meer impulsieve aankopen, zegt Laura Klaes.
4: We scrollen allemaal wel eens een keer op TikTok en nu gaan we daar zelfs niet buiten moeten. Wat maakt dat je gewoon 's avonds vanuit die luie zetel, als je dan toch even nog scrolt, gewoon een heel winkelmandje vol kan hebben geladen en besteld hebben. Alles wat die drempel al te veel verlaagt, is een groot risico en zeker voor mensen die financieel nog niet zo sterk in hun schoenen staan. En dat gaat dan over jongeren ook.
2: De Antwerpse politie heeft een jongen van 15 opgepakt die tijdens de oudejaarsnacht politieagenten had belaagd met vuurwerk. De jongen was op de vlucht gegaan, maar na een opsporingsbericht en een tip is hij uiteindelijk gevonden. De jeugdrechter heeft de tiener in een gesloten instelling geplaatst. De pensioenlijn kreeg dit jaar al een kwart meer oproepen van toekomstige gepensioneerden dan in dezelfde periode vorig jaar. Dat komt door de nakende pensioenhervorming van de federale regering. Mensen vragen zich bijvoorbeeld af of ze nog met pensioen kunnen gaan zonder dat die hervorming impact heeft. Of ze willen weten of het wel een slim idee is om nog niet met pensioen te gaan als dat al wel mag. Vandaag ligt de pensioenhervorming opnieuw ter stemming voor in het federaal parlement. En in Kenia zijn bij een brand op een school zeker 15 leerlingen omgekomen. Er zijn ook veel gewonden. De brand brak vannacht uit in een slaapzaal van een internaat voor meisjes in de regio Nakuru. De politie kan voorlopig nog niks zeggen over de oorzaak van de brand. Het weer, het is opnieuw warm tot 31 graden. Ook zonnig, na de middag wel enkele stapelwolken langs de Franse grens. Morgen is er kans op een onweer na de middag. En ook zaterdag is het onstabiel. Vanaf zondag wordt het minder warm tot 24 graden nog. Meer in de app van VRT Nieuws.
5: De nieuwe veroordeling van Dries van Langenhoven voor het aanzetten tot haat en geweld en voor racisme is een onrecht. Dat is een verrassende, voor sommigen wellicht schokkende opening van een commentaarstuk in de Morgen. Er klopt iets niet aan de haatwetgeving. Het bereik van die wetten zou beter ingeperkt worden tot expliciete en concrete oproepen tot geweld tegen mensen. Anders dreigt de vrije meningsuiting te verkruimelen onder druk van de overbescherming van onze maatschappij tegen foute meningen. Hervorm de haatwetgeving, besef dat in ongezelligere tijden ook uw mening in het haatvizier kan lopen, is de oproep van Bart Eekhout. We blijven in de gerechtelijke sfeer in het laatste nieuws. Guy Verhofstadt rijdt door het rood, krijgt geen straf, omdat de rechtbank rekening houdt met zijn staat van dienst. En in Anderlecht worden OCMW-fraudedossiers geseponeerd, zonder dat de hoofdverdachten ooit verhoord werden. In een democratie is alleen de indruk al erg schadelijk dat het gerecht politici beschermt, schrijft Isolde van den Einde over die twee zaken. Justice must not only be done, but must also be seen to be done. Dat is een belangrijk principe. Adriaan Kartuyfels van het Belang van Limburg heeft een kijktip voor de lezers. Surf eens naar de website van het federale parlement en volg een debat. Tel vervolgens het aantal lege stoelen en het aantal aanwezigen dat effectief luistert. Het is al langer een kwalijke gewoonte van parlementsleden om weg te blijven van debatten of besprekingen. Afgelopen zomer moest de Arizona-coalitie voor de stemming van de begroting zelfs hals over kop parlementsleden optrommelen om het gezichtsverlies toch enigszins te beperken. Dat is zeker niet eigen aan deze coalitie, maar het past wel perfect in een breder probleem. De minachting van het parlement door zijn eigen leden. Ruben Mooijman ziet in de standaard het front tegen de centenindex steeds breder worden. Ook bij kiezers is er weinig draagvlak voor de centenindex. Dat blijkt uit een peiling door de krant. Dat vormt voor de ploeg van premier De Wever een majeur probleem. De peiling bevat een belangrijke les. Harde hervormingen worden geslikt als ze degelijk gemotiveerd zijn en goed in elkaar zitten. Maar politiek knutselwerk dat op wankele evenwichten steunt in plaats van op robuuste principes, wordt ongenadig afgestraft. In de tijd gaat het over de beleggersgekte rond AI. Die sleurt nu ook het Belgische X-Fab mee. Een zoveelste knipperlicht dat het risico in de markt toeneemt, schrijft Peter de Grote. Eén post op het sociale medium X over X-Fab en het aandeel schoot plots 80% hoger. Beleggers kijken altijd vooruit, maar doen dat intussen zo begerig dat het in sommige hoeken van de markt voor gevaarlijk kokende beurskoersen zorgt. Hoe meer gretige gokjes worden uitgezet, hoe groter het risico dat er een aantal hard zullen teleurstellen. Wie een aandeel koopt op basis van één X-post, moet achteraf niet komen huilen. In het Nieuwsblad pleit Peter Meilemans voor echte openheid bij het Koningshuis. En dat naar aanleiding van het strak geregisseerde interview met kroonprinses Elisabeth. Een deel van de vragen die de journalisten hadden ingediend, mocht niet worden gesteld. Belachelijk is dat. Het Koningshuis moet de stijfheid en de krampachtigheid dumpen. Een minimum aan spontaniteit, persoonlijkheid en charisma is vereist. In tegenstelling tot haar voorgangers en ook haar vader, heeft Elisabeth dat potentieel in zich. Om te slagen in haar heel zware toekomst moet ze iedereen van de huidige hofhouding bedanken voor bewezen diensten. Het zal een zwaar gevecht zijn om die revolutie door te voeren in het vermolmde laken. Maar iemand die aan Harvard is afgestudeerd, moet dat kunnen. En Chris van Marsenille heeft dan toch ontdekt waar het programma The Real Housewives of Antwerp goed voor is. In het programma ging het over au pairs en de toon waarop de housewives over au pairs praten was zo stuitend dat de minister wil ingrijpen. Het statuut van de au pair laat veel misbruik toe. Dat mag blijken uit de cijfers van de inspecties. In liefst 40% van de dossiers werden inbreuken op de sociale wetgeving vastgesteld, lezen we in Gazet van Antwerpen. Het gaat om maar 139 jongeren, maar het kan toch niet dat een systeem dat zoveel misbruiken toelaat in een rijke regio als Vlaanderen blijft bestaan. Het is donderdag 28 mei, ik ben Matthijs Bijnens en dit waren de krantencommentaren.
6: Ampersand met Kathleen van Bavel.
7: Goedemorgen, vandaag duiken we met Ampersand in de boeken. Ik ben namelijk op zoek naar literatuur waarin componisten en artiesten een rol spelen. Dat kunnen biografieën zijn, autobiografieën of historische fictie. Fijne romans dus, waarin componisten en artiesten aan bod komen. Zo kan u al een leeslijstje aanleggen voor de zomer. Ik ben reuze benieuwd wat er uit de bus komt. Ampersand@clara.be of een berichtje via onze Clara-app. Laat u maar gaan. Welkom.

0: In 1975 werd hij derde op de Koningin Elisabeth-wedstrijd. Pianist Yuri Egorov. Hij speelde hier een toccata van Robert Schumann. Vandaag gaan we met Ampersand op zoek naar boeken over componisten en artiesten. Biografieën, autobiografieën of historische fictie. Een fijne historie.
1: Niet moeten besparen op uw barbecue. Dat kan tellen.
2: Hoe zeg, hebben jullie nu al genoeg? Er is nog, hè?
1: En dan met een promo die kan tellen.
3: Tegen de honger die komt.
1: Want deze week via de Lidl Plus app 50% korting op gemarineerde rugrib. Lidl, dat kan tellen.
4: Clara Live.
0: Jammer genoeg stierf hij vrij jong.

0: Jamás dice veche más la
1: cara, ¿eh?
2: Perdona, tu tarjeta bancaria no funciona.
1: ¿Vas a decir? ¿Bancaria no funciona? Va, ons kaart werkt niet.
0: Schat, blijf kalm.
1: Kalm? Ben zit zo zonder geld in Peru. En mijn muggenspray is bijna op. Ze biedt ziek met malaria in het ziekenhuis.
0: Geen stress. Hey Kate, activeer mijn kaart internationaal.
1: Ah, ja, tuurlijk, Kate.
3: Je kaart internationaal activeren, je fiscaal attest terugvinden of je pincode checken. No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee. Clara live. Overleden dochter. En via die muziek van Bach tracht ze grip te krijgen op haar verdriet. Hier zijn enkele van die Goldberg-variaties, niet op piano, wel door ensemble Nevermind.

Muziek van Johann Sebastian Bach uit zijn Goldberg Variaties door ensemble Nevermind. En liefhebbers van polyfonie die kunnen terecht bij de roman Het motet voor de kardinaal. Een boek van Teun de Vries over een genaamd Wolf die door Europa trekt op zoek naar een plek waar hij zich thuis voelt. Wanneer Wolf in Milaan toekomt, hoort hij daar muziek van Josquin Desprez. Wolf is volledig overdonderd en hij sluit vriendschap met de componist. Het boek Het motet voor de kardinaal dus van Teun de Vries. En daar hoort natuurlijk muziek bij van Josquin Desprez. Dit is een motet van hem, Praeter Rerum Serium, door de Thales Scholars onder leiding van Peter Phillips.

0: De Talis Scholars, onder leiding van Peter Phillips, met Preter Rerum Seriem van Josquin Desprez. Het is muziek die hoort bij het boek, het motet voor de kardinalen, boek van Teun de Vries.
1: Ampersand met Kathleen van Bavel.
0: Biografieën, autobiografieën of romans over componisten en artiesten. Dat is ons thema vandaag in Ampersand. Helpt u mee onze boekenkast vullen? Heel graag berichtjes kunnen naar ampersand@clara.be of via onze Clara-app. En vergeet er ook niet bij te vermelden welke muziek je zou dan willen horen. Ook mezzosopraan of mezzosopraan Christa Ludwig, die schreef een autobiografie. In My Own Voice heet het boek. Het is eentje voor opera-liefhebbers. Hier is ze samen met Maria Callas.

stemmen van Christa Ludwig en Maria Callas en het samen met het Orchestra del Teatro alla Scala onder leiding van Tullio Serafin met Mira o Norma uit de opera Norma van Vincenzo Bellini. Lief en lieven kozen bij onze oproep vandaag voor Kolja van Arthur Chapin. In die roman duikt Chapin in de waarschijnlijke echte reden waarom Tchaikovsky uit het leven stapte. Kolja is een dove jongen die wordt opgevangen door de broers Tchaikovsky en bij hen leert hij liplezen. Jaren later, als hij volwassen is, begint Kolja te twijfelen aan de officiële doodsoorzaak van Piotr, de componist dus. En met zijn uitzonderlijk talent als liplezer probeert hij te achterhalen wat er werkelijk gebeurd is en wie er misschien meer wist dan werd verteld. Dit is muziek van Tchaikovsky, het scherzo uit zijn eerste orkestsuite.

Het Radio Symfonieorkest Stuttgart des SWR onder leiding van Sir Neville Mariner met het scherzo uit de eerste orkestsuite van Peter Tchaikovsky. Puccini-liefhebbers hebben misschien wel de tuin van Puccini in hun boekenkast staan. Een biografische roman van Helmut Krauser, waarin hij feiten uit brieven vermengt met een flinke scheut verbeelding. We krijgen daardoor een heel levendig portret van Puccini. Je wordt echt meegenomen in zijn wereld. Een ideaal vakantieboek. Ook Herman tipt een boek over Puccini, een ander boek weliswaar. Een briefroman van Herman Kohl. Caro Giacomo, cher Edgar, met 20 jaar briefwisseling over leven en werk tussen Puccini en Edgar Tinel. Twee boeken dus over Puccini, daar hoort uiteraard muziek bij.

Het Signum Quartet met Chrysanthemi van Giacomo Puccini. En wie meer over Ethel Smyth wil weten, die kan terecht bij haar autobiografie Impressions Death Remained, een boek uit 1919. Daarin blikt Smyth terug op haar jonge jaren, haar strenge Engelse opvoeding, haar opleiding en ook haar strijd om als vrouw gezien te worden in een door mannen gedomineerde wereld. Ze vertelt over de mensen die haar vormden. Ze heeft het ook over haar rol in de Britse suffragettebeweging. Een dik boek, goed voor bijna 600 pagina's. Dit is muziek van Ethel Smyth. Een deel uit haar sonate voor violen en piano opus 7 met Tasmin Little en John Lenehan.

0: Kunstencentrum Nona presenteert Broek. Het genereuze openluchtfestival voor theater en dans. Met voetbalspektakel Middenstip, de familiemusical Bos, prachtig werk van onder meer Alexander van Toernhout, Femke en Lander Gijzelink, Jan Martens en Zomerbar Café Jardin. Van 3 tot en met 7 juni in het Vrijbroekpark in Mechelen. Alle info op broekfestival.be. Samen met Clara.
1: Goedemorgen, 14 Nieuws met Gert van Boksel. De stad Gent stijgt naar de top 10 op een ranglijst van innovatieve technologiesteden wereldwijd. In Europa komt Gent zelfs op de 4e plek na Cambridge, Londen en Stockholm. Dat heeft te maken met heel wat kleine nieuwe bedrijven, zegt schepen Sophie Bracke.
2: De start-ups van een aantal jaren geleden zijn echt aan het doorgroeien en worden grotere en impactvollere bedrijven. En ook onze universiteit speelt een zeer grote rol. Heel veel universiteitsalumni richten zelf een bedrijf op. En dus dat begin je te zien in de economische impact van die technologiesector en dus ook in dit rapport.
1: Over een tweetal weken kan je ook in ons land rechtstreeks producten aankopen op TikTok zonder de app te moeten verlaten. Tot nu toe konden gebruikers alleen aankopen doen door via een link naar de website van het merk te surfen. Met TikTok Shop zal dat niet meer nodig zijn. E-commerce platforms als Amazon en Bol hebben er zo een concurrent bij, maar volgens retail-expert Els Breugelmans van de KU Leuven zal die concurrentie wel meevallen, omdat die platformen heel anders zijn dan TikTok Shop.
3: Je gaat daar impulsief kopen omdat je de dingen plots ziet en het met één klik op de knop onmiddellijk in je boodschappenmandje zit. Daar waar een platform zoals een Bol en zoals een Amazon vandaag nog vaker gebruikt wordt om zeer doelgericht te kopen, om iets te kopen waar je naar op zoek bent. En niet zomaar iets waar je toevallig tegen aankijkt als je erop surft.
1: De internationale olieprijzen zijn vanmorgen weer omhoog gegaan na de nieuwe Amerikaanse aanvallen op Iran en de Iraanse tegenaanvallen. Een vat Brentolie werd bijna 4% duurder en kost nu net geen $100 per vat. De afgelopen dagen daalden de prijzen nog, omdat er toen net hoopvolle signalen kwamen over een verlenging van het staakt het vuren. Daardoor zakken morgen de prijzen bij ons nog aan de pomp. Er gaat zo'n 10 cent per liter gemiddeld af. En Brazilië gaat voor het eerst in 10 jaar tijd naar olie boren in het Amazonewoud. Dat hebben president Lula da Silva en oliemaatschappij Petrobras aangekondigd. Er zal geboord worden in het belangrijkste olie- en gasveld op het land, in het hart van het grootste regenwoud ter wereld. President Lula is nochtans een voorstander van een uitstap uit fossiele brandstoffen om de klimaatcrisis tegen te gaan. Maar hij zegt dat zijn land de opbrengsten van fossiele brandstoffen nodig heeft om de overgang naar groene energie te betalen. Brazilië was vorig jaar de op 8 na grootste olieproducent ter wereld en de meeste olievelden liggen in zee. Het weer warm tot 31 graden en zonnig ook, na de middag enkele stapelwolken. Morgen zwoel met kans op onweer na de middag. Meer op vrtnieuws.be.
0: Clara, blijf verwonderd. Ampersand. Met Kathleen van Bavel.
4: Goedemorgen. Deze voormiddag ben ik op zoek naar boeken waarin componisten en artiesten voorkomen. Biografieën of romans. Laat maar komen die suggesties. Ampersand@clara.be of met een berichtje via onze Clara-app. Er kwamen al veel fijne reacties binnen, zoals deze van Injas. Hij stelt de historische romans voor van het schrijvers-echtpaar Rita Monaldi en Francesco Sorti. Boeken waarin componisten vaak een belangrijke rol spelen.

Sophie Yates met Les Barricades Mystérieuse van François Couperin. Suggestie van Ignace Vanta. Ik vertelde al, hij tipt ons de boeken van het schrijvers-echtpaar Monaldo en Sorti. En in een van die boeken wordt gesteld dat Les Barricades Mystérieuse van Couperin een soort gecodeerde boodschap is als een remedie tegen de pest. Vandaar. Danny tipt ons Erik Emmanuel Schmidt, een auteur die volgens hem wel eens verrassend uit de hoek kan komen. Zoals in zijn autobiografie, of in zijn biografie, lever of autobiografie, Mijn leven met Mozart. Het is een boek waarbij je eveneens een cd krijgt, uiteraard met daarop de composities die ook in dat boek vermeld worden, hoogtepunten uit het oeuvre van Mozart. Daar zit onder andere zijn opera Le Nozze di Figaro bij.

Muziek Eterna onder leiding van Theodor Courensis en verschillende stemmen, waaronder die van Mario Forström, Christian van Horn, James Elliott en nog een paar stemmen. Met een aria of een ensemble eigenlijk uit Le Nozze di Figaro van Mozart. Een lief tip nog meer lectuur over Mozart. Wolfgang Amadé van Yves Knokkaert. Voor wie op een heel ontspannen manier meer over de componisten wil te weten komen, schrijft ze. En dan zijn er natuurlijk ook nog de brieven van Mozart. Altijd geestige, fijne lectuur. Louis en Veronique tippen allebei eenzelfde boek, An Equal Music, in het Nederlands uitgebracht onder de titel Verwante stemmen van Vikram Seth. En die roman volgt een Michael, een violist. Michael speelt in een Londens strijkkwartet en hij draagt al jaren een onverwerkt verlies met zich mee. Zijn grote liefde Julia, een pianiste met wie hij ooit intens verbonden was. Wanneer hij Julia onverwacht terugziet, laait alles opnieuw op. Maar Julia draagt een geheim met zich mee. Een geheim dat hun band onder druk zet. Want Julia is langzaam haar gehoor aan het verliezen. Bij het boek hoort een cd en daarop staat onder andere het strijkquintet in Do klein van Beethoven.

Muziek van Ludwig van Beethoven. Het langzame deel uit zijn Quintet Opus 104. Met onder andere Marianne Thorsen op viool. Malin Broman ook viool. Lawrence Power, altviool. En nog een paar muzikanten. Thomas tipt dan weer de Schubert-biografie van Jos van der Zanden. Mijn leven een martelgang. Het boek schetst hoe zwaar het korte leven van de jonge, vaak zieke Schubert moet geweest zijn. En hoe die zijn hoogtes en laagtes vertaalde in zijn muziek. Voor Thomas is het een boek dat blijft hangen. Hij moet er nog vaak aan denken, telkens wanneer hij Schubert hoort.

Frühlingstraum uit Winterreizen van Franz Schubert met bariton Matthias Görne en Graham Johnson aan de piano. Dirk las vorig jaar de autobiografie van componist-violist Louis Spoor. Een boek waarin Spoor vertelt over zijn bestaan als uitvoerder, viool-virtuoos, maar ook over zijn persoonlijk leven als gezinsman. Dirk had bij deze suggestie graag dat mooie vioolconcerto gehoord van Louis Spoor, zijn achtste vioolconcerto. Ik heb hier een versie met violiste Hilary Hahn.

0: Hilary Hahn, viool en het Symfonisch Orkest van de Zweedse Radio onder leiding van Eyik Uye met het rondo uit het 8e vioolconcerto van Louis Spohr.
1: Ampersand met Kathleen van Bavel.
0: Biografieën, autobiografieën of romans over componisten en artiesten. Dat is ons thema vandaag in Ampersand. Er komen heel veel fijne reacties binnen. Dank u wel daarvoor, het is moeilijk kiezen. Els bijvoorbeeld dacht aan het boek Malvina van onze collega Sylvia Broekaert over het onwaarschijnlijke leven van de Gentse sopraan Vina Bovy. Fijne lectuur, je komt er van alles te weten, schrijft ze. Het is echt een zomersboek dat leest als een trein. En gelijk heeft ze. Hier is ze, Vina Bovy, met een aria uit Don Pasquale van Gaetano Donizetti.

Vina Bovi met een aria uit Don Pasquale van Gaetano Donizetti. Hilde en Mark tippen Storm, een deel uit de reeks De Zeven Zussen van Lucinda Riley. In deze roman verweeft Riley een groot stuk van het leven van Edvard Grieg met haar verhaal. Zijn muziek loopt namelijk als een rode draad door het boek. En natuurlijk komt ook Peer Gynt voorbij, de toneelmuziek die Grieg in de jaren 1875 componeerde voor Henrik Ibsens gelijknamige stuk. De première van Peer Gynt vond plaats in februari 1976 in het Christiana Theater in Oslo. En Riley gebruikt Grieks muziek en zijn persoonlijke geschiedenis om de sfeer van Noorwegen en de emotionele wereld van haar personages extra diepgang te geven. Dit is natuurlijk dan muziek uit Peer Gynt uit zijn tweede suite Solveigslied in een arrangement voor viool en piano.

Muziek van Edvard Grieg in een bewerking voor viool en piano, Solveigslied uit zijn Peer Gynt-suite. En wie graag iets luchtig, maar toch verrassend leest over Paganini, die kan terecht bij Afscheidstournee. Van Vrouwtje Tuinman, een tip van Herman en Lief. Die roman vertelt op een bijna speelse manier het bizarre, maar waar gebeurde verhaal van de zwerftocht van Paganini's dode lichaam. Omdat hij door de kerk werd geweigerd, kon hij niet begraven worden. En zo begon een tocht die jaren duurde en half Europa doorkruiste. Tuinman maakt er een levendige, soms absurde vertelling van, waarin feit en verbeelding mooi door elkaar lopen. Een ontspannend boek, maar met een heerlijk macaber randje. Dit is het Rondo uit het tweede vioolconcerto van Paganini.

Muziek van Niccolo Paganini, het rondo uit zijn tweede vioolconcerto met Yehudi Menuhin op viool en het Royal Philharmonic Orchestra onder leiding van Alberto Erede. En daar hoort ook weer een boek bij, een onvoltooide reis, de autobiografie van violist Yehudi Menuhin, een tip van Mariel. En niet alleen met het lichaam van Paganini wordt gezeuld in afscheidstournee van Vrouwtje Tuinman. Ook met het hoofd van Haydn in de roman van Teun de Vries. En dat is een detectiefachtige roman over de mysterieuze diefstal van Joseph Haydn's schedel, gebaseerd op waar gebeurde feiten, jawel. Daar hoort natuurlijk muziek van Haydn bij. Dit is nog het Vivace uit zijn 36e symfonie door het Kammerorkester Basel onder leiding van Giovanni Antonini.

0: is 11 uur. Goedemorgen, VRT Nieuws met Gert van Boksel. Een voormalige ploegbaas van het chemiebedrijf BASF in Antwerpen is veroordeeld voor zware pesterijen op het werk. De man had een 21-jarige nieuwkomer vernederd, uitgescholden en fysiek belaagd. Het extreme pestgedrag eindigde met een poging tot wurging. De ploegbaas is over de hele lijn schuldig bevonden, zegt Christian Clément, advocaat van het slachtoffer.
1: De rechtbank heeft besloten dat de man voor alle telastingen schuldig kan worden verklaard. Dat wil zeggen, niet alleen de slagen en verwonding met arbeidsongeschiktheid tot gevolg, niet alleen het pesten op het werk, maar toch ook de onterende behandeling, iets dat door de beklaagde nog betwist werd. En ja, wij hopen dat met dit vonnis heel duidelijk het signaal wordt gegeven dat eenieder die een vorm van verantwoordelijkheid heeft over collega's, zich daar ook naar gedraagt.
0: De rechter heeft een werkstraf opgelegd van 160 uur. Dat is een zwaardere straf dan het Openbaar Ministerie had gevraagd. Hij sprak over normvervaging en noemde het pestgedrag toxisch en onaanvaardbaar. Het slachtoffer krijgt ook een schadevergoeding. De Europese ministers van Buitenlandse Zaken hebben vandaag informeel overleg in Cyprus over welke rol de Europese Unie zou kunnen spelen in vredesgesprekken tussen Rusland en Oekraïne. Er is de voorbije weken druk gespeculeerd of de Europese Unie een soort vredesgezant zou moeten afvaardigen om mee aan tafel te gaan zitten. Rusland zelf stelde de Duitse oud-kanselier Gerhard Schröder voor. Maar volgens de buitenlandvertegenwoordiger van de Unie, Kaya Kallas, is dat een valstrik en moet de Europese Unie eerst goed nadenken wat het inhoudelijk zou willen bijdragen.
2: I find that it's a trap that Russia wants us to walk into, that we discuss who talks to them and they are already picking who is suitable or who is not. Let's not walk into that trap. Negotiations is always a team effort. That's why the substance is much more important than who.
0: De Oekraïnse president Zelensky is intussen in Zweden om te onderhandelen over de aankoop van Zweedse gevechtstoestellen. Oekraïne wil tot 150 toestellen van vliegtuigbouwer Saab kopen. Maar omdat de levering van die toestellen pas over enkele jaren kan, bekijkt Zweden nu of het enkele gevechtsvliegtuigen van de eigen luchtmacht al vroeger kan leveren als tijdelijke overgangsoplossing. En bij de brand in een meisjesinternaat in Kenia zijn 16 doden gevallen en meer dan 70 gewonden. De brand brak uit in een slaapzaal. Over de oorzaak is nog niets bekend. Het is weer warm vandaag tot 31 graden. Zonnig ook met na de middag enkele stapelwolken langs de Franse grens. Morgen wordt het zwoel en is er kans op onweer na de middag. Ook zaterdag is er kans op onweersbuien. Vanaf zondag wordt het minder warm tot 24 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
3: Clara, blijf verwonderd. Ampersand met Kathleen van Bavel.
4: Goedemorgen, nog een dikke maand en de zomervakantie begint. Een gelegenheid om eens goed bij te lezen, mocht u tijdens het jaar weinig tijd hebben. Deze voormiddag ben ik op zoek naar biografieën en romans over componisten en artiesten. Wat raadt u aan of wat staat er nog op uw lijstje? Ik blijf benieuwd. Mirjam bijvoorbeeld tipt in Honing, Bijen en Donder in de Verte van Riku Onda. Een boek waarin Onda vier jonge pianisten volgt tijdens een intens internationaal concours in een Japans kustplaatsje.

Alexandre Tarot, die hier de pianopartij speelde van de vier piano's hier in dit concerto voor vier piano's en strijkers van Johann Sebastian Bach. Hij deed dat via multitracking. Le Violon du Roi werd geleid door Bernard Labadie. Het is eigenlijk muziek die toch wel hoort bij dat boek Honing in Honing, Bijen en Donder in de Verte van Riku Onda. Een tip van Mirjam, een boek waarin Onda vier jonge pianisten volgt tijdens een concours in een Japans dorp aan de kust. Twee weken lang botsen talent, ambitie en twijfel, terwijl juryleden en deelnemers elkaar scherp in de gaten houden. Onda schrijft het bijna als een reportage. Je hoort het bijengezoem van concentratie en je voelt de donder van het podium. Een tip dus van Mirjam. Frank, Anita en Pat suggereren dan weer alle drie een verschillend boek over Antonio Vivaldi. Frank kiest voor de biografie van Michael Talbot, de Vivaldi-specialist. Anita gaat voor Vivaldi en Volare van Mirjam Bunnik. Een speelse muzikale reis door Venetië, schrijft ze. En Pat tipt dan weer de roman Stabat Mater van Tiziano Scarpa. Een roman over een weesmeisje uit het Ospedale della Pietà dat zich via haar viool een weg naar de vrijheid speelt. Het verhaal waarop de film Primavera is gebaseerd, die film is nu te zien in de bioscoop.

0: Wil jij je renovatiebudget berekenen? Dat kan met Immoscoopman.
1: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
2: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met

voor Frank, want hij had bij zijn Vivaldi-type graag Cecilia Bartoli gehoord. Hier zong ze een aria uit Foa van Vivaldi. Zeffiretti che sussurrate. Il giardino armonico werd geleid door Giovanni Antonini. Stijn tipt het boek Duivelssonate van Alex van Galen. Een vlot geschreven romantische thriller over een pianoduel om de gunsten van een vrouw, van het publiek en misschien wel van de duivel zelf. In het boek spreekt men over de Duivelssonate, een mythische sonate die de duivel tijdens een droom aan Franz Liszt zou hebben voorgespeeld. Liszt zelf heeft geen Duivelssonate geschreven, maar veranderde de naam Franz Liszt door die van Giuseppe Tartini. En de legende is weer compleet, want Tartini schreef wel een vioolsonate genaamd Il Trillo del Diavolo.

Deel uit een vioolsonate van Giuseppe Tartini, hier in de bewerking door Fritz Kreisler. La Sonata del Diavolo, met Ray Chen op viool en Noreen Pollera aan de piano. Rita las het biografische portret Georges Sand, een leven in rebellie en liefde, van Daphne Schmelzer. Ze ontdekte er hoe Sand leefde, schreef, en hoe intens haar relatie met Chopin was. Sand nam hem zelfs mee in haar huisje, in haar huis, in haar kasteeltje in Nohant. En ook Arlette blijft in die wereld van Sand, want zij tipt Un hiver à Mallorca, het boek waarin Sand zelf vertelt over de winter die zij en Chopin op Mallorca doorbrachten. Van Chopin is dit een deel uit zijn tweede pianoconcerto.

Alexander Lonkisch aan de piano in het Orchestre des Champs-Élysées onder leiding van Philippe Herwegen, met het slotdeel uit het tweede pianoconcerto van Frédéric Chopin. En wie maar geen genoeg kan krijgen van Chopin, is er nog het boek van Olga Tokarczuk, Het hart van Chopin. En ook onze oud-collega Bart Stoute schreef een boek waarin Chopin een rol speelt. De la Croix en Chopin, een tip van Rose. Dirk, Lovie, Rosaline en Annemarie raden dan weer de roman The Noise of Time aan, of Het tumult van de tijd. Een biografische roman waarin Julian Barnes in het hoofd kruipt van Dmitri Shostakovich en waarin hij het heeft over de problemen die Shostakovich had met het Sovjet-regime. Het boek doet nadenken over en meeleven met artiesten die leven en werken in een land met een autoritair regime. Een heel relevant boek voor vandaag. Dirk had bij dit boek graag een deel uit het achtste strijkkwartet gehoord van Shostakovich.

Het Sorel-kwartet met het Allegretto uit het achtste strijkkwartet van Dmitri Shostakovich. En Paul las net de boeiende biografie van Erich Wolfgang Korngold, The Last Prodigy. Een fascinerend portret van het wonderkind dat op zijn 13e al een operasucces had, later naar Hollywood uitweek en daar de filmmuziek voorgoed veranderde. Het boek toont hoe Korngold balanceerde tussen de wereld van Mahler en Strauss en de nieuwe wereld van de grote studioorkesten. Paul had bij zijn suggestie graag het danslied van Pierrot gehoord uit die tote stad van Korngold. Ik heb hier een versie voor cello en piano.

Miguel Rocha, cello en José Paulo Santos piano met Pierrot's danslied uit die dode stad van Erich Wolfgang Korngold. En Veronique typt Le désir dans la cage, een geromantiseerde biografie van Mel Bonis. Voor haar echt een ontdekking schrijft voor Veronique. Het boek werpt een zeer boeiende en ook zeer ontroerende blik op het leven van een vrouw, geboren in Parijs in 1865. Wat mogen we blij zijn dat we niet in die tijd geboren zijn, schrijft Veronique er nog bij. Dit is muziek van Mel Bonis, aria Invocation met sopraan Laetitia Grimaldi.

sopraan Letizia Grimaldi en Amiel Bouchakevits aan de piano met Invocation van Mel Bonis. Vandaag gingen we op zoek naar biografieën en romans over componisten en artiesten. Dank voor de vele, vele reacties, de vele fijne reacties. Ik heb niet alles kunnen geven. Kiezen is altijd verliezen in dit programma. Ik heb nog muziek van Beethoven voor u, een deel uit zijn 8e symfonie. Want verschillende luisteraars suggereerden nog de biografie die Jan Kaijers over de componist schreef. Maak er nog een hele fijne dag van, zo dadelijk is het Music Matters met Cara van der Aura. Veel luisterplezier nog.

0: Spanning, aandacht, precisie en virtuositeit. Beleef de finale van de Koningin-Elisabeth-wedstrijd voor cello van op de eerste rij. Straks op Clara en VRT Max.
1: Goedemiddag, VRT Nieuws met Gert van Boksel. Door de gestegen inflatie is het duidelijk dat enkele sectoren volgende maand al de centenindex gaan voelen. Een voormalige ploegbaas bij BASF is veroordeeld voor extreem pestgedrag en na aanvallen over en weer lijkt een akkoord tussen de VS en Iran weer ver weg. De inflatie bedraagt deze maand 4,08%. Dat betekent dat het leven nu ruim 4% duurder is dan in mei vorig jaar. Vooral de hoge energieprijzen doen de prijs van heel wat producten stijgen. Vliegtuigtickets bijvoorbeeld zijn nu 70% duurder dan een jaar geleden. Diesel 34%. Nu dat inflatiecijfer bekend is, wordt ook duidelijk welke sectoren als eerste de centenindex zullen voelen, want die wordt normaal gezien vanavond goedgekeurd in het parlement. En Steven Romboud, wie is het eerst aan de beurt met die centenindex?
2: Wel, dat zijn sectoren die maandelijks indexeren en die dat dus meteen volgende maand juni zullen merken op hun loonbrief. Het gaat om arbeiders en bedienden in gas- en elektriciteitsbedrijven, arbeiders in de nijverheid en handel van petroleum en in de cementfabrieken. In enkele andere sectoren is de zogeheten sectorale spil overschreden, zoals in de ijzernijverheid en de groothandel in geneesmiddelen. In al die sectoren zullen de voltijdse lonen boven 4.000 euro bruto niet volledig geïndexeerd worden. Voor de lonen onder 4.000 euro bruto verandert er niets.
1: Dus in de centenindex, dankjewel Steven. En die krijgt weinig steun in de bevolking, blijkt uit de stemming, een jaarlijkse peiling bij meer dan 5.000 mensen, uitgevoerd door de Universiteit Antwerpen en de ULB voor VRT Nieuws, RTBF en De Standaard. De centenindex was afgesproken in het begrotingsakkoord, maar Lonne van Erp, de mensen zijn er dus geen fan van.
3: Nee, inderdaad. In heel België is er zeer weinig steun voor die maatregel, want in Vlaanderen vindt maar 30% van de bevraagden de centenindex een goed idee. En in Wallonië en Brussel ligt dat percentage nog lager. Ook de BTW-verhoging krijgt trouwens nauwelijks steun. Professor Stefan Walgraven van de Universiteit Antwerpen ziet een rode draad wanneer hij de resultaten analyseert.
4: Dan zie je dat mensen perfect kunnen leven met het feit dat sommige specifieke groepen het gelag moeten betalen. Bijvoorbeeld in het beperken van de duur van de werkloosheidsuitkeringen, het feit dat ambtenaren minder pensioen zullen krijgen. Maar zodra je maatregelen neemt die in ieders zak zitten, dan zie je dat het verzet enorm veel groter is.
3: Ook opvallend is trouwens dat er in Vlaanderen over het algemeen meer steun is voor het beleid van de federale regering dan in Wallonië en Brussel. De onderzoekers zien daarvoor verschillende verklaringen. Het feit dat Walen en Brusselaars gemiddeld armer zijn dan Vlamingen zou bijvoorbeeld een rol kunnen spelen.
1: Dankjewel, Lonne. Er zijn huiszoekingen aan de gang bij de Anderlechtse huisvestingsmaatschappij Anderlechtse Haard en ook bij de voorzitter van die huisvestingsmaatschappij, PS Schepen Lotfi Mostefa Thuis. Vorige week had de anticorruptiedienst van de federale politie al een onderzoek aangekondigd naar onregelmatigheden in Anderlecht. Dat onderzoek kwam er na een reportage van Pano, waaruit bleek dat er politieke beïnvloeding van Mostefa speelt bij het toewijzen van sociale woningen. In Antwerpen is een voormalige ploegbaas van het chemiebedrijf BASF veroordeeld voor extreme pesterijen op de werkvloer. Hij krijgt een werkstraf van 160 uur en een boete. Met het vonnis wil de rechtbank een duidelijk signaal geven dat pestgedrag ontoelaatbaar is. Marieke van Kouwenbergen.
5: Eind 2021 stapte een jonge werknemer naar de politie na een incident op het werk. Zijn ploegbaas had een plastic zak over zijn hoofd getrokken en hem bijna gewurgd. Hij werd daarvoor ook al maandenlang vernederd, uitgelachen en fysiek belaagd. Onaanvaardbaar, zegt zijn advocaat Christian Clément.
6: De man is de eindverantwoordelijke van een toxische werksfeer. Daarover ging het in deze zaak. En ik denk dat daar vandaag de rechtbank heel duidelijk paal en perk aan heeft willen stellen.
5: De ploegbaas werd onmiddellijk ontslagen. Volgens zijn advocaat John Maas besefte hij nadien dat hij fout was.
7: Mijn cliënt schaamt zich ook voor wat daar is gebeurd. Is daar ook voor in therapie gegaan om te beseffen hoe het zover is kunnen komen.
5: Dat de ploegbaas zich liet meeslepen door een groepsdynamiek volgde de rechtbank niet. Hij creëerde zelf een onveilige werksfeer. Daarom krijgt hij nu 160 uur werkstraf. En die straf aanvaardt hij ook.
7: Het is zo dat wij de feiten niet betwist hebben. Voor mij was het belangrijk dat mijn cliënt inderdaad geen gevangenisstraf zou krijgen. En mijn cliënt zal die werkstraf absoluut uitvoeren.
1: De Europese Commissie legt de Chinese webwinkel Temu een boete op van 200 miljoen euro. Omdat die te weinig doet tegen de verkoop van illegale producten. Heidi van Rompuy, er liep ook al langer een onderzoek naar Temu.
8: Ja, dat loopt al sinds 2024 en volgens de commissie blijkt uit anonieme controles dat veel producten die je vanuit Europa op Temu kan kopen, dat die niet voldoen aan de standaarden van de Europese Unie. Zo bleek babyspeelgoed bijvoorbeeld te veel chemische stoffen te bevatten en bleken verschillende gsm-laders ook niet veilig te zijn. De Europese Commissie vindt daarom dat Temu daar zelf meer tegen moet ondernemen. Het Chinese bedrijf krijgt nu nog tot eind augustus de tijd om met een actieplan te komen. Anders riskeert het dus een miljoenenboete.
1: Dankjewel, Heidi. Iran veroordeelt de nieuwe Amerikaanse aanval van vannacht. De VS hebben daarbij een Iraanse basis gebombardeerd, volgens de VS, omdat er vandaar drones werden gelanceerd. Jens Franke, Franse, er was sprake van een mogelijk akkoord tussen beiden. Maakt dat nog kans?
9: Wat Amerikaanse president Trump en zijn buitenlandminister Marco Rubio blazen koud en warm tegelijk. Ja, een akkoord is dichtbij, tot nee, het is niet dichtbij. Maar ook Iraanse bronnen spreken elkaar soms wel eens tegen. En hoe komt dat nu? Er ligt heel veel op tafel. De opening van de Straat van Hormuz, opheffen van economische sancties tegen Iran, het Iraanse hoogverrijkt uranium, een grondstof voor een kernwapen, de oorlog van Israël dan weer tegen Iraanse bondgenoten. En al die zaken moeten mee in een akkoord. En voorlopig wordt er nog gesproken, dat is het goede nieuws, maar de Amerikaanse president Trump en Iran die spreken een andere onderhandelingstaal. Trump wil een grote lijnenakkoord op 1A4'tje. Iran wil een gedetailleerd akkoord met punten en commas. En dat allemaal maakt het uiterst complexe en moeilijke onderhandelingen.
1: Die nog niet afgelopen zijn, duidelijk. Dankjewel, Jens. In Italië is code rood afgekondigd in 4 grote steden: Rome, Firenze, Bologna en Turijn. De temperaturen lopen erop tot boven de 30 graden. En de overheid raadt aan om uit de zon te blijven en lichamelijke activiteiten te vermijden. Wim de Maasneer, hoe is de situatie in andere landen?
10: Wel, net als in ons land is het in heel West-Europa uitzonderlijk warm voor de tijd van het jaar. In Parijs en 13 Franse departementen is code oranje van kracht. Ook waarschuwingen in Spanje, vooral in het noorden waar de temperaturen vandaag tot 37 graden kunnen oplopen. En zelfs in het Verenigd Koninkrijk zijn deze week al recordtemperaturen tot 35 graden gemeten. Dat komt allemaal door een zogenoemde hittekoepel. En dat is een hoge drukgebied met hete lucht uit Noord-Afrika dat geblokkeerd zit boven West-Europa. Die hittekoepels komen vaker voor door de klimaatverandering. En net vandaag komt de VN met een nieuw rapport waarin wordt voorspeld dat er de komende 5 jaar opnieuw hitterecords zullen worden gebroken op wereldniveau, met lange periodes van droogte en bosbranden.
1: Dankjewel, Wim. Het weer. Ook hier blijft het dus behoorlijk warm vandaag, tot 30 graden in het centrum en meestal zonnig. Morgen zwoel zelfs tot 33 graden. Met na de middag kans op bui of onweer. Ook zaterdag nog warm en wisselvallig. Zondag koelt het wat af tot hooguit 25 graden. We begonnen met de inflatie. Deze maand is het leven ruim 4% duurder geworden dan een jaar geleden. Dat betekent dat een aantal sectoren volgende maand al de centenindex moeten toepassen bij de aanpassing van de lonen. Meer op vrtnieuws.be.
11: Clara, blijf verwonderd. Music Matters met Cara van der Auwera.
12: En ik neem u op deze zonnige, warme dag mee naar het Napels van de jaren 30 van vorige eeuw. Goedemiddag.

Ja, dit was me de samenwerking wel. Nog van voor Django Reinhardt zijn ontmoeting met Stéphane Grappelli en hun doorbraak met het Quintet du Hot Club de France was dit Django Reinhardt en jazzgitarist Baro Ferret en accordeonist Guerino en Brice Napolitain. Een opname uit 1933. Ja, Napels, dat zijn absoluut ook mandolines. Je vindt ze terug op dit heerlijk frisse album vol Franse salonmuziek voor mandoline met Raffaele La Ragione.

Ja, met deze muziek zit je meteen in een ristorante of een trattoria in Italië. Recht uit het jongste album van mandolinespeler Raffaele La Ragione en pianist François Dumont. En voor onze collega Nicole ons dadelijk meer vertelt over de finalisten van de Koningin Elisabeth-wedstrijd voor cello, die vanavond uit hun kot moeten komen, blikken we even terug naar een opvallende prestatie uit de halve finale van dit seizoen van een van de kandidaten. Dilshod Narzilayev uit Oezbekistan komt die man. En hij deed in 2017 ook al een keertje mee. Toen kwam hij niet verder dan de eerste ronde. En kijk, nu staat hij gewoon in de finale. En wel vanavond. Bij zijn sonate van Brahms bleven we een beetje op onze honger zitten tijdens die halve finale. Maar deze sonate voor cello solo van Ligeti heeft hij heel mooi gebracht. Cellist Dilshod Narzilayev.

0: Ja, mocht het om drukwerk gaan, het zou nog een beetje nat aanvoelen, denk ik, deze live-opname. Want het is pas enkele weken oud, een concertopname vanuit Flagey met een van de kandidaten van de Koningin Elisabeth-wedstrijd voor cello, die vanavond ook zijn grote finale speelt, Dilshod Narzilaev. En deze Ligeti bracht hij tijdens de halve finale ronde en met succes. Nicole, jij presenteerde die avond voor de radio, volgt de wedstrijd ook op de voet. Zie je hem daar nog zitten?
1: Ik zie hem daar zeker nog zitten. Ik zie ze nog alle 24 zitten, bij wijze van spreken. Nee. Dilshod Narzilaev, ja, het zijn spannende momenten in die halve finale ook. Hè. Maar hij heeft dus inderdaad de finale gehaald. En zoals je het al zei, het is de tweede keer. Hè. Niet dat hij de finale haalt, maar dat hij meedoet.
0: Ja.
1: En dat is nog wel een fijn verhaal. Dus bij de eerste editie van de cello-editie was hij erbij. Raakte hij niet voorbij de eerste ronde. Maar hij was al heel erg verbaasd dat hij in die eerste ronde zat, want hij had zich ingeschreven samen met een kameraad. Is even naar Brussel. Hè.
0: Ja.
1: En dan, zat hij in de eerste ronde, maar hij zei, kijk, ik was nog niet klaar voor de wedstrijd. Nu duidelijk wel, want finalist.
0: Ja, het wordt soms toch gebruikt om even te kijken waar ze staan, als dubbelcheck.
1: Ja, absoluut, want hij is niet de enige, hoor, die deze editie voor de tweede keer langskomt. Wie we dinsdagavond zagen, Ivan Zendetsky, die was hier ook al, bereikte toen de halve finale, maar wilde het beter doen of nog eens opnieuw doen. En dat is ook gelukt.
0: Ook gelukt.
1: Ook finalist geworden. Leland Co, die we morgenavond, ja, even kijken, ja, vrijdagavond, morgenavond gaan zien, was hier 4 jaar geleden. Eerste ronde, kijk, nu ook finale.
0: Ja.
1: En dan was er in de halve finale ook nog Simon Tetzlaff, die 4 jaar geleden al in de halve finale geraakte. Maar nu dus opnieuw.
0: Okay, maar zo vaak gebeurt het toch niet? Andere edities?
1: Nee, het is waar. Het is zo, ja, de eerste keer toch ook dat ik ervaar dat we zo'n paar terugkomers hebben.
0: Ja. Nu, we weten ondertussen ook dat het om een loterij gaat. Men kan niet plannen wie wanneer wat speelt. En zo hebben we gisteravond toevallig 2 keer hetzelfde concert gehoord. Hetzelfde repertoire voorgeschoteld gekregen. Ja. Het verplicht werk en 2 maal de Prokofjev.
1: Ja.
0: Hoe heb jij dat ervaren?
1: Ja, dat er toch wel een groot verschil is, hè, tussen cellisten, en dat is maar goed ook natuurlijk, dat maakt het allemaal zo boeiend, maar dat er toch wel 2 verschillende versies van waren die ook te maken hadden met inleving, met zeggingskracht, met ook een ander instrument bespelen. En als je dat in de zaal dan ervaart, is dat toch heel anders dan thuis, want daar heb je natuurlijk de werking van de microfoons en de prachtige mix die onze Maarten Hendricks ervan maakt, hè. Ja. Onze technicus. Gisteren waren, denk ik, bij het panel van Katelijne Boon de meningen toch ook wel zowat hettezelfde, dat Ettore Pagano, die als eerste speelde, daar toch de sterkste versie van gisteravond heeft gebracht van die Prokofjev.
0: Oké.

0: Oké, en vanavond is het weer van Bathum. Mm-hmm. We zullen opnieuw twee keer hetzelfde werk te horen krijgen, maar een totaal ander werk.
1: Ja, Shostakovich, ook van een Russisch componist, hè, maar typisch Shostakovich. Dus ja, hoe kennen we hem met humor erin, maar ook sarcasme. Dus dat zit zeker in dat eerste cello-concerto, want zoals de meeste muziekliefhebbers wel weten, had Shostakovich af te rekenen met heel die Sovjet doctrine waar hij toch wel slachtoffer van geweest is. En wat hij verwerkte ook in zijn muziek. En dat hoor je dus in dat prachtige eerste cello-concerto. Het is een heel mooi werk. Ik ben blij dat we het twee keer gaan horen vanavond.
0: En wat met de tweede kandidaat?
1: Wel, dus eerst zal Dilshod Narsila heeft dat spelen, die daar al van kindbeen af heel graag voor koos, want hij ontdekte het werk via LP's, vertelde hij, die hij grijs gedraaid heeft. Dus voilà. En de tweede kandidaat, ik neem er even zijn naam bij.
0: Onze Alvaro Lozano Camés,
1: 20 jaar, Cara, ook weer zo'n piepjonge deelnemer en finalist in dit geval, een Spanjaard, die ook voor die Shostakovich kiest, omdat hij een heel grote Shostakovich-fan is, zegt hij. En hij voelt zich heel comfortabel in dat werk, dus hij gaat er vanavond dan zeker wel in vliegen. Voor de rest weet ik van hem dat hij ook een Bartoli-fan is. Ook fijn om te weten. En ook flamenco-zang wel kan appreciëren als Spanjaard.
0: Zowel opera als flamenco.
1: Als danscello-repertoire.
0: Kan maar deugden.
1: Jacqueline Dupré is ook een van zijn grote idolen.
0: Oké. We kunnen dit allemaal weer volgen op VRT Max en op Clara natuurlijk. En we kunnen ook zelf stemmen, naar goede gewoonte, voor de Clara-prijs.
1: Ja, de Clara-prijs. Wel, de eigenlijke stemming voor de Clara-prijs is er natuurlijk pas zaterdag, als iedereen gespeeld heeft. Dus wie echt mee wil bepalen, moet zaterdag na de laatste kandidaat klaarzitten om dan te gaan stemmen. Maar wat er nu gebeurt, je kan het elke avond al doen, is een soort poll. Ja. Een soort peiling van hoe ver staat het, wie vind je van vanavond of van de 4 of 6 die we al gehoord hebben, de beste. Dus als ik me niet vergis, stond Ettore Pagano van gisteravond op nummer 1.
0: Oké, we zullen zien.
1: Door de luisteraars ook als eerste geclasseerd of viel al best in de smaak.
0: Maar we hebben nog een aantal rondes te gaan. Heb jij eigenlijk een favoriet of ga je nog niet in je kaarten laten kijken?
1: Bah, favoriet. Inderdaad, je zegt, we hebben nog een aantal avonden te doen. Hè. Dus er komen er nog 6 aan die toch ook veelbelovend zijn. Maar ja, ik ben het wel eens met hoe de poll tot hiertoe staat. Ik vond Ettore Pagano heeft mij ook over de hele lijn tot hiertoe wel het meest kunnen meeslepen. Ja.
0: Oké, toch een sterke kandidaat en een naam om te onthouden. Laten we een frisse duik nemen in het repertoire van vanavond en al eens naar het vierde deel luisteren uit dat beruchte cello-concerto van Dmitri Shostakovich. Dankjewel, Nicole van Opstal.
1: Graag gedaan.

0: Ja, mooi wel hoe dit instrument uit de schaduw treedt en de waardering krijgt die het verdient, waar zo'n prestigieuze wedstrijd al niet goed voor is. Het verbaast me dat hij niet in de jury zit, deze beroemde cellist Truls Merk, hier met het Philharmonisch Orkest van Oslo onder leiding van Vasily Petrenko en het vierde deel uit het eerste celloconcerto van Dmitri Shostakovich, waar we vanavond ook uitgebreid naar gaan luisteren tijdens de Koningin Elisabeth-wedstrijd. Nu ook de trompet mag even op een voetstuk staan, de dikke vriend van Sam Vloemans.
1: Clara, blijf verwonderd.

Ja, daar word je toch goedgezind van. Straks tussen 1 en 2 hoor je Lara Rosseel nog eens aan de bas, maar dan in de nieuwe single van Nana Ossei. Maar dat Lara verschillende projecten combineert, dat is geen nieuwtje. Vanavond staat ze nog eens samen met Sam Vloemans, net op trompet gehoord, op een podium in Capelle. Ze zijn rustig aan het uitbollen. Het zal een van de laatste concerten zijn van hun tournee Bord du Nord 2. En dirigente Barbara Hannigan koestert een American Dream samen met het Symfonisch Orkest van Göteborg. Deze wals komt uit hun jongste album samen.

Ook aan een carousel komt er een einde. Zonnige muziek wel van Richard Rodgers, maar met een donker kantje aan uit het jongste album van Barbara Hannigan, An American Dream. En die doorprikken we nog niet, want we kiezen voor een tweede romantisch fragment uit dit album. Een van de grote meesterwerken van de Amerikaanse muziek, Bess, You Is My Woman Now, uit Porgy and Bess van Gershwin. Ook hier staat Hannigan aan de knoppen.

Uit het album An American Dream met muziek op van Gershwin, zoals we net gehoord hebben. Maar ook van Aaron Copland, Richard Rodgers, Bill Elliott en Barbara Hannigan zelf. Zij dirigeert hier het Symfonisch Orkest van Göteborg. 95 wordt ze deze zaterdag, Trudelies Leonard. En bijna evenveel jaren speelt ze piano. Dus straks maken we kennis met haar jongste album. En ook met deze kloeke, ijverige pianiste van 95.

0: Wijzertijd. Het nieuwe seizoen van Concertgebouw Brugge viert ouderdom en wijsheid in al hun vormen. In muziek, dans, klankkunst en fotografie. Van Vox Luminis tot London Philharmonic Orchestra. Van Ultima Vest tot Brodsky Quartet. Word snel wijzer op concertgebouw.be. Samen met de Standaard, Knak en Clara.
1: Het is 1 uur. Goedemiddag. VRT Nieuws met Sophie van der Donkt. Door de gestegen inflatie is het duidelijk dat enkele sectoren volgende maand al de centenindex zullen voelen. Een voormalige ploegbaas bij BASF is veroordeeld voor extreem pestgedrag. En een akkoord tussen de VS en Iran lijkt weer verder weg. De inflatie stijgt deze maand naar 4,08%. Dat cijfer geeft aan hoeveel duurder het leven geworden is in vergelijking met de maand mei vorig jaar. Het is vooral de dure energie die de prijzen doet stijgen. Vliegtuigtickets bijvoorbeeld zijn nu 70% duurder dan een jaar geleden. Diesel 34%. En nu het inflatiecijfer bekend is, wordt ook duidelijk welke sectoren als eerste de centenindex zullen voelen. Daarover wordt normaal gezien vanavond gestemd in het federaal parlement. Steven Rombout, wie zal die centenindex dan als eerste voelen?
2: Dat zijn sectoren die maandelijks indexeren en die dat dus meteen volgende maand juni zullen merken op hun loonbrief. Het gaat om arbeiders en bedienden in gas- en elektriciteitsbedrijven, arbeiders in de nijverheid en de handel van petroleum en in de cementfabrieken. En in enkele andere sectoren is de zogeheten sectorale spil overschreden, zoals in de ijzernijverheid en de groothandel in geneesmiddelen. In al die sectoren zullen de voltijdse lonen boven 4.000 euro bruto niet volledig geïndexeerd worden. Voor de lonen onder 4.000 euro bruto verandert er niets.
1: Dankjewel, Steven. Bij de bevolking krijgt die centenindex weinig steun. Dat blijkt uit de stemming, een jaarlijkse peiling in opdracht van onder meer VRT Nieuws. De centenindex was afgesproken in het begrotingsakkoord, maar Lonne van Erp, de mensen zijn er dus geen fan van.
3: Nee, inderdaad. In heel het land is er zeer weinig steun voor die maatregel, want in Vlaanderen vindt maar 30% van de bevraagden de centenindex een goed idee. En in Wallonië en Brussel ligt dat percentage nog lager. Nochtans ziet het er naar uit dat die centenindex er toch zal komen, want na weken van uitstel wordt er vanavond in de Kamer gestemd over de programmawet. En daar maakt de centenindex deel van uit. Al is de kans ook groot dat er toch nog over gediscussieerd zal worden binnen de regering, want CD&V wil de centenindex herbekijken sinds er een tegenvoorstel is gekomen van de sociale partners. En ook MR en Les Engagés lijken daar wel oren naar te hebben. Nu, dat is wellicht voer voor discussie tijdens de onderhandelingen over de begroting, maar vanavond wordt de programmawet en dus ook de centenindex naar alle waarschijnlijkheid gewoon goedgekeurd.
1: Bedankt voor de uitleg. De voorbije uren is er een huiszoeking gehouden bij de Anderlechtse huisvestingsmaatschappij Anderlechtse Haard. En ook thuis bij de voorzitter van de huisvestingsmaatschappij, dat is PS-schepen Lotfi Mostefa. Vorige week had de anticorruptiedienst van de federale politie al een onderzoek aangekondigd naar onregelmatigheden in Anderlecht. Het onderzoek kwam er na een reportage van Pano. Daaruit bleek dat de PS-schepen tussenkomt bij de toekenning van sociale woningen. De vierde en laatste verdachte van de vechtpartij op de kusttram in De Haan heeft zichzelf aangegeven bij de politie. Het is een 19-jarige uit Brussel. De drie andere verdachten werden eerder al aangehouden door de onderzoeksrechter. Tijdens een controle op de kusttram zondag konden vier jongeren geen vervoersbewijs voorleggen. Het kwam tot een vechtpartij. Verschillende medewerkers van de lijn en twee agenten raakten gewond. In Antwerpen is een voormalige ploegbaas van chemiebedrijf BASF veroordeeld voor extreme pesterijen op de werkvloer. Hij krijgt een werkstraf van 160 uur en een boete. Met het vonnis wil de rechtbank een duidelijk signaal geven dat pestgedrag ontoelaatbaar is. Een verslag van Marieke van Kouwenbergen.
4: Eind 2021 stapte een jonge werknemer naar de politie na een incident op het werk. Zijn ploegbaas had een plastic zak over zijn hoofd getrokken en hem bijna gewurgd. Hij werd daarvoor ook al maandenlang vernederd, uitgelachen en fysiek belaagd. Onaanvaardbaar, zegt zijn advocaat Christian Clément.
5: De man is de eindverantwoordelijke van een toxische werksfeer. Daarover ging het in deze zaak. En ik denk dat daar vandaag de rechtbank heel duidelijk paal en perk aan heeft willen stellen.
4: De ploegbaas werd onmiddellijk ontslagen. Volgens zijn advocaat John Maas besefte hij nadien dat hij fout was.
6: Mijn cliënt schaamt zich ook voor wat daar is gebeurd. Is daar ook voor in therapie gegaan om te beseffen hoe het zover is kunnen komen.
4: Dat de ploegbaas zich liet meeslepen door een groepsdynamiek volgde de rechtbank niet. Hij creëerde zelf een onveilige werksfeer. Daarom krijgt hij nu 160 uur werkstraf. En die straf aanvaardt hij ook.
6: Het is zo dat wij de feiten niet betwist hebben. Voor mij was het belangrijk dat mijn cliënt inderdaad geen gevangenisstraf zou krijgen. En mijn cliënt zal die werkstraf absoluut uitvoeren.
7: Iran veroordeelde de nieuwe Amerikaanse aanval van vannacht. De Verenigde Staten hebben een militaire basis in Iran gebombardeerd, vanwaar volgens de Amerikanen drones gelanceerd werden. Jens Fransen, er was sprake van een mogelijk akkoord tussen beiden. Maakt dat dan nog kans?
8: De Amerikaanse president Trump en zijn buitenlandminister Marco Rubio blazen koud en warm tegelijk. Ja, een akkoord is dichtbij tot nee, het is niet dichtbij. Maar ook Iraanse bronnen spraken elkaar soms wel tegen. En hoe komt dat? Er ligt veel op tafel. De opening van de straat van Hormuz, het opheffen van economische sancties tegen Iran, het Iraanse hoogverrijkt uranium, grondstof voor een kernwapen, de oorlog van Israël tegen Iraanse bondgenoot. En al die zaken moeten mee in zo'n akkoord. Maar de Amerikaanse president Trump en Iran spreken een andere onderhandelingstaal. Trump wil een grote lijnenakkoord op 1A4'tje. Iran wil een gedetailleerd akkoord met punten en commas. Er wordt nog gesproken, maar het zijn uiterst complexe en moeilijke onderhandelingen.
7: Dankjewel, Jens. De Europese Commissie legt de Chinese webwinkel Temu een boete op van 200 miljoen euro, omdat de webwinkel te weinig doet tegen de verkoop van illegale producten. Uit anonieme controles van de commissie blijkt dat je vanuit Europa vrij makkelijk producten op Temu kunt kopen die niet aan de Europese standaarden voldoen. Babyspeelgoed bijvoorbeeld met te veel chemische stoffen erin. Temu krijgt nog tot eind augustus om met een actieplan te komen, anders zal het dus een boete van 200 miljoen euro moeten betalen. In de Zwitserse stad Winterthur bij Zürich heeft een man 3 mensen neergestoken bij een station. De politie heeft de man intussen gearresteerd. Het is een 31-jarige Zwitser. Over zijn motief is nog geen duidelijkheid. Er liepen op het moment van de aanval schoolkinderen voorbij, maar zij bleven ongedeerd. In Italië is code rood afgekondigd voor de hitte in 4 grote steden. Rome, Firenze, Bologna en Turijn. De temperaturen lopen erop tot boven 30 graden. En de overheid raadt aan om uit de zon te blijven en lichamelijke activiteiten te vermijden. Wim de Mazeneer, hoe is de situatie in andere landen?
9: Net als in ons land is het eigenlijk in heel West-Europa uitzonderlijk warm voor de tijd van het jaar. In Parijs en 13 Franse departementen is code oranje van kracht. Ook waarschuwingen in Spanje, vooral in het noorden, waar de temperaturen vandaag tot 37 graden kunnen oplopen. En zelfs in het Verenigd Koninkrijk zijn deze week al recordtemperaturen tot 35 graden gemeten. Dat komt allemaal door een zogenoemde hittekoepel, een hoge drukgebied met hete lucht uit Noord-Afrika. Dat geblokkeerd zit boven West-Europa. Die hittekoepels komen vaker voor door de klimaatverandering. En net vandaag komt de VN met een nieuw rapport dat waarschuwt dat ook de komende 5 jaar wereldwijd hitterecords zullen sneuvelen met lange periodes van droogte en bosbranden.
7: Dankjewel. Het is duidelijk, blijft ook hier warm tot 30 graden in het centrum en meestal zonnig. Morgen zwoel tot 33 graden, met na de middag meer kans op buien of onweer. Ook zaterdag nog warm en wisselvallig. Zondag koelt het wat af tot 25 graden. Dit nieuws begon met de inflatie. Deze maand is het leven meer dan 4% duurder geworden dan een jaar geleden. In sommige sectoren zullen de hogere lonen volgende maand niet volledig meestijgen als straks de centenindex goedgekeurd wordt. Meer in de app van VRT Nieuws.
10: Clara, blijf verwonderd. Music Matters met Cara van der Auwera.
11: Eerst heette de Koningin Elisabeth-wedstrijd de Eugène Isaïe-wedstrijd. Het was een Belgisch sterviolist. En in diezelfde periode, maar dan in Spanje, ontwikkelde een andere violist zijn talent. En dit kwartet is naar deze man vernoemd, Manuel Quiroga, of het Quiroga-kwartet.

De Spaanse Mozart wordt hij wel eens genoemd. Juan Crisóstomo de Arriaga. Zijn strijkkwartetten worden verzameld op het jongste album van dit Spaanse 23-jarige kwartet, Cuarteto Quiroga. En de echte Mozart gaat hier door de vingers van een pianiste die zich geen leven zonder muziek kan voorstellen en dit al bijna 95 jaar. Ze is de zus van de bekende Nederlandse klavecinist Gustav Leonard, met wie ze ook haar geboortedag deelt, al was haar broer 3 jaar ouder en heeft hij het niet zo lang mogen uitzingen als zij. Hij stierf in 2012, maar Trudelies Leonard neemt nog steeds albums op en haar jongste werd er eentje met werken voor pianoforte van Haydn en Mozart. Hier gaat ze met de beloofde Mozart.

0: Het pianospel van een 95-jarige dame, Trudelies Leonard, de zus van wijlen Gustav Leonard. Nu zaterdag wordt ze pas echt 95 jaar op 30 mei. En op die gezegende leeftijd nog muziek uitbrengen, daar kunnen we enkel maar respect voor hebben. Het is niet gelukt om een interview met haar te regelen. Ze woont al lange tijd in Zwitserland en voelt zich niet meer op haar gemak achter de microfoon. Zeker niet als het telefonisch moet gebeuren. Maar wij vonden een mooi ouder interview met haar. Dus ook een mooie manier om kennis te maken met deze dame. Bernard Treboeg, presentator van de Oostenrijkse publieke omroep, had enkele jaren geleden een gesprek met Trudelies Leonard. En hij vroeg haar of zij terugkijkt, hoe zij terugkijkt op haar kindertijd. Of muziek altijd al een hoofdrol speelde in haar leven. En natuurlijk ook hoe het was om op te groeien met grote broer Gustav Leonard. En dit was haar antwoord.
1: Wirklich, unsere Jugend war so schön. Wir sind immer in Musik gebadet, den ganzen Tag lang. Ja, alles war eigentlich bereit für die Musik. Immer Musik, Musik, Musik. Und mit meinem Bruder, der Cembalist, wir hatten zwei Zimmer, die nebeneinander waren. Und als wir im Bett waren, haben wir immer gegen die Wand geklopft. Und der eine musste dann raten, was es war. Zum Beispiel... Wissen Sie das? Das ist eine Invention von Bach. Ja, das war eine schöne Zeit.
0: Een hele jeugd ondergedompeld in muziek, hele dagen lang. Alles was muziek. Broer en zus hadden elk een kamer naast elkaar, blijkbaar. En ze tokkelden dan ritmes op de muur en de ander moest dan raden wat het was. Je kent het fenomeen ook wel. Vanaf het moment dat er thuis moet afgewassen worden, dan hebben de kinderen plots krampen in de buik of moeten ze dringend huiswerk gaan maken of zo. En dat was ook ten huize Leonard, moesten de kinderen Gustav en Trudelies helpen afwassen. Maar er was één manier om daar toch onderuit te komen. Wie aan de piano voor muziek zorgde, die hoefde niet mee af te wassen.
1: Mijn Eltern hebben... Alles, was mit Musik war und unser Studium und was wir machten, respektiert, wenn wir Musik machten. Und wir wussten, dass nach dem Essen muss jemand abwaschen. Aber derjenige, der Musik machte, brauchte nicht abzuwaschen. Also wir sind immer gerannt zu Bechstein. Mein Bruder Cembalist auf einem Bechstein und haben dort vierhändig improvisiert. Also, wer abgewaschen hat, das weiß ich also nicht.
0: Ja, afwassen, dat moesten ze natuurlijk wel, maar het respect van de ouders voor de muziek en de muziekstudie van de kinderen was zo groot dat degene die na het eten meteen muziek ging maken, vrijgesteld werd van de afwasbeurt. Trudelies Leonard zegt dat ze niet veel afgewassen heeft in haar jeugd. En dan is er nog iets leuks als afsluiter. Trudelies blijkt al van jongs af een grote Schubert-liefhebber te zijn en... Voor we luisteren naar hoe Trudelies Schubert brengt, vertelt ze ons nog dat ze op een dag alleen thuis was en het Biedermeier in het Biedermeier-salon van haar ouders en daar Schubert begon te spelen. En ze werd overvallen door een gelukzalig gevoel en ze dacht, dit is het leven, dit is wat...

0: Rudelies Leonard aan de pianoforte met een moment musical van haar grote liefde Franz Schubert uit een eerder Schubert-album van haar. Nu zaterdag zal ze 95 kaarsjes uitblazen, de zus van Gustav Leonard. Haar jongste album met werken voor pianoforte van Haydn en Mozart werd begin dit jaar gelanceerd, dus ze kan weer volop werken aan een volgend exemplaar. Alvast een gelukkige verjaardag voor Trudelies.
1: Clara, blijf verwonderd.
0: Ja, het mooie weer stimuleert ook reiskriebels. Dus laten we samen in snel tempo de wereld rondtrekken tot 2 uur vanmiddag. En we beginnen in Argentinië.

Een nieuw album voor de broer van de grote Argentijnse celliste Sol Gabetta, Andrés Gabetta. From Venice to Buenos Aires heet het. En dit was een tango eruit met het Gabetta Concert. En Nana Osei is een jonge zanger, danser en multi-instrumentalist uit Ghana. Hij verblijft momenteel in Gent. En op zijn debuutalbum speelt hij samen met bekende namen van bij ons. Je hoort er onder meer sitarspeler Nicolas Mortelmans, gitarist Roland van Kamperhout en Lara Rosseel ook aan de contrabas. En vandaag is er een nieuwe single gedropt van Nana Osei met Lara Rosseel. En die gaat zo.

Ja, Lara Rosseel aan de bas. Ze zingt hier ook samen met artiest Nana Osei, die momenteel in Gent verblijft. De single Moni is vandaag uitgekomen, dus vers van de pers. En we blijven nog even in dezelfde sfeer met het jongste album van gitarist Fabiano do Nascimento.

Gitarist Fabiano Donascimento en het Vitor Santos Orchestra met een prelude van Heitor Villa-Lobos uit zijn jongste album Villa. En hier gaat zoveel vreugde van uit van dit eerbetoon van Wynter Marsalis aan de revolutionaire Hot Fives van Louis Armstrong. 1, 2, 3.

Ja, die moest er vandaag nog tussen. De favoriete jazzplaat van de laatste maanden van Frederik Goossens, onze collega die de muziek vanmiddag samengesteld heeft. The Wonderful World of Louis Armstrong, de laatste nieuwe van Wynton Marsalis. En pianist Grigori Sokolov speelt nu woensdag 3 juni een recital in de Singel in Antwerpen. Carlo blikt met u alvast vooruit. Heel veel plezier samen en geniet van deze zonnige middag verder

0: Wat kan jou troosten? Een knuffel van je lief? Of de blik van iemand anders? Of die ene noot op de piano die even alles verandert? Elkaar beloven om nooit de hoop te verliezen. Dat terwijl de wereld blijft branden, ze ook altijd blijft dansen.
1: De Single presenteert een nieuw seizoen. Be Embraced. Alle info via desingle.be. Samen met Clara.
2: Het is 2:00. Goedemiddag. VRT Nieuws met Sophie van der Donkt. De inflatie is deze maand tot net boven 4% gestegen. Het leven is deze maand dus ruim 4% duurder dan in mei vorig jaar. En dat heeft vooral te maken met de oorlog in het Midden-Oosten en de energieprijzen die daardoor gestegen zijn. In sommige sectoren worden de lonen de volgende maand meteen aangepast, maar door de nieuwe centenindex van de federale regering zal dat voor bepaalde werknemers een kleinere stijging zijn dan normaal. Voor de lonen tot €4.000 bruto verandert er niets. Wie daarboven zit, krijgt twee keer geen volledige indexering. Stel dat je bijvoorbeeld €5.000 bruto verdient, dan zal je loon €20 minder stijgen door de centenindex. Die centenindex wordt normaal gezien straks na veel bezwaren goedgekeurd in het parlement. Een voormalige ploegbaas van chemiebedrijf BASF in Antwerpen is veroordeeld voor pesten op het werk. Hij heeft een 21-jarige werknemer maandenlang vernederd, uitgelachen en fysiek belaagd. Het geweld eindigde zelfs met een poging tot wurging. De Antwerpse rechtbank heeft hem vanmorgen schuldig bevonden over de hele lijn. Hij heeft alles toegegeven en beseft dat hij fout was, zegt zijn advocaat John Maas.
3: Mijn cliënt schaamt zich ook voor wat daar is gebeurd. Is daar ook nadien, want hij is ontslagen, voor in therapie gegaan om te beseffen hoe het zover is kunnen komen. En dat er dus strenge bewoordingen worden gehanteerd in dit dossier, dat lijkt mij op zijn plaats. Mijn cliënt kijkt daar ook met veel schaamte en spijt op terug en probeert daar zelf ook lessen uit te trekken.
2: De man van in de 50 is veroordeeld tot een werkstraf van 160 uur en een boete van bijna €5.000. Hij had het slachtoffer voor het proces al de gevraagde schadevergoeding betaald. Vanochtend is er een huiszoeking gehouden bij de Anderlechtse huisvestingsmaatschappij Anderlechtse Haard. En ook thuis bij de voorzitter van de huisvestingsmaatschappij, dat is PS-schepen Lot Fimo Stefa. Vorige week had de anticorruptiedienst van de federale politie al een onderzoek aangekondigd. Dat kwam er na een reportage van Pano. Daaruit bleek dat de PS-schepen tussenkomt bij de toekenning van sociale woningen. Verschillende scholen voeren regels in voor het ruilen van Panini-stickers. Het Italiaanse stickerbedrijf bracht begin deze maand een WK-boek uit waarin je prenten van voetballers kunt plakken. Maar op de speelplaats komen daar al eens discussies van. Basisschool Op Dreef in Halen in Limburg greep in, zegt leraar Willem Poel.
4: Ja, we proberen het wel een beetje te beperken, zodat het niet over heel de dag loopt, het ruilen. Dus daarom hebben we besloten om het alleen tijdens de eerste speeltijd te doen en één op één te ruilen, dus niet meerdere stickers voor één sticker. En iedereen moet zich goed voelen bij de ruil natuurlijk.
2: In een vol Panini-boek plakken 980 stickers. Vanaf 2031 werkt de Wereldvoetbalbond trouwens niet meer samen met Panini, maar met een Amerikaans bedrijf. Het blijft warm tot 30 graden in het centrum en meestal zonnig. Morgen zwoel tot 33 graden, met dan na de middag meer kans op buien of onweer. Ook zaterdag nog warm en wisselvallig. Zondag koelt het wat af tot 25 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
5: Clara, blijf verwonderd.
1: Van Peter Benoit tot FC Bergman. Vanaf september viert Opera Ballet Vlaanderen de kracht van hier. À la Flamande. Met klassiekers als La Traviata en The Sleeping Beauty en maar liefst 5 wereldcreaties van eigen bodem. In Antwerpen, Gent, Brugge en op tour. Alle info via operaballet.be. Samen met Clara.
5: Maestro. Met Carlos Gio.
6: Goedemiddag, welkom. Het is een feest voor de muziek en dan nog eens 6 dagen lang op televisie. Ja, Pieter Wispelwey was gisteren best wel opgetogen op de finale avond van de Koningin Elisabeth-wedstrijd, de derde avond. Hij was toch wel kritisch voor bepaalde kandidaten, maar hij was toch enigszins blij dat het echt wel een spetterend avontuur is voor die cello. En of hij gelijk heeft, want wij vieren mee in Maestro. Elke dag laten we een finalist horen. Van de vorige avond, zo bent u voor een stukje mee in die hele finale week van de wedstrijd. Over het concerto hoeven we vandaag geen twee seconden na te denken, want gisteren speelden de twee finalisten hetzelfde werk, namelijk de Sinfonia Concertante van Sergei Prokofjev. Dat is voor straks rond 3 uur hier in Maestro. Geen muziek zonder uitvoerders natuurlijk, dat is vandaag zo, maar dat was eeuwen geleden hetzelfde verhaal. Johann Georg Pisendel was een vioolvirtuoos. Componisten schreven dus muziek voor hem, maar ook hij zelf durfde al eens een noot op papier te zetten.

Gottfried von der Goltz en Freiburger Barokorkesten in een vioolconcerto van Johann Georg Pisendel. En zo zijn we begonnen aan deze zwoele donderdagnamiddag samen hier op Clara.

Een fragment uit Paulus van Felix Mendelssohn met het MDR Rundfunkkoor en het Gewandhausorkester Leipzig onder leiding van Andries Nelsons uit die gloednieuwe integrale die net verschenen is bij Deutsche Grammophon met alle symfonieën van Felix Mendelssohn en ook zijn oratoria. Ja, inderdaad, Paulus was toch wel een bijzonder succes in zijn tijd. Reisde al snel de wereld rond, als je het zo mag zeggen, want een jaar na de wereldpremière in Düsseldorf ja, was de muziek ook al te horen in Londen, in Birmingham, in Liverpool, allemaal dus in Engeland, maar niet veel later ook zelfs nog in Boston, aan de andere kant van de oceaan, in de Verenigde Staten van snel de wereld rond, als je het zo mag zeggen, want een jaar na de wereldpremière in Düsseldorf ja, was de muziek ook al te horen in Londen.

0: Clara Live.
1: Pens ontdekken. Ook de cellosuites staan op het programma. En vanavond de drie strijkkwartetten van Benjamin Britten. Muziekcentrum De Bijloken in Gent koos voor een mooi strijkkwartet. Meteen ook ons strijkkwartet van deze week, het Doric String Quartet. En die keuze was misschien ook wel snel gemaakt, want een aantal jaar geleden namen ze ook die drie strijkkwartetten van Benjamin Britten op voor het label Chandos. En dat was echt wel een klein schot in de roos, als ik het zo mag zeggen. Het Doric String Quartet hier in het tweede strijkkwartet, niet van Benjamin Britten, maar wel van Robert Schumann.

Doric String Quartet met het tweede strijkkwartet van Robert Schumann. En straks, na het nieuws van 4 uur, speelt dat strijkkwartet nog muziek van Frederick Delius. Ik denk dat Grigori Sokolov heel graag naar ons land komt, want de laatste tijd treedt hij toch zeker 1 keer per jaar in België op. En kijk, het is binnenkort weer zover voor de fans en de liefhebbers van pianomuziek. Volgende week woensdag op 3 juni treedt Grigori Sokolov op in de Singel in Antwerpen, maar toch een kleine caveat opgelet, want zijn pianorecital is bijna uitverkocht, dus als u dat concert nog graag wilt bijwonen, dan moet u toch nog snel even een kaartje kopen op de website van de Singel. Hier is Grigori Sokolov aan de piano met 11 bagatellen van Ludwig van Beethoven.

0: applaus voor Grigori Sokolov. Hij speelde net 11 bagatellen van Ludwig van Beethoven, concertopname, die ook vrijgegeven is, uitgegeven is door Deutsche Grammophon. En dat zijn we ondertussen wel gewend van deze pianist, dat hij alleen maar live opnames nog uitbrengt op cd of op vinyl ondertussen. Want ja, de vinylsector boomt de laatste jaren. Straks speelt Grigori Sokolov na het nieuws van 4 uur nog een pianosonate van Joseph Haydn.
1: Heel de zaal zit stil en hij neemt iedereen mee.
2: Je kruipt in die cello.
3: Koningin Elisabeth wedstrijd cello.
0: En zo zijn we halfweg in die finale week van de Koningin Elisabeth wedstrijd. Voor 6 finalisten zit het erop. Zij hebben de muziekkapel Koningin Elisabeth verlaten. Zij kunnen een beetje uitrusten na hun prestaties van de afgelopen dagen. En misschien ook wel nagelbijtend uitkijken naar die proclamatie van zaterdagnacht. Dat is altijd een beetje toch een hartverwarrend moment. Maar zeker toch ook een moment waarop vele harten sneller gaan kloppen. Gisteren was het de beurt aan Clara Dietlin. Zij is student aan de muziekkapel Koningin Elisabeth in de gedeelde klas van Jeroen Reuling en Gary Hoffman. En de Koningin Elisabeth-wedstrijd is haar eerste grote wedstrijd, als ik de webpagina mag geloven van de KEW. In tegenstelling tot Ettore Pagano, die echt toch wel een prijzenpakker is geweest de afgelopen jaren op verschillende wedstrijden. En hij bracht een moderne cello mee naar de wedstrijd. Na een concert dat hij ergens speelde, kwam hij in contact met een instrumentenbouwer uit Oostenrijk. En die bouwer was zo onder de indruk van het muzikale spel van die Ettore Pagano, dat hij meteen ook tegen hem zei van ja, kijk, voor jou wil ik een instrument bouwen helemaal naar jouw muzikale stijl en muzikaliteit natuurlijk ook. Het instrument kreeg dan ook de naam Ettore. Dat is toch wel moet toch wel een bijzonder gevoel zijn om met een instrument te spelen dat ook jouw naam draagt. Net als Clara Dietlin koos Ettore Pagano ook dit werk als keuzeconcerto. Het concertante symfonie van Sergei Prokofjev. Toch echt wel een kluif om in te bijten. Zeker ook als luisteraar. Toch wel best intense muziek als u het mij vraagt. En Sabine stuurde nog in de Clara-app daarnet dat ze toch persoonlijk het meest heeft genoten van de prestatie, de uitvoering van Ettore Pagano. Wel, Sabine, die uitvoering hebben wij ook gekozen hier voor deze namiddag hier in Maestro. Iets over 3 uur op deze donderdagmiddag. De concertante symfonie van Sergei Prokofjev, zoals die gisteravond klonk op de finale avond van onder andere Ettore Pagano. Het Belgian National Orchestra onder leiding van Anthony Hermus.

0: Ettore Pagano, een kleine krachtpatser was hij toch wel in die concertante symfonie voor cello en orkest van Sergei Prokofjev. Zo klonk zijn finale proef gisteravond op de Koningin Elisabeth-wedstrijd met Belgian National Orchestra en dirigent Anthony Hermus, die dus tot zaterdagavond elke finalist met veel liefde en toewijding zullen begeleiden. Vanavond is het de beurt aan Dilshod Narzillayev uit Oezbekistan. En ook Alvaro Lozano Kames zal dat eerste celloconcerto van Dmitri Shostakovich spelen. We kunnen dus niet vanavond om dat celloconcerto heen, maar het blijft wel fantastische muziek. Vanavond om 8:00 op Clara, op het kanaal van Ketnet en ook op VRT Max.
1: Maestro.
0: En vanavond weten we dan ook welke volgorde zij zullen kiezen voor dat plichtwerk Four Odes to the Tidings of Flowers van Fang Man. Wij gaan verder met muziek van Wolfgang Amadeus Mozart, een vioolsonate van hem, met Alina Ibragimova op viool en Cédric Tiberghien aan de piano.

Een vioolsonate van Mozart met Alina Ibragimova en Cédric Tiberghien aan de piano. Antwerp Symphony Orchestra onder leiding van Philippe Herrewegen speelt nog de vijfde symfonie van Schubert tot aan het nieuws van 4 uur, het finale deel.

0: Hoe klinkt een gebouw of een levende klanksculptuur? Ontdek het op Tectonics, het festival voor wie houdt van nieuwe klanken, gedurfde experimenten en muzikale verkenning buiten de lijntjes. Met Brussels Philharmonic, het Vlaams Radiokoor, Ictus, Ilan Volkov en meer. Op 19 en 20 juni. Alle info op brusselsphilharmonic.be. Samen met Clara.
1: Spanning, aandacht, precisie en virtuositeit. Beleef de finale van de Koningin Elisabeth wedstrijd voor cello van op de eerste rij. Straks op Clara en VRT Max.
2: Het is 4:00. Goedemiddag, VRT Nieuws met Sophie van der Donkt. De omstreden hervorming van de levensbeschouwelijke vakken op school, zoals Rooms-Katholieke godsdienst, zedeleer of islam, kan voorlopig niet doorgaan. De Raad van State geeft in een advies duidelijk aan dat de hervorming van de Vlaamse regering te ver gaat in haar huidige vorm. In plaats van wekelijks 2 uur levensbeschouwing, zouden de lessen bijvoorbeeld gebundeld worden op 1 dag in de maand. En leerlingen van verschillende jaren zouden samengezet worden. Minister van Onderwijs Soehal Demir vindt het goed dat er nu duidelijkheid komt.
3: In die zin is het goed dat de Raad van State op het decreet waar we die flexibele organisatie hadden ingestoken, daar heel duidelijk zegt, ja maar nee, je beperkt daarmee de autonomie van de erediensten. Hetgeen dat ook betekent, het is eind mei, het zou onredelijk zijn om dit dan ook van de scholen te vragen.
2: Premier De Wever heeft in de Kamer de centenindex verdedigd. Een besparingsmaatregel waarbij de hogere lonen 2 keer niet volledig aangepast zullen worden aan de gestegen levensduurte. Maar uit het jaarlijks onderzoek De Stemming voor onder meer VRT Nieuws blijkt dat weinig Belgen de centenindex steunen. De premier begrijpt dat, maar zegt dat het nu eenmaal nodig is om de begroting op orde te krijgen.
4: Als je een sanering moet doen van deze omvang, dan is het redelijk onvermijdelijk dat als je daar met 5 partijen over gaat onderhandelen, dat er maatregelen zullen doorkomen die niet zo populair zijn bij een of de andere zijde van het politieke spectrum. Er is een waarheid waar je niet aan ontkomt. Saneren in dit land is geen walk in the park. Het is geen aangename wandeling. En de uitdaging is draagvlak behouden en het toverwoord is handelen in het algemeen belang.
2: Vanavond laat wordt er in de Kamer normaal gezien gestemd over de programmawet waar de centenindex deel van uitmaakt. De Europese Unie kan geen neutrale bemiddelaar zijn in de oorlog in Oekraïne. Dat heeft de hoge buitenlandvertegenwoordiger van de EU, Kaya Kallas, gezegd. Zij had informeel overleg met de Europese ministers van Buitenlandse Zaken om te zien welke rol de EU kan of wil spelen bij eventuele vredesgesprekken tussen Rusland en Oekraïne.
5: Europe will never be a neutral mediator between Russia and Ukraine because we are on Ukraine's side. We should also help them in these negotiations. We are defending the interests of Europe and the interests of Ukraine.
2: Volgens Kallas wil de EU dus vooral Oekraïne bijstaan tijdens eventuele onderhandelingen. Israël heeft opnieuw bombardementen uitgevoerd op Beirut, de hoofdstad van buurland Libanon. Het is de eerste aanval op Beirut in 3 weken. Er werd een flatgebouw getroffen in het zuiden van de stad waar aanhangers zouden wonen van Hezbollah. Dat is een gewapende beweging die gesteund wordt door Iran. De Israëlische aanval zet dan ook extra druk op de onderhandelingen tussen de VS en Iran. Sport. Op het tennistoernooi van Roland Garros is topfavoriet Jannik Sinner uitgeschakeld. Gilles Meulemans, dat is toch een verrassing van formaat?
6: Ja, dat is een absolute verrassing. Het is in zijn tweede ronde serveerde Sinner voor de match wanneer hij plots bevangen werd door de hitte. Niet de eerste keer voor hem. Het is 33 graden vandaag in Parijs en die hitte werd Sinner te veel. Plots ging er niks meer voor de Italiaan. Hij was duizelig, had last van krampen en hij kreeg dat niet opgelost. Zo keerde de wedstrijd nog helemaal en verloor Sinner in 5 sets van de Argentijn Cerundolo. De nummer 1 bij de mannen verlaat zo verrassend het toernooi nadat ook al de nummer 2 Carlos Alcaraz forfait gaf met een pols. Blessure. En er is ook minder Belgisch nieuws. Elise Mertens verloor in de tweede ronde van de Poolse Swalinska. Mertens werd in de tweede set verzorgd aan de kuit en verloor met 6-4 en 6-0.
2: Dankjewel, Gilles. Hitte ook bij ons tot 30 graden in het centrum en meestal zonnig. Morgen zwoel tot 33 graden met na de middag kans op buien of onweer. Ook zaterdag nog warm en wisselvallig. Zondag koelt het dan wat af tot 25 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Bogaert. La Bohème. Puccini's bekende opera over het ontroerende verhaal van jonge kunstenaars, grote dromen en hartstochtelijke liefde. Een betoverende nieuwe productie van Zomeropera in het magisch decor van Aldenbiezen. Van 23 mei tot 20 juni. Alle info via zomeropera.be. Samen met het Belang van Limburg en Clara. Maestro. Met Carlos Gio.

Goedemiddag, heel fijn dat u bij ons bent. En ja, ook op deze bloedhete dag moeten de harpen gestemd worden. Tune Your Harps uit Esther van George Frideric Handel. Daar begonnen we dit uur van Maestro mee met tenor Mark Padmore. De English Concert onder leiding van Andrew Manzi en de hobo-solo ging naar Catharina Spreckelsen. Ze groeide op in een gezin van 4 kinderen. Zij was de jongste. Ze speelde in de eerste plaats blokfluit. Haar 2 broers speelden cello, haar zus altviool. En hun beide ouders waren ook amateurmuzikanten. Mama speelde cello, vader was amateurfluitist. Dus dat was echt wel een bonte bende. 4 kinderen en al die instrumenten. En ja, zegt Catharina Spreckelsen, mijn ouders hadden een zeer specifiek type wagen dat ze altijd kochten, omdat dat de enige wagen was waarin die 4 kinderen en dan nog eens die 3 cello's pasten. Dus ja, iedereen ging dan hup mee de wagen in richting allerlei activiteiten, maar zeker ook naar de middernachtmis op kerstavond, waar die grote liefde voor de muziek is ontstaan bij Catharina Spreckelsen. Later beluisterde ze ook het kerstoratorium van Bach en toen ze besefte dat al die mooie hobo-solo's eraan te pas kwamen bij die aria's als een soort van begeleiding, verdubbeling ook van die melodie, dacht ze, wat een instrument, dat wil ik ook spelen. Maar muziek moest voor haar wel een hobby blijven, dat vond ze toch als tiener, zeker ook als student, want ze studeerde in de eerste plaats geneeskunde in Duitsland, dat was een eerste of misschien zelfs een tweede roeping. En ja, in haar tweede bachelor kreeg ze dan toch de kans om ergens in te vallen voor een productie van Agrippina van Händel. Een van de hoboïsten in het orkest was uitgevallen. Dus ja, zegt ze, eigenlijk had ik die zomer heel hard moeten studeren op mijn cursussen. Moest ik stage lopen in een hospitaal. Maar ja, de muziek riep. En dat is sindsdien niet meer veranderd voor Catharina Spreckelsen. Nog een mooie glansrol voor de hobo in deze muziek van Frederick Delius. 2 interludes uit Fenimore en Gerda.

Twee intermezzo's uit Fenimore en Gerda, de laatste opera van Frederick Delius. Hier in een arrangement voor strijkkwartet en hobo. Arrangement van Eric Fenby, assistent, rechterhand, later ook mantelzorger van die zieke Frederick Delius. En deze opname was met Nicholas Daniel op hobo en het Doric String Quartet, dat vanavond strijkkwartetten van Benjamin Britten speelt in Muziekcentrum De Bijloke in Gent. Een concert van Grigory Sokolov, onze pianist van de week, is echt wel een belevenis, mag je wel zeggen. Hij komt alleszins niet flamboyant het podium opgerend en gestormd. Nee, hij schuifelt langzaam naar die piano. Hij buigt even, hij speelt, hij buigt even, hij speelt. En zo gaat het verder. En op een bepaald punt, na een paar encores, een paar toegiften, verlaat hij het podium. En dan zit de avond er gewoon op. Maar dan heb je toch wel een zeer mystieke ervaring meegemaakt. Zo'n pianorecital van Grigory Sokolov. Toch wel bijzonder om zo'n pianist aan het werk te zien in tijden van sociale media, waarbij ja, uiterlijk vertoon toch ook wel belangrijk is. Maar ja, Grigory Sokolov is dan ook van een andere generatie, maar toch wel fijn om dat contrast vandaag de dag mee te maken. Hoe dan ook is het een man met bijzondere trekjes, om een voorbeeld te geven. Een bijzondere anekdote uit zijn leven. Toen hij voor het eerst een pianorecital in het Concertgebouw in Amsterdam speelde, dat was begin jaren 90. Ja, maakte hij natuurlijk veel indruk op de zaal, maar zeker ook op de organisator van die concertreeks in het Concertgebouw in Amsterdam. Die man stond eigenlijk nog een beetje na te trillen van die ervaring van dat concert en wilde natuurlijk Sokolov ook bedanken voor zijn toewijding voor de muziek, voor zijn prachtige vertolkingen ook. Maar ja, die man moest toch wel heel lang wachten op Sokolov in zijn loge. De man was nergens te bespeuren. En wat bleek, Grigory Sokolov was gewoon in het gebouw, in het Concertgebouw in Amsterdam, de andere piano's aan het uittesten. Alle Steinways die in de kelder stonden, in de foyer, in andere ruimtes van het gebouw. Hij probeerde elk instrument uit, elke vleugelpiano. En hij noteerde ook de serienummers van elk instrument, alsof hij misschien al nadacht over een volgend pianorecital in het gebouw en dan misschien ook wel met dat specifieke instrument. Ja, kijk, het blijft een pianist in hart en nieren, Grigory Sokolov. Hopelijk was hij even tevreden met de vleugelpiano in de Haydnzaal van het paleis Esterhazy in Eisenstadt, waar hij een aantal jaar geleden een recital gaf, live opgenomen voor cd's, voor uitgaven bij Deutsche Grammophon. En daar gaan we nu van genieten. Grigory Sokolov in een pianosonate van Joseph Haydn.

0: ik serieus geloven dat er in ieder van ons een ondernemer zit.
1: Ook in mij?
0: Yup. Start vandaag nog op Xerius.be.
2: Achter jou staat Xerius.
3: Clara Life.

0: Grigori Sokolov in de pianosonate nummer 49 van Joseph Haydn. En volgende week speelt hij een pianorecital in de Singel in Antwerpen.
1: Clara. Blijf verwonderd.
0: Ze zeggen dat slechte reclame ook goede reclame is, maar Leo Wijner kreeg wel degelijk goede reclame dankzij zijn landgenoot en collega Billa Bartók. Hij schreef voor een Engels muziekmagazine een artikel in de jaren 20 van de vorige eeuw, dus kort na Wereldoorlog 1. Een artikel met als onderwerp de nieuwe stemmen uit de Hongaarse muziek. Hij dacht in de eerste plaats aan drie componisten, waaronder dus Leo Wijner, tijdgenoot, studiegenoot eigenlijk ook nog in een ver verleden, maar zeker ook collega's aan het conservatorium in Budapest, waar ze samen les gaven aan toch wel een aantal mooie namen uit de muziekgeschiedenis, als Antal Dorati en Georg Solti, twee dirigenten of twee studenten die zouden uitgroeien tot belangrijke dirigenten in de vorige eeuw. En die allebei trouwens ook de muziek van Leo Wijner hebben opgenomen en uitgevoerd. Hier is Georg Solti, een van die oud-studenten van Leo Wijner. Budapest Festival Orchestra met zijn serenade van Leo Wijner.

Een serenade van Leo Wijner met het Budapest Festival Orchestra onder leiding van Georg Scholti. Veel plezier zometeen met Pompidou en Nicky Aartsmaker. Een zachte avond van.

0: reassembling. Dat is opnieuw samenstellen en opnieuw samenkomen. Dat doet Bozar in seizoen 26-27 met William Kentridge als grand invité. Maar ook met portretartiesten Janine de Beek, Pavel Kolesnikov, Anna Torvalds-Dottier en Jay Lynn. Samen met Clara.
1: Het is 5:00. Goedemiddag, VRT Nieuws met Sophie van der Donkt. Kort voor de stemming is nog een keer gedebatteerd over de centenindex. De hervorming van de levensbeschouwelijke vakken is uitgesteld. En op een snik heet Roland Garros, is topfavoriet Yannick Sinner uitgeschakeld. Ook Elise Mertens ligt eruit. Premier De Wever heeft in de Kamer de centenindex verdedigd. De besparingsmaatregel waarbij de hogere lonen 2 keer niet volledig aangepast zullen worden aan de stijgende levensduurte. Uit het jaarlijks onderzoek De Stemming voor onder meer VRT Nieuws is vandaag gebleken dat weinig mensen de centenindex steunen. Maar normaal gezien wordt die vanavond nog goedgekeurd in de Kamer. Een verslag van Lonne van Erp.
2: Maar 30% van de Vlamingen vindt de centenindex een goed idee, blijkt uit de stemming. Die goedkeuren zou dus onbegrijpelijk zijn, vindt Raoul Hedenbouw van PvdA.
3: 2/3 van de mensen zijn tegen de centenindex. En toch wil u dat hier stemmen vandaag?
2: Ja, zegt de premier, want dat is nodig om de begroting gezonder te krijgen.
4: Als je een sanering moet doen van deze omvang, dan is het redelijk onvermijdelijk dat er maatregelen zullen doorkomen die niet zo populair zijn bij een of de andere zijde van het politieke spectrum.
2: En toch is er ook discussie binnen de regering. CD&V vroeg de afgelopen weken met klem om de centenindex te herbekijken. Maar dat is een beetje hypocriet, vindt Barbara Pas van Vlaams Belang.
5: Enerzijds is het een soepkieken dat zo snel mogelijk moet verdronken worden. Maar anderzijds gaat de CD&V straks wel op het groene knopje drukken om het goed te keuren. Tjeven blijven tjeven.
2: Normaal wordt de centenindex vanavond laat inderdaad gewoon goedgekeurd, maar de discussie erover keert terug wanneer de regering begint aan de begrotingsgesprekken.
1: Vlaams minister van Onderwijs Soehal Demir zal de geplande hervorming van de levensbeschouwelijke vakken niet doorvoeren op 1 september. De Raad van State heeft gezegd dat de hervorming te ver gaat. Meer uitleg door Brigitte Vermeers.
6: Nu krijgt elke leerling per week 2 uur les godsdienst. In het officieel onderwijs kunnen ouders kiezen voor 1 van de erkende godsdiensten of zedeleer. Maar dat betekende in de praktijk soms 1 leraar voor maar enkele leerlingen. Om te besparen werd beslist om de organisatie van die lessen flexibeler te maken. Zo zouden bijvoorbeeld die kleine groepjes van nu kunnen worden samengevoegd per graad. Maar dat stoot nu op principiële bezwaren van de Raad van State. En dus kan de hervorming volgens schooljaar niet ingaan, zei minister Demir.
7: Het is eind mei en het zou onredelijk zijn om dit dan ook van de scholen te vragen.
6: De hervorming zou zo'n 1300 voltijdse jobs hebben uitgespaard en een besparing van 80 miljoen euro hebben opgeleverd.
1: En nog een andere maatregel wordt teruggedraaid. Volgend schooljaar wordt het opnieuw goedkoper om een cursus Frans, Engels of Duits te volgen in het volwassenenonderwijs. Vorig jaar had minister Demir het inschrijvingsgeld verhoogd van 2,5 25 euro per lesuur naar 4 euro. Dat wordt vanaf september weer 2,25 euro. Maar volgens de oppositie is het kwaad al geschied en zijn veel leerlingen en leerkrachten dit schooljaar al vertrokken. Kim Buist van Groen.
8: Er is onherstelbare schade toegericht aan het volwassenenonderwijs. Want het vertrouwen is weg. Cursussen zijn al voor een stuk afgebouwd en leerkrachten zijn al weg. Niemand zegt dat wat jullie vandaag doen, dat die schade hersteld gaat kunnen worden.
1: Frans, Engels en Duits zijn de meest gevraagde talen op het werk in Vlaanderen. Voor andere taalkursussen in het volwassenenonderwijs blijft de prijs per lesuur op 4 euro. Straks krijgt kroonprinses Elisabeth haar diploma aan de prestigieuze Harvard Universiteit in de Verenigde Staten. Pascal Mertens vertelt wat er gaat gebeuren.
9: Straks volgt het hoogtepunt van de dag, de officiële diploma-uitreiking. En daarvoor gaat Elisabeth naar haar eigen campus van de Harvard Kennedy School. En daar worden dan de studenten 1 voor 1 op het podium geroepen en krijgen ze allemaal persoonlijk hun diploma in handen. Elisabeth ook, onder het trotse oog van haar ouders, koning Philip en koningin Mathilde, die mee in het publiek zitten. En dat gebeurt ongeveer rond 8:15 straks onze tijd. En daarna gaan ze niet hun hoedjes in de lucht gooien. Bij de Harvard Kennedy School gooien ze met opblaasbare wereldbollen. Dat is eigenlijk het symbool dat ze dankzij hun opleiding openbaar beleid impact willen hebben op de hele wereld. En met haar felbegeerde masterdiploma sluit Elisabeth dan haar 2-jarige avontuur af aan de Universiteit van Harvard.
1: De Europese Unie kan geen neutrale bemiddelaar zijn in de oorlog in Oekraïne. Dat heeft buitenlandvertegenwoordiger Kaya Kallas gezegd. Zij heeft overlegd met de Europese ministers van Buitenlandse Zaken. Heidi van Rompuy, de Europese Unie wil wel mee aan tafel, toch?
10: Ja, de buitenlandministers die hebben vandaag in Cyprus voor het eerst echt gepraat over welke rol de EU zou kunnen opnemen als het ooit tot echte vredesgesprekken zou komen tussen Rusland en Oekraïne. Zeker nu de focus van de VS vooral op het Midden-Oosten ligt. Volgens Kaya Kallas is de EU bereid om Oekraïne te helpen tijdens die onderhandelingen. Maar is het niet de bedoeling om als een soort van neutrale partij te gaan bemiddelen? Want wij staan aan de kant van Oekraïne, zegt Kallas.
11: Europe will never be a neutral mediator between Russia and Ukraine, because we are on Ukraine's side. We are defending the interests of Europe and the interests of Ukraine.
10: Dan is er natuurlijk ook nog de vraag wie er dan namens de EU mee aan tafel zou schuiven en of dat dan een soort speciale EU-vredesgezant zou moeten zijn. Maar daar is vandaag nog niets over beslist. Er wordt ondertussen wel gewerkt aan nieuwe sancties tegen Rusland.
1: Bedankt, Heidi. De topman van de Wereldgezondheidsorganisatie is op weg naar Congo voor de ebola-crisis daar. De Congolezen staan er niet alleen voor, zei de topman. Maar Katrien van der Schot, klopt dat ook?
12: Wel, Tedros wil zeker de luchtbrug gaan inspecteren naar Ituri, waar de ziekte uitbrak. Maar het probleem is dat een groot deel van de getroffen provincies in het oosten in rebellengebied ligt. En daar wordt opnieuw hevig gevochten en steeds meer grenzen gaan dicht en wegen worden afgesloten. Ik sprak daarnet met mensen uit Zuid-Kivu. Daar krijgen ze geen steun van de Congolese overheid. Wel beschermingsmaatregelen van het rebellenbestuur. Maar de voedselprijzen lopen op en belangrijke beschermingsmiddelen zoals alcoholgel en mondmaskers zijn uitgeput of onbetaalbaar geworden.
13: De gel alcoholiques zijn devenus presque introuvables. Quant au cache-nez, autrefois à 500 francs la paire, leur prix est passé à 2000 francs en cache-nez.
12: En de tijd dringt. Nu al meer dan 1000 verdachten en 100 bevestigde gevallen. Van de 146 doden zijn er al 17 zeker aan ebola gestorven.
1: Dankjewel voor de uitleg, Katrien. Sport op Roland Garros is de grote favoriet bij de mannen. Yannick Sinner uitgeschakeld in de tweede ronde. Hij kreeg een plotse inzinking. Ook Elise Mertens is uitgeschakeld. Vanuit Parijs, Gilles Meulemans.
14: Een drama voor Yannick Sinner. In zijn tweede ronde mocht de Italiaan serveren voor de match wanneer hij plots onwel werd. Het is 33 graden vandaag in Parijs en het leek erop dat de hitte de oorzaak was, al ontkende Sinner dat zo net op de persconferentie. Plots ging er niets meer voor de Italiaan. Hij was duizelig, had last van krampen en hij kreeg dat niet opgelost. Zo keerde de wedstrijd nog helemaal om en verloor Sinner in 5 sets van de Argentijn Cerundolo. De nummer 1 bij de mannen verlaat zo verrassend het toernooi nadat ook al de nummer 2, Carlos Alcaraz, forfait gaf met een polsblessure. En er is ook minder Belgisch nieuws. Elise Mertens verloor in de tweede ronde van de Poolse Swalinska. Mertens werd in de tweede set verzorgd aan de kuit en verloor met 6-4 en 6-0.
1: Blijft warm, zelfs vannacht, minima tussen 16 en 20 graden. Morgen zeer warm tot 27 graden aan zee en 33 graden in het binnenland. Na de middag kans op buien met onweer. Zaterdag warm en zwoel, op veel plaatsen buien of onweer. Zondag zakken de temperaturen tot 25 graden. Straks worden veel besproken centenindex wellicht goedgekeurd in het parlement. Daar begon het nieuws mee. Er is vanmiddag opnieuw over gedebatteerd en de weerstand bij de oppositie blijft groot. Maar de premier blijft erbij dat de besparingsmaatregel nodig is. Meer in de app van VRT Nieuws.
15: Clara, blijf verwonderd.
16: Wijzertijd. Het nieuwe seizoen van Concertgebouw Brugge viert ouderdom en wijsheid in al hun vormen. In muziek, dans, klankkunst en fotografie. Van Vox Luminis tot London Philharmonic Orchestra. Van Ultima Vest tot Brodsky Quartet. Word snel wijzer op concertgebouw.be. Samen met de Standaard, Knak en Clara.
17: I don't care about the word art because it's been so discredited.
15: Pompidou met Niki Aerts.
18: Een bijzonder goedemiddag en welkom bij Pompidou. Ik heb gisteravond naar een documentaire film gekeken die jij gemaakt hebt, Volkan Ütsche, over Typhoon, een Turks-Belgische begrafenisondernemer en zijn business. Daar gaat het over. Vreemd onderwerp, zou je kunnen denken, maar jij slaagt erin om op een heel bijzondere manier toch een ander verhaal te vertellen en ons een inkijk te geven in een cultuur die we niet meteen kennen. Waarvoor dank nu al, Volkan. We gaan straks in detail eens kijken naar die film via een gesprek uiteraard, want we kunnen hem niet tonen via de radiogolven. Welkom bij Pompidou, Christophe Fekeman. Jij zit hier met een boek. Vind je dit soort van temperatuur eigenlijk aangenaam om te lezen?
19: Oh ja, dat is perfect. Hè? Buiten perfect. In de hangmat. In de schaduw. Vroeger in de zon, maar met het ouder worden verkies ik toch de schaduw.
18: Wat heb je mee?
19: Wolf Haas, met een boek dat heet Kortsluiting. Maar Niki, ik zou misschien van de gelegenheid gebruik willen maken aan het begin van dit programma om allereerst mijn gewaardeerde, of beter mijn genegen waardering uit te spreken voor de zo pas enkele dagen geleden overleden Nop Maas. Nop Maas, die wij als Clara medewerker en waarschijnlijk ook als Clara luisteraar nog altijd kennen, onder meer van zijn aanwezigheid tot twee keer toe in Clara in de Singel. Eén keer zat hij daar als kenner van het werk van Marcellus Eemans in gesprek met Helene de Bruyne en mij. Een andere keer zat hij daar natuurlijk in zijn hoedanigheid van biograaf van Gerard Reve. En kijk, Nop Maas was zo iemand, je kan dan zeggen, we zullen hem missen en we zullen hem nooit vergeten. Ik zou het zo willen formuleren, we zullen nooit anders aan hem denken dan met genoegen, genegenheid en bewondering.
18: Nop Maas dus. En straks heb je het over Wolf Haas.
19: Ja. Dat rijmt als
18: dat
19: een
18: rijmt, bus. Ja, ja, wat gek. Maar ik ga dan van de gelegenheid gebruik maken om nog droevig nieuws mee te delen. Want vandaag hoorden we ook dat kunstenaar Marisol Lafontaine overleden is. Fotograaf, videokunstenaar, geliefd bij ons, maar ook in het buitenland. Zo was haar werk ook te zien op Kassel, de Documenta daar. Haar werk is nog te zien ook tot eind september in het Musée de Flandre in Kassel. En niet zo heel erg lang geleden zat hier Barbara de Koning in de uitzending, die ook heel enthousiast daarover een recensie kwam geven. Dus ga dat zien, zou ik zeggen. Hey. En dan een documentaire film over een begrafenisondernemer. We zijn goed begonnen.
19: Gelukkig is er ook het zonnetje in huis. Bob.
18: Bob van den Broek, ja, dat is een grote verantwoordelijkheid die op jouw schouders terechtkomt, Bob. Je hebt twee jaar geleden ben je gedebuteerd met een gedichtenbundel. In de prijzen gevallen ook daarmee. Nu ligt hier je proza-debuut op tafel. Je zit op een stoel. Heel bijzonder boek, Bob. Ik weet niet zo goed waar ik moet beginnen. Ik zit op een stoel. Maar wie is de je die op een stoel zit in jouw boek? Kan je dat misschien al eens zeggen?
20: Het is een je, dus het is een behoorlijk onbekend persoon. Heel open, denk ik. In de zin dat het geslacht ongekend is. Ik weet heel weinig van waar die persoon vandaan komt. Ik kom heel weinig te weten over die persoon. Het is ook een persoon die... Ja, het boek is geschreven in de je-vorm, waar een zekere onpersoonlijkheid in zit, of een... Misschien een vervreemding van het ik. Dus het is heel moeilijk om te weten te komen, zowel voor mij als het personage zelf, wie die is, denk ik.
18: Ja, en ik voelde mij soms ook aangesproken.
20: Ja, dat lees ik nog soms. En dat vind ik wel fijn, maar ik heb het niet per se zo bedoeld. Maar ik vind het wel goed als je aangesproken voelt. Ja.
18: Het heeft mij ook aan het denken gebracht, want dat is... Ja, hoe ga ik het uitleggen? Dus je zit op een stoel en je zit eigenlijk... Hoeveel pagina's lang is het precies? 117 pagina's lang zit de je-persoon in het boek, je hoofdpersonage, op een stoel.
20: Ja.
18: En er gebeurt van alles, want je zit op een stoel in je hoofd of op een eigenlijke stoel. Dat is allebei waar en je begint rond te kijken en er zijn heel veel gedachten die in je opkomen. Hoe ben je daartoe gekomen? Je moet op een stoel gezeten hebben, Bob van den Broek.
20: Ik denk dat we allemaal vandaag heel veel op een stoel zitten. Ik denk dat het zoiets is dat ons binnen... Lees het ook vaak, we zitten allemaal veel te veel en het is zo slecht voor onze gezondheid. Maar ik zit veel op een stoel als ik schrijf, maar ik heb ook op een stoel gezeten als ik in een kantoor werkte. En daar was ik wel gefascineerd door het zekere crisis die mij daarover viel, wat het zitten kan zijn, de verveling die daaruit ontstaat, het neurotische van een plek waarin je voelt dat heel veel handelingen herhaald worden.
18: Je had een afstompende job toen.
20: Ja, zeker. Dat zou ik het wel durven noemen. Ja. Een heel veel herhaling, mensen die dezelfde handelingen doen, niet alleen ik, maar ook mijn collega's en dezelfde patronen die mij fascineerden. Dus ik was gefascineerd door het zitten als zijnde een wansmakelijke ervaring, zou ik zeggen. Maar naarmate ik er wou over schrijven, begon ik ook wel te verlangen naar wat kan het zitten zijn als een opening? Hoe kan het iets moois zijn? Kan het een moment van stilstand zijn waarin je tijd krijgt om te kijken? Kan het iets zijn dat zowel neurotisch als vreselijk is, als bezwerend of meditatief, zoals mensen soms gaan zitten om even tot zichzelf te komen? Ja. En die tweespalt of die tegenstrijdigheid, daar ook induiken. Het mooie van het herhalen als een spel ook, zoals bij kinderen in spelletjes die vaak herhalen.
18: Ja, ik moest denken van het woordspelletje. Ik ga op reis en ik neem mee. Omdat die herhaling die je net zelf vernoemde, Bob, die komt terug ook, hè, in het schrijfproces. Je komt heel vaak terug toch op de titel en de eerste regel van het verhaal ook. Je zit op een stoel. Ja. Je komt altijd terug en je zit op die stoel en je zit op een stoel en. En er zijn veel mogelijkheden, dat schrijf je ook. Je zit daar en je denkt, dit kan, maar dat kan ook. En dit kan ook. Dus je zit in een soort van stream of consciousness, een trance, een mantra. Het kan allemaal.
20: Ja, dat denk ik wel. Het is een beetje dat verlangen. De herhaling is iets heel saai natuurlijk, maar het kan ook ongelooflijk bezwerend zijn. Dus Arvo Pärt bijvoorbeeld, die vind ik heel herhalend, maar is heel bezwerend, heel meditatief. En wanneer kantelt het naar verveling en daartussen, waar die ruimte daartussen, dat vind ik heel mooi.
18: Ja, en dat vertragen ook. Hè,
20: dat vertragen zeker, ja. Het moment van de mogelijkheid zien van het stilzitten, niet alleen desintegreren op een stoel of vegeteren.
18: Ja, want het is ook, er is meer aan de hand, want je zit op een stoel en je begint na te denken, je vertraagt, je bent blij, je bent boos, er zijn heel veel dingen die de revue passeren. Maar ik had ook het gevoel dat het niet goed gaat met de je die op een stoel zit. Eigenlijk niet zo goed gaat. Ja.
20: Er is in ieder geval ook daar een zekere, je zou kunnen zeggen, het gaat op een bepaalde manier zeker niet goed met die persoon, die zit vast en lijkt het ook echt niet vrijwillig te zitten. En verlangt in ieder geval enorm om daar uit te breken. In die zin zit hij wel echt opgesloten in een soort van punt waarin hij niet kan ontsnappen. Dat is zeer negatief of in ieder geval deprimerende situatie. Anderzijds is het wel in de manier waarop hij spreekt enorm, of dat hoop ik althans, verlangen. Een ritme, een bezwering, het idee van door te spreken kan ik ontsnappen. En door dingen te benoemen zoals ik ze zie en daar taal voor te vinden, is er een mogelijkheid waardoor ik uit die ruimte kan ontsnappen. En dat vind ik wel hoopgevend in die zin, het verlangen.
18: En misschien eerst uit je hoofd geraken en dan van de stoel.
20: Ja, die twee lijken ook met elkaar verbonden te zijn. Dus het fysieke plek waar je vast zit, maar ook in je hoofd. En die lijken elkaar ook te versterken. En dus die ene plek verlaten wil niet per se zeggen dat je mentaal niet meer vast zit. En andersom ook.
18: Ja. Ik heb het in één ruk uitgelezen. Ik weet niet hoe jij het geschreven hebt.
20: Ik heb heel veel fases gekend, maar ik vind het wel heel fijn als mensen het in een teug of een gulp of een ruk of zich laten meesleuren. Ik denk dat het boek voor mezelf ook, als ik het nu lees, zo het beste werkt.
18: Ja, maar al was het niet makkelijk, dat moet ik erbij zeggen, want ik denk dat ik het kan vergelijken met iets van een 10 kilometer gaan lopen of zo. Je vertrekt en je denkt, last is echt lastig. Die eerste kilometer, die eerste 2 kilometer zijn lastig. Maar dan zit je er plots in en voor je het weet heb je de tijd uit de gaten verloren. Ben je de kilometers niet meer aan het tellen. Zit je in een trance en dan kom je ergens. Ja.
20: Dat is mooi.
18: Halleluja, ik heb de 10 kilometer gehaald. En dan ben je moe, maar je bent ook blij. Het geeft je de twee mogelijkheden.
20: Ja, die vermoeidheid is iets wat ik wel heel goed kan begrijpen, hoor. Dat je daar heel een soort van opgeslotenheid zelfs kunt voelen. Maar dat is ook wat ik zoek. En soms is het ook goed om even daarin te zitten in dat moment van misschien zelfs heel even in de verveling te zitten en te zien wat er gebeurt als je je verveelt. En vooral niet te lang dan natuurlijk, want dan zou het saai worden. Maar ja, ik hou wel van dat extatische en die verveling die zo heel dicht bij elkaar liggen. Mm. Dat zoek ik echt. Of dat vind ik heel fascinerend.
18: Ja, misschien moet je, want voor we verder praten, een stuk lezen. Zodanig dat het voor de luisteraar ook duidelijk is hoe dat dan klinkt, wat je doet. Maakt het uit op welk moment je in het boek zit nu? Je hebt het opengeslagen op pagina?
20: Ik heb pagina 41. Ja. En daar zullen we iets lezen, maar dat maakt niet zoveel uit dat je niet weet wat er vooraf gaat. De persoon zit toch heel het boek op een stoel. En net omdat je op een stoel aan deze tafel zit, zit je op een stoel in je hoofd. En net omdat je op een stoel in je hoofd zit, blijf je zitten op de stoel aan deze tafel. Had je ook ergens anders kunnen zitten, op een andere stoel. Maar dan had je op die andere stoel met dezelfde verkrampte anus precies dezelfde verkrampte handelingen verricht als op deze stoel. En misschien heeft het helemaal niets met deze stoel te maken, maar met de stoel in je hoofd, nee. Misschien bevindt deze stoel zich zowel onder als in jou, zowel in als boven jou. Al zou het even goed kunnen dat het om twee verschillende stoelen gaat, een zichtbare en een onzichtbare. Maar wat maakt het ook uit of je met je gebalde vuist in je mond op deze stoel dan wel op een andere stoel zit? Nee, niets. Niets maakt het uit. Niets, niets, niets. Want het is niet goed, dit zitten. Nee, het is hoe dan ook niet goed voor je gezondheid, dit zitten. Dit vastzitten, op een stoel. Niet op die stoel en niet op deze stoel, dit zitten. Want zowel op deze stoel als op die stoel verslappen de spieren. Maar nog veel erger dan het verslappen van de spieren, is het verband tussen zitten en darmkanker.
18: Ja, kom van dat gat af, was ook een actie bij ons. Dus je moet meer bewegen. Maar dit is maar één fragment uit die, wat ik al noemde, ja, die stream of consciousness. Je associeert er op los. Je ziet iets, je ziet een scheur in de muur. Je gaat erin en je komt ergens anders uit.
20: Ja, scheuren fascineren mij wel toekoer heel hard.
18: Echt?
20: Ja, ik hou van de scheur als zijn... Ik denk, de documentbundel zat er, dat Da Vinci tegen zijn leerlingen zei, als je geen inspiratie hebt, dan moet je maar eens naar een barstende muur kijken. Ik vind dat wel een mooie tip dat hij geeft aan zijn student. Omdat daar gebeurt het, als er iets scheurt, als er iets open gaat. En dan krijg je toegang tot een andere ruimte. Niet alleen in die muur, wat erachter ligt, maar in jezelf. Mm. En dat vind ik een heel goede tip van Da Vinci.
18: Ja.
19: Het zou bijna blasfemisch zijn om op dit moment de line van Leonard Cohen te laten liggen.
20: Ja, ja, ja.
19: Zeg maar, Bob, zeg maar.
20: Ja. Oh, nu ben ik even druk, maar het iets met de...
19: There's a crack in everything, that's how the light gets.
20: Ja, exact. Ja, dank je, Christophe.
19: Ja, ja. Ja. Zo is het.
20: Klopt,
19: toch?
20: Ja. En dat is een heel goede zin ook van Leonard Cohen. En daarom dat in het boek veel scheuren zitten, of het verlangen naar de scheur heel hard aanwezig is. Omdat de scheur iets kan openbreken en daar verlangt het personage enorm naar.
18: Ja. Ja. Het personage keert ook terug naar de kindertijd. Vraagt zich ook af van wanneer ben je zo nostalgisch geworden? Wat gebeurt er? Maar er is het voetbalveld, er is spelen in de duinen. Het is echt ook een terugblik.
20: Ja, er komen wel fragmenten uit een verleden terug die verder weinig betekenis geven, maar in ieder geval wel een sfeer oproepen van iemand die verlangt naar momenten van collectiviteit, zoals bijvoorbeeld voetbal. Zaken die... op het strand of zo schelpen verzamelen. Dat zijn vaak best mooie herinneringen, in ieder geval collectieve herinneringen. En daar komt hij wel vaak naar terug, dat personage. Ja. Dus er is wel een verlangen naar het verleden te gaan, zonder dat er niet benoemd wordt wat dat verleden betekent of dat het iets duidt over waarom, hoe dat verleden kunnen verbinden aan de huidige situatie. Want dat is wel nog onduidelijk, denk ik.
18: Ja, ja,
20: maar er is wel een verlangen om af en toe naar die schoonheid te zoeken.
18: Ja, de huidige situatie duiden is ook wat het personage probeert af en toe. Tussen al die gedachten die rondtollen, zitten scherp geformuleerde dingen, zoals of vragen plots van... Hoe ben je hier terechtgekomen? Wat had ik nog opgeschreven? Waarom ben je zo nostalgisch geworden? Zit is niet goed voor de gezondheid. Af en toe zijn er zo zinnen die eruit komen. Je voelt van, hier is er even op een pauzeknop gedrukt.
20: Ja, de vraag is, ja, moment van even een zelfbewustzijn dat er toch is. En dat is ook een vraag om de lezer even terug te betrekken soms. Om even die vraag rechtstreeks te stellen. Hoe ben je toch terechtgekomen? En dan heb je even terug dat moment dat je ook een vraag krijgt als lezer. Vastzitten is redelijk gekend bij veel mensen, denk ik. En als je dan een vraag stelt, hoe ben je hier toch terechtgekomen, dan maak je even connectie misschien.
18: Oh. Ja, dat is wel gelukt, ja. En je hebt me één keer ook heel erg aan het lachen gekregen. Dat was misschien niet de bedoeling. Ja. Maar op een bepaald moment, dus je krijgt al die gedachten en gevoelens. En het is echt ik zei het al, het is gewoon een stroom die op je afkomt. En dan zeg je op een bepaald moment, maar je dwaalt af. Schrijf je. Ja. En ik van, maar je dwaalt af. Je bent de hele tijd al aan het afdwalen, man. Ja. Daar moest ik dus heel erg mee lachen. Maar was dat zo bedoeld, Bob van den Broek?
20: Ik kan nooit zeggen of de grap per se dan zo bedoeld was. Ik denk wel dat er humor in het boek zit. Mm-hmm. Of dat hoop ik in ieder geval. Dat er wel ook een zeker gevoel van voor humor is. Dat personage er vast zit. En als dat op die manier voor jou werkt, vind ik dat heel goed. Het afdwalen, ja, het dwaalt heel de tijd af. En zeker met opsommen van de mogelijkheden gaat hij oneindig soms beginnen dwalen. Mm. En
18: plots beseft hij het zelf.
20: Ja, en dan beseft hij het zelf. Ja, en is even een soort van reflectie, een zelfreflectie of een bewustzijn over, oh, ik ben aan het afdwalen. Maar ja, die is al hele tijd aan het brallen, om het zo te zeggen. Ja, ja. Ja.
18: In hoeverre verschilt je proza-debuut nu van je gedichten? Want er zitten eigenlijk heel veel zaken in die, ja, die mij doen denken aan poëzie.
20: Ja, zeker. Dat snap ik ook wel. Er zitten wel wat stijltechnieken in die ik ook misschien in mijn bundel gebruikt heb. Vooral als het gaat over het laatste deel waarin de ontsporingen komen. Dus in mijn bundel zocht ik vaak op het oppervlak. Dus door te kijken naar heel banale zaken, te zoeken naar verschuivingen op zaken die je gewoon ziet, zoals een wapperende meeuw en een wapperende vlag, en plots ben je vertrokken. Mm. En beginnen die zaken met elkaar te communiceren. En dat gebeurt hier ook wel door die ontsporingen, door nevenschikkingen te zetten, dus de zaken gewoon naast elkaar te zetten. En dan heb je plots twee beelden die met elkaar...
0: Oh, wauw. Oh.
21: Dit is Kim. Kim doet geen challenge op de socials door haar lichaam vol te hangen met wasknijpers. Oh. Kim heeft net Yuzu aan de lijn gehad voor een autoverzekering.
0: Wow.
21: Voor de transfer van haar oude verzekering regelt Yuzu alles.
0: Cool.
21: Knijp me, ik droom, denkt Kim. Wil jij ook een team dat een versnelling hoger schakelt voor je auto?

0: Ja, en het gebruik van ja en nee is een heel leuk spel. Want ook daar, ook al dwaal je af in je gedachten en kom je van het een in het ander terecht. Ja, zeg ik nu. Maar zeg je ja en dan zeg je nee. Maar er is misschien ook, heeft dat te maken met die andere mogelijkheden? Ik druk me heel slecht uit.
1: Ja, maar er is wel, zeker in het begin van het eerste deel van het boek, is de nee heel actief. Dus de opening is ook, je zit op een stoel. Nee, je zit op een stoel. Dus eigenlijk, ja, ontkent hij iets en bevestigt iets op dezelfde moment. En daarin zit direct de crisis besloten. Dus het vastzitten en tegelijk het verder spreken. Of ja, wat is dan een fysieke stoel of de mentale stoel? Dus ja, je ontkent iets en je herhaalt exact dezelfde zin. En later in het boek zal die zitten op een
0: kantelt
1: stoel.
0: Dat,
1: ja, zal dat beginnen kantelen, ja. Omdat hij dan met die ja iets wil bevestigen, dat wel waar. Of misschien...
2: Ja. Je zit op een stoel, ja, je zit niet op een stoel. Ja,
1: dat zou dan ook in het begin het eerste zin. Maar het is een beetje als Beckett, I can go on, I must go on. En dat is ook waar hij een boek mee begint, dat vind ik heel mooi. Zo, ja, je moet spreken, je bent aan het spreken. Het is een manier om je te redden. Taal als een redding en tegelijk voel je dat die taal jou heel te dwarsboomt en jou tegenwerkt en jou op een manier vind ik dat wel het mooie aan taal. Het is zo'n gevaarlijk instrument en zo ongelooflijk mooi, bevrijdend ook. Ja. Ja.
0: Hoe lang heb je zelf op een stoel gezeten, Bob?
1: Ik heb ook al op een kinderstoel gezeten als kind, maar ik bedoel in een kantoor...
0: Vastgezeten
1: op een stoel. Het staat ook in een korte biootje, dat ik schrik heb van de arbeidsmarkt, en dat klopt ook wel. Dat is wel waar. Ik heb wel op een aantal banen gedaan die niet per se op maat waren van hoe ik zou willen functioneren of hoe ik mijn leven wil inrichten. Dus ik heb wel op een stoel gezeten op meerdere plekken waar ik liever niet zat, ja. Maar ik heb dat ook als ik schrijf, hoor. Soms ik ook gewoon naar buiten lopen, denk ik. Ja, ik kan schrijven, kom aan, man. De zon schijnt, ga even zwemmen. Mm-hmm. Misschien weer te schrijven op je computertje. Hoe eenzaam kan je zijn? Mm. En dan wil je gewoon even duiken en iets voelen. En dan komt het terug. En dan, zitten en schrijven is ook heel... We zitten allemaal wat te veel. We vergaderen ook allemaal veel te veel. Dus ja, er is een soort van passiviteit. Soms ook in het schrijven. En ja, ik ben soms ook wel... De stoel is wel mijn vijand soms. En toch moet ik erop gaan zitten, ja. Lastige taak soms.
0: Ja. Ondertussen zijn er ook van die tafels die je naar omhoog kan laten gaan. Ik kan rechtstaand schrijven. Het helpt misschien een beetje. Ja. Het is...
2: Hemingway schreef rechtstaand. Mm. Ja. Hij schreef aan zo'n pepite. Ja.
0: En daar ging bijna de microfoon. Ja. In ieder geval, ik lach denk ik toen ik het las. Maar ik voelde helemaal met je mee, Bob van den Broek. Ik vind het een heel sterk boek. Dank je.
1: Dank je wel.
3: Thank you.

0: John Batiste heeft een nieuwe plaat uit. Die heet Black Mozart. En dit is de eerste single uit dat nieuwe album A La Blues. Ja, Bob van den Broek die zat op een stoel op zo'n, wat is dat, een kleine 1 vierkante meter heb je dan nodig om een stoel op te zetten. Misschien iets minder. In jouw film Volkan Uche draait het ook rond vierkante meters. 2 vierkante meter om precies te zijn. Afmetingen van een graf.
1: Ja, inderdaad. 2 vierkante meters. Dat is wettelijk bepaald. Dus
0: dat is wettelijk bepaald, ja.
1: Ja, 2 vierkante meters naast elkaar.
0: Want de hamvraag in de documentaire film die je gemaakt hebt, die is waar hoor je thuis? Waar wil je begraven worden? Waar willen misschien je nabestaanden dat je begraven wordt? We hebben het over de Turkse gemeenschap. Turken in België, 2e generatie, 3e generatie. Hoe zij daarmee omgaan. En velen willen blijkbaar nog altijd in Turkije begraven worden. En daar is een heel goede reden voor, Volkan.
1: Als je in Turkije begraven wordt, dan lig je daar voor altijd. Maar in Europa, in België bijvoorbeeld, mogen steden en gemeenten zelf kiezen wat de regels juist zijn. Sommige gemeenten zeggen bij ons 15 jaar en als je het wilt verlengen moet je 1000 euro betalen.
0: Ja.
1: Sommige steden zeggen 25 jaar, 20 jaar en je moet zoveel betalen. In Duitsland 20 jaar en dan moet je 5000 euro betalen als je het wilt verlengen.
0: Dat is één van de redenen, maar er zijn er nog meer natuurlijk.
1: Ja, absoluut. Er zijn meer redenen natuurlijk. Het ding is, je moet weten, 95% van de Europese Turken die overlijden na 60 jaar migratie, worden in Turkije begraven.
0: Ja, dat zegt iets natuurlijk. Hè. Dat betekent ook dat er weinig vertrouwen is misschien in hoe wij met onze doden omgaan. En misschien doen we het ook niet goed.
1: Ik denk dat dat ook iets zegt over integratie.
0: Mm-hmm.
1: Hè? Want de laatste jaren is er een enorme brownwashing bezig en iedereen wil de indruk wekken dat het supergoed gaat met integratie. Maar ik denk als het daadwerkelijk zo goed, effectief zo goed zou gaan met de migratie en met de integratie van de 3e generatie, 4e generatie, dat er veel meer mensen zich hier zouden willen begraven.
0: Ja.
1: En dat is ook een van de dingen die ik met deze documentaire wou aankaarten, ja, zonder met de vinger te wijzen.
0: Ja, ja.
1: Dat wil ik wel benadrukken. Het is niet dat ik zeg van het is jullie schuld.
0: Nee. Het is een heel apart soort documentaire film. Ik wou dat bij aanvang al wat duidelijk maken, maar het zal duidelijker worden na dit gesprek, denk ik, hoe je het hebt opgebouwd. Je volgt een begrafenisondernemer, 2 eigenlijk, maar de ene is wel het hoofdpersonage van je film. Dat is die Typhoon, heet die. Man uit Genk. Hij woont, ja, in Limburg. En het is een heel warm iemand, een heel fijne man. Die dus switcht tussen Turks en Nederlands, Vlaams, Genks, Limburgs. Van het ene moment op het andere. En hij is begaan met de mensen die hij eigenlijk ontmoet en voor wie hij een begrafenis regelt. En je ziet hem, je volgt hem. Hij gaat markten doen en hij zet dan zo'n tentje op. Hij heeft daar helemaal geen verstand van. Die tent waait weg. Maar hij probeert echt wat promotie te maken voor zijn business. Tegelijkertijd is hij ook heel erg begaan met de mensen wat ik net zei. Dus hoe volg je zo iemand die zelf al heel dubbel is in zijn.
1: Kijk, hij is sowieso een self-made man. Hè?
0: Ja.
1: Hij werkt in een fabriek en hij zegt, ik wil een kostuum dragen, ik wil niet in een fabriek werken. En zo heeft hij eigenlijk 's nachts in een fabriek gewerkt en overdag een opleiding gevolgd. En zo is hij de eerste gediplomeerde Turkse begrafenisondernemer in België.
0: Er zijn er maar 2, dacht ik, hè? Waar hij ook op gaat.
1: Ja. Er zijn heel trots op. Er zijn 400.000 Turken in België.
0: En 420.000 Marokkanen, want hij houdt een goed lijstje bij om zijn dochters ook te overtuigen van in de stilte te stappen.
1: Ja, en voor die 400.000 Belgische Turken zijn er maar 2 begrafenisondernemers en hij is 1 van de 2. Dus dat is voor hem een heel grote markt. Eigenlijk. En hij is echt een ondernemer. Hij komt ook uit de stad Kayseri. En dat is een stad in Turkije die bekend staat om de rijke zakenmannen. En dat is ook effectief waarom dat hij dat in het begin doet. Vooral voor het geld. Mm. In het begin is hij zelfs bang van lijken. En naarmate dat zijn job beter en beter lukt en gaat, dat hij meer geld verdient, dan is er ook meer ruimte om te kijken naar Om meer na te denken eigenlijk over
0: waar hij mee bezig is.
1: En inderdaad. Dan gaat het niet meer over geld, maar dan gaat het om wat is het beste eigenlijk. En dan leren we hem ook beter kennen.
0: Ja, als persoon. En hoe hij zelf met diezelfde vraag zit.
1: Ja, van... maar doorheen de film blijft hij wel een enorm grappige figuur.
0: Hij is heel grappig, hij is heel grappig.
1: En hij is ook de aanleiding waarom ik deze film heb gemaakt. Ik was al heel lang dat ik in mijn hoofd zat met de vraag, waar wil ik begraven worden? Ik weet niet of ik in Turkije wil begraven worden. Ik weet ook niet of ik in België wil begraven worden.
0: Dus jij zit daar ook mee,
1: ja. Ik had altijd zoiets van, ik wil dat wel eens checken, hoe dat in zijn werk gaat. Maar dat leek mij een heel donker en triestige bedoeling. En mijn werk is humoristisch. Ik vind humor heel belangrijk.
0: Om een boodschap te brengen natuurlijk.
1: En dan heb ik hem gezien op tv, tijdens corona ook nog eens. En dan dacht ik van, ik moet contact opnemen met hem. En zo ben ik hem beginnen volgen.
0: Wacht, en hoe heb je hem gezien op tv? Wat deed hij dan op tv?
1: Wel, tijdens corona was er een reeks komen te gaan. En daarin was hij een van de begrafenisondernemers. Dus je zei dan allemaal van die Vlaamse begrafenisondernemers. Vijfde generatie, vierde generatie. Met van die zwart marmeren winkels. En dan was er zo een man die zelf in zijn garage pas was begonnen met Turkse roots. En dacht ik van, ik wil er wel meer over weten. Want in komen te gaan was hij een van de vele. En ik heb hem gecontacteerd tijdens corona. Ik zeg, ik wil een documentaire maken alleen over u. En zo zijn we eigenlijk begonnen.
0: Ja. Twee vierkante meter, zo heet je film, waarin we dus Tayfun volgen. En Kemal is het in Turkije dan. Je komt te weten hoe die lichamen heel snel, als mensen hier overlijden, hoe dat de lichamen heel snel naar Turkije moeten gerepatrieerd worden, als de mensen daar willen begraven worden. En hoe jij dat aanpakt ook.
1: Dat wil ik wel zeggen, dat is echt zo. Ja, als een Turk sterft in Europa, de eerste vraag die ze zich stellen is, wanneer is de volgende vlucht naar Turkije? De bedoeling is om die binnen de 24 uur te begraven. En bij België, daar wordt zo een week voor uitgetrokken. Er wordt nagedacht over welke liedjes, welke foto's, wie gaat er een tekstje voorlezen. En dat is allemaal voor mij een deel van het rouwproces. Maar dat missen wij, dus Europese Turken missen dat. Door de overledenen onmiddellijk zo snel mogelijk naar Turkije te sturen.
0: Oké. Okay. Ja. Ze worden wel als vracht naar Turkije gestuurd.
1: Van zodra je overlijdt, ben je cargo.
0: Ja.
1: En dan wegen ze jou. En dan zeggen ze €14 per kilo. Dat is toch pijnlijk als je dus kanker krijgt en je sterft als met 30, 35 kilo, dan ben je veel goedkoper dan dat je sterft als iemand van 80, 90 kilo.
0: Dat is wat Tayfun zelf ervan weerhoudt om een van de redenen waarom hij niet in Turkije wil begraven worden. Hij denkt van, ik wil geen cargo, ik wil geen vracht worden, ik ben Tayfun en ik wil ook er altijd zijn voor mijn dochters, want dat is dan een ander aspect dat je te zien krijgt in de documentaire film, is dat er op een andere manier met de doden wordt omgegaan in Turkije.
1: Wat ik heel mooi vind, is dat hij zegt van, ik ga hier in Genk begraven worden, want hij heeft vijf dochters trouwens. Hij zegt, mijn kinderen gaan mij altijd nodig hebben, dood of levend.
0: Ja.
1: Ja, want als hij sterft en de kinderen willen zijn graf bezoeken, dat is helemaal niet evident om naar een dorp in Turkije te gaan.
0: En dat zie je bij hem. Hij gaat naar het graf van zijn familieleden, van zijn ouders.
1: Maar dat is dat. Ja, hij gaat daar om te zeggen, als ik sterf, ga ik niet.
0: Ik kom niet naast jullie liggen. Ja, ik kom niet. En het is een heel mooie passage in de documentaire. Want hij praat echt met zijn moeder. Vindt het jammer dat zij niet meer heeft kunnen meemaken. Dat hij eindelijk geld verdient en dat hij het goed doet. Maar die hele gesprekken zijn zo anders dan. Ik bedoel, ik weet niet of wij dat zo doen. Naar onze doden gaan en aan het graf echt gesprekken hebben met. Alsof ze nog aanwezig zijn.
1: Nou, ik weet dat niet, of dat wordt gedaan.
2: Dat er af en toe wel eens een woordje wordt gezegd tegen de overledenen. Zo. Maar dan,
0: ja, maar echt gesprekken. Het zijn gesprekken.
1: Hij ging echt zo zeggen van, kijk. Dat is eigenlijk een soort, wat hij daar doet, is eigenlijk een beetje afstand nemen van zijn verleden. Dat is ergens die keuze die je maakt, is je kiest voor je toekomst. Mm. Hè, want je zegt van, kijk, wij zijn al 60 jaar hier en mijn kinderen gaan hier blijven en hun kinderen gaan hier ook blijven. Dus ik wil hier begraven worden. Dan kies je voor de toekomst, maar op dat moment neem je ook wel afstand van je verleden.
0: Ja.
1: Dat is een soort van de rug toekeren naar je ouders en voorouders.
0: Het wordt hem ook kwalijk genomen, Tayfun, als hij daar komt door de anderen in het dorp. De heren die zitten koffie te drinken of thee. Zeggen van, jij hoort eigenlijk niet meer bij deze gemeenschap. We kennen je familie niet meer, want je hebt een punt gezet achter.
1: Ja.
0: Dat is een moeilijke boodschap, een harde boodschap die jij krijgt.
1: Hè. Absoluut, maar dat is de situatie van de migrant. En dat wou ik met deze film vertellen. Als je wilt weten hoe dat moslims worden begraven, hoe dat al die procedures ineenzetten, ik weet dat niet. En je gaat dat ook niet te weten komen als je deze film bekijkt. Dit gaat meer om die verscheurende keuze die je moet maken als kind of kleinkind van de migratie.
0: Ja. En het gaat ook over inderdaad die humor die er ook mee gepaard kan gaan. Ik bedoel, ja, lichamen worden gewassen, maar je kan wel een mopje vertellen. Ik denk dat het een heel moeilijke keuze geweest is om de montage te maken. Volkan Utse, vergis ik mij? Nee, want je knikt.
1: Nee, dat klopt absoluut. Ik denk ook dat dat wordt onderschat. De montage van een documentaire is zo moeilijk, want je hebt heel veel beeldmateriaal. En als je fictie maakt, dan is het begin duidelijk, het midden en het einde is duidelijk. Maar bij documentaire kan je zo creatief te werk gaan. Ik had zoiets van, de opnames waren leuk, aangenaam. Ik had er heel veel schrik voor. Ik ben ook bang voor de dood en bang van doden. Hè. Dus ik zag er heel hard tegenop. Maar ik heb gezien dat de mensen die in die sector leefden heel veel levensvreugde hadden. Ja. En dat was heel aanstekelijk. Dus die opnames waren heel aangenaam. En ik maak grappige documentaires, dus ik vond dat belangrijk dat er voldoende humor in zat, zonder mensen uit te lachen. Dat is wel een moeilijke oefening.
0: Ja, want je was ook aanwezig bij begrafenissen en zo. Moet je dan al dat materiaal voorleggen aan de families in kwestie om te vragen van, vinden jullie dit oké? Okay? Passeert dit? Of,
1: ja, dat vind ik wel heel belangrijk, dat iedereen achteraf dus een akkoord geeft. Dat was ook niet evident. Hè? Zoals ik zei, mensen worden heel snel begraven. Dus als iemand sterft, is dat nog eigenlijk een soort van in shock. Hè? Uw geliefde is overleden en een paar uur later is zijn of haar begrafenis al. Dus dan was de kunst om toestemming te vragen aan de familie, hè, aan de partner en de kinderen. Wat wij soms hebben meegemaakt, is dat detail van mijn protagonist. Die belde mij dan s'nachts van, Volkan, ik heb goed nieuws. Mogen filmen, je mag komen filmen. Dus dan moest ik nog rap een cameraman en een geluidsman zoeken. En dan kwamen wij eraan en dan hadden we de toestemming van de partner en de kinderen. En dan was er een of andere verre neef die zei van, hé, wat doen jullie? Dat mag niet. Ja. En op dat moment moet je dat respecteren. Ja. Hè, want je geliefde sterft maar één keer en je wilt dat moment niet verpesten, je wilt dat niet op je geweten hebben. Dus dat was heel moeilijk om toestemming te krijgen. En zelfs als we soms toestemming hadden, uiteindelijk toch geen toestemming om te filmen. Chaos.
0: In de auto met Typhoon rijdt mee met Kemal, zijn Turkse counterpart, op weg naar een plek waar ze kisten kunnen kopen, want ze moeten een deal hebben. 100 kisten kopen voor een goed prijsje. Dat zit er ook allemaal in, dat soort beelden. Maar dan zingen ze een lied en dat vond ik ook een mooie scène en een heel grappige en aandoenlijke en heel menselijke scène. Ze beginnen te zingen, want die Kemal speelt ook op welk instrument?
1: Sas is dat. Ja, dat is een soort van Turkse luid.
0: Ja, en hij zingt liederen over zijn dochters en dat hij ze wil uithuwelijken aan een slager, een groenteboer en wat nog?
1: Ja, ook een kruiden. Whatever,
0: Maar dan beginnen ze samen een lied te zingen in de auto op weg naar een of andere man waar ze iets gaan kopen wat ze nodig hebben. En dat lied gaat als volgt. Ik kan het niet zingen, maar de titel is Ik heb de yoghurt in de koelkast gezet. Wat is dat voor lied?
1: Ja, dat is eigenlijk Typhoon. Dat is het enige lied dat Typhoon zegt, dat is het enige lied dat mijn vader zaliger ooit zong.
0: Okay.
1: Dus die gingen vroeger dan ook met de auto naar Turkije. En dan was dat
0: onderweg,
1: drie dagen lang zong de papa dat liedje. En hij zegt, dat is het enige liedje dat ik ken. En hij zingt dat liedje ook nog eens voor zijn dochters, ook in België. Hetzelfde liedje.
0: Ja, wanneer ze een karaoke-toestel gekocht hebben. Ja. wat vond je zelf nu het meest pakkende element, fragment in je documentaire?
1: Dat is een scène die we gefilmd hebben in Genk Waterschijp, het kerkhof. Er is een moslimbegraafplaats daar, een plekje is voor moslims. En daar op 1 november waren wij er aan het filmen. En Typhoon zag daar een oud vrouwtje zitten bij het graf van haar dochter. En hij zei, ik ken haar, ik ga er naartoe. En dat gesprek dat ze hadden was zo mooi. Dus de angsten van die mama, dat ze zei van, ja, maar ik ga waarschijnlijk niet meer lang leven. Ik heb gehoord dat ze haar gaan uitgraven, dat ze haar botten gaan uitgraven over 20 jaar. En dat was wel...
0: Hij stelt haar gerust eigenlijk.
1: Hij stelt haar gerust, want zij is... Ja, ze hebben de dochter wel in België begraven, want ze heeft nog jonge kindjes. Maar hebben we er goed aan gedaan of niet? En hoe dat hij haar gerust stelt, vond ik zo heel mooi eigenlijk. Ook die gesprekken. Het was ook 1 november en ze begreep dat ook niet goed, waarom er ineens zoveel mensen waren met bloemen en zo. En dat was heel mooi hoe dat ze zo... Ja, hoe dat ze aan het praten waren. En hoe zij omschreef wat ze eraan had dat haar dochter vlakbij begraven lag.
0: Ja, ja. Dus het feit ook dat ze daar kon zitten en met haar dochter praten ook. Ja,
1: toen we die scène aan het filmen waren, dacht ik van, yes, dit is het. Ja. We hebben het.
0: Ja. Ja, je moet af en toe wenen, af en toe lachen. Dus dat is een goede combinatie, zou ik zeggen.
1: De wereldpremière was in Rotterdam en achteraf kwam er zo'n journalist en die zei van... Het eerste dat hij zei tegen mij was licht verwijtend zelfs. Je hebt mij 5 keer doen wenen en 10 keer doen lachen. Ik dacht van, oké, dat is goed.
0: Ja. Is het op het einde van de documentaire of ongeveer op het einde, zie je ook dat een trotse tyfoon 10 jaar, het 10-jarig bestaan van zijn begrafenisonderneming. En dan enceneert hij zijn eigen dood. Enfin, ik zou zeggen, ga dat zien. Het is een heel mooi portret van twee mensen, van meerdere mensen geworden. En het geeft een inkijk in een gemeenschap die we niet genoeg kennen. Vanaf 3 juni is het, hè, in de zaal hier bij ons?
1: Ja, vanaf 3 juni in de beste cinema's van Vlaanderen. Verschillende steden, Antwerpen, Brussel, Gent, Hasselt, Leuven.
0: Voilà. Ik ga nog eens kijken misschien.
1: Ik zou het echt op groot scherm zien. Dat werkt therapeutisch.

0: de Amerikaan Michael Leake op Oet, niet op Sas. Maar er is wel een verwantschap, denk ik, vulkaan Oetzee. Ja. Met La Marinada. We moeten het hebben over kortsluiting, het boek dat je hebt meegebracht, Christophe Veekman, van Wolf Haas.
1: Wolf Haas, een Oostenrijkse schrijver, geboren in 1960. Hij schijnt, ik weet dat niet, ik lees dat ook maar hij schijnt voornamelijk bekend te zijn dankzij de 9 misdaadromans die hij schreef met in de hoofdrol ene Simon Brenner. Maar nu zijn gloednieuwe roman Kortsluiting, die gooit ook hoge ogen bij pers en publiek. En de hoofdpersoon hier ditmaal, die heet Frans Escher. En ik weet niet hoe het met jou zit, maar als ik Escher hoor of lees, dan denk ik automatisch...
0: Trappen die niet eindigen. Voilà, we zitten terug op die stoel van Bob van den Broek.
1: Precies, ja. Een stoel waar je nooit op uitgezeten raakt. De Friese kunstenaar was een Nederlander. Hè. Van 1898 tot 1972 was hij in leven. En hij werd dan voornamelijk... postuum beroemd met inderdaad kunstwerken waarin bijvoorbeeld allerlei personages bezig zijn met tot in de eindeloosheid in visieuze cirkelvorm georganiseerde trappen te beklimmen. Maar een heel bekend kunstwerk van hem betekent of is ook Tekenende Handen getiteld. En daar zien we dat een hand een potlood vasthoudt en daarmee een andere hand tekent die eveneens een potlood vasthoudt waarmee die eerste hand getekend wordt, die op enzovoort ad infinitum opnieuw eindeloosheid troef. Maurits Cornelis Escher is dus niet dezelfde als die Frans Escher, maar dat hij wel een grote rol gaat spelen in dit boek, dat merk je van meet af aan, met name wanneer je te weten komt dat volgens Frans Escher zelf zijn achternaam zijn hele leven veranderd heeft.
0: Oké, waar is dat begonnen?
1: Op zijn 19e verjaardag, even geleden. Toen kreeg hij van de verrukkelijke Martine, die hij amper kende, een puzzelcadeau van Tekenende Handen van Escher. Hmm. Alleen maar om die eenvoudige reden dat zij die achternaam gemeenschappelijk hadden. En dat is een cadeau geweest met zeer verstrekkende gevolgen. Niet zozeer op het amoureuze vlak, of helemaal niet zelfs, maar wel betekende een en ander het startschot van een levenslange puzzelverslaving van Frans Escher. Dus hij raakte verslingerd aan het leggen van puzzels. Nu zal je zeggen, die man zit vaak op een stoel.
0: En legt een puzzel?
1: Nee. Die puzzels zijn zo groot dat ze nooit op een tafel passen. Dus hij kruipt heel vaak met handen en voeten over de vloer.
0: Hij is er even mee bezig. Dus,
1: dat zeker wel. Het is een enorme passie van hem. Tegelijkertijd heeft hij nog een andere passie die er echt aan kan tippen. En dat is het lezen van boeken over de maffia. Aan het begin van deze roman, Kortsluiting van Wolf Haas, zien wij Frans Escher bezig, terwijl hij zit te lezen, in een boek over een mafioso, die is Elio genaamd, die staat op het punt over 4 dagen de zwaar bewaakte gevangenis waarin hij zich bevindt te verlaten, nieuwe naam zich aan te meten en een heel nieuw leven te beginnen. Daar gaat dat boek over, dat Escher zit te lezen, terwijl hij zelf wacht op de komst van een elektricien. Nu, wat gebeurt er verder nog, behalve wat ik nu gezegd heb, in dat boek dat Escher zit te lezen? Wel, dat gaat meteen duidelijk worden aan de hand van het volgende fragment. Okay. En dan zal meteen ook duidelijk worden dat we hier te maken hebben met een soort van literaire versie van dat werk Tekenende Handen van Maurits Cornelis Escher. Het was een cadeau van Sven, dat boek dus dat Elio zit te lezen. Het was in het Duits en Elio ontcijferde het pagina na pagina met behulp van een woordenboek dat Falconi hem had gebracht. Het ging over een man die Escher heette, net als een andere man die ook Escher heette. Escher wachtte al de hele ochtend op de elektricien. Einde citaat.
0: Oké, het is een spel.
1: Wel, je merkt het. Het ene verhaal schudt meteen de hand van het andere, dat tezelfde tijd tegelijk de hand schudt van het ene. Hè. En ja, dan krijg je natuurlijk de gewaarwording als lezer dat je een textuele spiegelwereld wordt binnengetrokken die allengs meer carouselachtige allures krijgt. Zeker vanaf het moment dat Escher wanneer die elektriciteit, of elektricien beter, alsnog is opgedaagd, twee zekeringen iets te vroeg terug omhoog duwt. Dat wil zeggen, iets te vroeg de elektriciteit terug in werking stelt met dodelijke gevolgen. Dus een moord per ongeluk. Zij het natuurlijk een bijna perfecte moord, want wie kan ooit achteraf gaan ontdekken wat er juist fout is gelopen. En wat gaat Asher vervolgens doen? Die gaat om te kalmeren terug gaan zitten lezen in dat boek over Elio, in een verhaal waarin hij zelf alsmaar meer een rol gaat spelen. Ja, dit is het soort van boek waarin personages zitten te lezen over zichzelf in een boek.
0: Ja, het is eerder al gedaan. Hè? Het is niet nieuw.
1: Het is niet nieuw. Dat kan je zeggen, al heb ik niet meteen een ander voorbeeld paraat, maar ik wil je gerust geloven op je woord, Nicky, maar het is wel heel goed gedaan. Ik weet niet of het eerder al zo vernuftig is
0: gedaan. Ja, ik heb het niet gelezen, dus ja, dat kan ik.
1: Het is een heel ingenieuze constructie, dit boek. Het is een waar kunststuk. Met dien verstande dat je ook kunt zeggen van dit is natuurlijk een heel gekunsteld boek. En gekunsteld in weerwil van wat ik daarnet zei, heeft natuurlijk niet alleen maar positieve connotaties. Je zou kunnen zeggen dat je deze roman kunt vergelijken met ja, een puzzel. Een puzzel bijvoorbeeld van de onthoofding van Johannes de Doper van Caravaggio. He, je kan je voorstellen, ik ben zelf geen puzzelaar, maar je kan je voorstellen als je met die 1000 stuks in de weer bent, dat je een heel plezierige tijd hebt, dat je je onderhouden weet en dat je helemaal in beslag wordt genomen door die activiteit. Maar eenzelfde emotionele impact als het bekijken van het schilderij van Caravaggio zelf, zal het leggen van zo'n puzzel uiteraard nooit hebben. En dat bedoel ik natuurlijk. Het is een heel plezierige bezigheid, het lezen van dit boek. Maar als die puzzel eenmaal gelegd is, als het boek eenmaal achter de rug ligt, dan blijf je toch een klein beetje met lege handen achter. Dan moet je eigenlijk terug die puzzel gaan afbreken, weet je wel. Die stukjes in de doos leggen en die doos terug in de kast plaatsen. En dan kijk je terug op een heel goede tijd waar je niet zo heel veel aan hebt overgehouden. Om het kort samen te vatten, de botstructuur van dit boek is werkelijk geniaal, maar er hangt niet heel veel vlees aan. En met dat ik dat zo zeg, maakt het deze roman, Kortsluiting van Wolf Haas, misschien, en ik kijk een beetje naar de toekomst, wel een ideaal vakantieboek.
0: Oké, Kortsluiting. Wegblijven van die zekeringkast wel, van Wolf Haas.
1: Ja, ik moet eerlijk zeggen, sinds ik het heb gelezen, kan ik niet voorbij de zekeringkast lopen zonder aan plotse doden te denken. Ja,
0: doen, Christophe. Nee. Begeleiden door iemand die er alles van af weet en voor de rest van afblijven.
1: Ja.
0: Een elektricien bijvoorbeeld. Het boek is uit bij Meridiaan Uitgevers. Dankjewel, Christophe Veekman. Heel erg bedankt, Vulkan Utzee. De documentaire 2 vierkante meter loopt vanaf 3 juni, zei ik al, in verschillende bioscopen. Avant-première is voor de cinema in Antwerpen op 1 juni al.
2: 10 juni.
0: 10 juli?
2: 10 juni.
0: 10 juni?
2: Ja.
0: Ah, hier staat avant, première op 10 juni.
2: Ja, 10 juni Antwerpen. Het is verplaatst. En morgenavond
0: Het is verplaatst. Oké, goed. Dat wist ik nog niet. Goed dat we jou in de studio gehaald hebben. En de film maakt ook deel uit van het Openluchtfestival. Hopelijk klopt dat nog. Zomerfilms Hasselt?
2: Ja.
0: Oké, goed. Dankjewel voor de film. Ik zou iedereen aanraden om te gaan bekijken. En dankjewel ook Bob van den Broek. Je proza-debuut, je zit op een stoel. Is voor mij zo'n boek om voor te dragen.
3: Laat je gaan.
0: Ja, nee, niet voor mij, voor jou. Ik ga dat niet voordragen. Je moet dat zelf als dichter moet voordragen. Het is een boek dat je moet lezen in zijn totaliteit. Maar dan is de vraag, hoe lang doe je daarover? Wat denk je?
3: Ik denk een aantal uren. Maar het gaat ook gebeuren, want ik ben ermee bezig om het helemaal in te gaan
0: het doen,
3: spreken.
0: Ja.
1: Luisterpunt.
3: Ja.
1: In Laken.
0: Ja. Maar live op een podium.
3: Ja, ik kan zien of ik het haal. Het is toch wel een trek. Je moet het ook overleven. en ademhappen op
0: zondag. Ja, en ook de mensen die op een stoel in de zaal zitten.
1: Het gaat wel een lange zit zijn.
0: Het boek is uit. Je zit op een stoel, dus bij Kopernik. Dit was Pompidou voor deze week. Maandag zijn we terug om 5:00. Maar voor het zover is, hebben we nog heel wat mooie programma's voor u klaarstaan. En voor het zover is er ook nog de finale van de Koningin Elisabeth-wedstrijd. Fijne avond met Clara en met elkaar.

0: Wat kan jou troosten? Een knuffel van je lief? Of de blik van iemand anders? Of die ene noot op de piano die even alles verandert? Elkaar beloven om nooit de hoop te verliezen. Dat terwijl de wereld blijft branden, ze ook altijd blijft dansen.
1: De Single presenteert een nieuw seizoen. Be Embraced. Alle info via desingle.be. Samen met Clara.
2: Het is 6:00, goedenavond. VRT Nieuws met Sophie van der Donkt. Kort voor de stemming is nog een keer gedebatteerd over de centenindex. De hervorming van de levensbeschouwelijke vakken gaat niet door. En op een snik heet Roland Garros is topfavoriet Yannick Sinner uitgeschakeld. Ook Elise Mertens ligt eruit. Premier De Wever heeft in de Kamer de centenindex verdedigd. De besparingsmaatregel waarbij de hogere lonen 2 keer niet volledig aangepast zullen worden aan de stijgende levensduurte. Uit het jaarlijks onderzoek De Stemming voor onder meer VRT Nieuws is vandaag gebleken dat weinig mensen de centenindex steunen. Maar normaal gezien wordt die vanavond nog goedgekeurd in de Kamer. Een verslag van Lonne van Erp.
3: Maar 30% van de Vlamingen vindt de centenindex een goed idee, blijkt uit de stemming. Die goedkeuren zou dus onbegrijpelijk zijn, vindt Raoul Hedenbouw van PvdA.
4: 2/3 van de mensen zijn tegen de centenindex. En toch wil u dat hier stemmen vandaag?
3: Ja, zegt de premier, want dat is nodig om de begroting gezonder te krijgen.
5: Als je een sanering moet doen van deze omvang, dan is het redelijk onvermijdelijk dat er maatregelen zullen doorkomen die niet zo populair zijn bij een of de andere zijde van het politieke spectrum.
3: En toch is er ook discussie binnen de regering. CD&V vroeg de afgelopen weken met klem om de centenindex te herbekijken. Maar dat is een beetje hypocriet, vindt Barbara Pas van Vlaams Belang.
6: Enerzijds is het de soepkeken dat zo snel mogelijk moet verdronken worden. Maar anderzijds gaat de CD&V straks wel op het groene knopje drukken om het goed te keuren. Tjeven blijven tjeven.
3: Normaal wordt de centenindex vanavond laat inderdaad gewoon goedgekeurd, maar de discussie erover keert terug wanneer de regering begint aan de begrotingsgesprekken.
2: De Brusselse regering heeft de procedure opgestart om de gemeente Sint-Joost-ten-Noode onder dwangtoezicht te plaatsen. Sint-Joost zit met een enorm veel schulden. Mogelijk stuurt de regering uiteindelijk een speciale commissaris om orde op zaken te stellen. En dat is erg uitzonderlijk. Eerst krijgt het gemeentebestuur wel nog de kans om maatregelen te nemen. De burgemeester van Sint-Joost is al 14 jaar Emir Kier, een ex-PS'er. Vorig jaar moesten de verkiezingen in zijn gemeente nog overgedaan worden na vermoedens van fraude. Hij noemt de procedure voor dwangtoezicht niet rechtvaardig en niet respectvol. Vlaams minister van Onderwijs Soehal Demir zal de geplande hervorming van de levensbeschouwelijke vakken niet doorvoeren op 1 september. De Raad van State heeft gezegd dat de hervorming te ver gaat. Meer uitleg door Brigitte Vermeers.
7: Nu krijgt elke leerling per week 2 uur les godsdienst. In het officieel onderwijs kunnen ouders kiezen voor 1 van de erkende godsdiensten of zedeleer. Maar dat betekende in de praktijk soms 1 leraar voor maar enkele leerlingen. Om te besparen werd beslist om de organisatie van die lessen flexibeler te maken. Zo zouden bijvoorbeeld die kleine groepjes van nu kunnen worden samengevoegd per graad. Maar dat stoot nu op principiële bezwaren van de Raad van State. En dus kan de hervorming volgend school niet ingaan, zei minister Demir.
8: Het is eind mei en het zou onredelijk zijn om dit dan ook van de scholen te vragen.
7: De hervorming zou zo'n 1300 voltijdse jobs hebben uitgespaard en een besparing van 80 miljoen euro hebben opgeleverd.
2: En nog een andere onderwijsmaatregel wordt teruggedraaid. Volgend schooljaar wordt het opnieuw goedkoper om een cursus Frans, Engels of Duits te volgen in het volwassenen onderwijs. Minister Demir had het inschrijvingsgeld vorig jaar verhoogd van 2,25 euro per lesuur naar 4 euro. Dat wordt vanaf september weer 2,25 euro. Maar volgens de oppositie zullen niet alle leerlingen en leerkrachten die ermee gestopt zijn terugkeren. Kim Buist van Groen.
9: Er is onherstelbare schade toegericht aan het volwassenenonderwijs. Want het vertrouwen is weg. Cursussen zijn al voor een stuk afgebouwd en leerkrachten zijn al weg. Niemand zegt dat wat jullie vandaag doen, dat die schade hersteld gaat kunnen worden.
2: Voor andere taalkursussen dan Frans, Engels en Duits blijft de prijs per lesuur op 4 euro. In de gevangenis in Gent is een zorgmedewerker aangevallen door een geïnterneerde. Dat gebeurde tijdens de wandeling. De geïnterneerde sloeg de zorgmedewerker zonder aanleiding in het gezicht. Hij moest voor verzorging naar de spoeddienst van het ziekenhuis. Eerder deze week waren er ook al incidenten in de gevangenis in Gent. Volgens het gevangeniswezen zijn de problemen te verklaren door de overbevolking en de hitte. Vanavond krijgt kroonprinses Elisabeth haar diploma aan de prestigieuze Harvard Universiteit in de Verenigde Staten. Pascal Mertes vertelt wat er gaat gebeuren.
10: Straks volgt het hoogtepunt van de dag, de officiële diploma-uitreiking. En daarvoor gaat Elisabeth naar haar eigen campus van de Harvard Kennedy School. En daar worden dan de studenten één voor één op het podium geroepen en krijgen ze allemaal persoonlijk hun diploma in handen. Elisabeth ook, onder het trotse oog van haar ouders, koning Philip en koningin Mathilde, die mee in het publiek zitten. En dat gebeurt ongeveer rond 7:15 straks onze tijd. En daarna gaan ze niet hun hoedjes in de lucht gooien. Bij de Harvard Kennedy School gooien ze met opblaasbare wereldbollen. Dat is eigenlijk het symbool dat ze dankzij hun opleiding openbaar beleid impact willen hebben op de hele wereld. En met haar felbegeerde masterdiploma sluit Elisabeth dan haar 2-jarige avontuur af aan de Universiteit van Harvard.
2: De steekpartij aan het treinstation van Winterthur in Zwitserland wordt bestempeld als een terroristische daad. Een 31-jarige man stak er vanmorgen 3 mannen neer. Ze zijn gewond geraakt. De dader heeft de Zwitserse en Turkse nationaliteit. Hij kwam in 2015 alles in het vizier van de veiligheidsdiensten omdat hij propaganda verspreidde voor terreurgroep Islamitische Staat. Onlangs verbleef hij nog in een psychiatrische instelling. Bij zware Israëlische bombardementen op het zuiden van Libanon zijn verschillende doden en gewonden gevallen. Op papier is er een staakt het vuren, maar dat wordt door Israël geschonden. Er komen wellicht nog aanvallen, want Israël vraagt opnieuw aan burgers in het zuiden om naar het noorden te vertrekken. Israël zegt dat het de pro-Iraanse beweging Hezbollah viseert. De nieuwe bombardementen zetten ook nog extra druk op de onderhandelingen tussen de VS en Iran. Sport. Op Roland Garros is de grote favoriet bij de mannen, Jannik Sinner, uitgeschakeld in de tweede ronde. Hij kreeg een plotse inzinking. Ook Elise Mertens is uitgeschakeld. Vanuit Parijs, Gilles Meulemans.
11: Een drama voor Jannik Sinner. In zijn tweede ronde mocht de Italiaan serveren voor de match wanneer hij plots onwel werd. Het is 33 graden vandaag in Parijs en het leek erop dat de hitte de oorzaak was, al ontkende Sinner dat op de persconferentie.
12: Woke up. This morning didn't feel very well and it was warm but not crazy warm. I feel like it was quite okay to play.
11: Plots ging er niets meer voor de Italiaan. Hij was duizelig, had last van krampen en hij kreeg dat niet opgelost. Zo keerde de wedstrijd nog helemaal om en verloor Sinner in 5 sets van de Argentijn Cerundolo. De nummer 1 bij de mannen verlaat zo verrassend het toernooi nadat ook al de nummer 2, Carlos Alcaraz, forfait gaf met een polsblessure. En er is ook minder Belgisch nieuws. Elise Mertens verloor in de tweede ronde van de Poolse Swalinska. Mertens werd in de tweede set verzorgd aan de kuit en verloor met 6-4 en 6-0.
2: In het wielrennen heeft de Fransman Paul Magnier de 18e rit in de Giro gewonnen. Hij was de snelste van een grote groep en werd naar de overwinning geleid door Jasper Stuyven, zijn ploegmaat bij Soudal Quickstep. Voor Magnier was het als een derde ritzege. De Deen Jonas Vingegaard blijft leider. Blijft warm, zelfs vannacht. Minima tussen 16 en 20 graden. Morgen zeer warm, tot 27 graden aan zee en 33 graden in het binnenland. Na de middag kans op buien met onweer. Zaterdag warm en zwoel, op veel plaatsen buien of onweer. Zondag zakken de temperaturen wat tot 25 graden. Straks wordt de veelbesproken centenindex wellicht goedgekeurd in het parlement. Dat zat vooraan. Er is vanmiddag opnieuw over gedebatteerd en de weerstand bij de oppositie blijft groot. Maar de premier blijft erbij dat de besparingsmaatregel nodig is. Meer in de app van VRT Nieuws.
13: Clara, blijf verwonderd.
14: Kunstencentrum Noma presenteert Broek, het genereuze openluchtfestival voor theater en dans. Met voetbalspektakel Middenstip, de familiemusical Bos, prachtig werk van onder meer Alexander van Toernhout, Femke en Lander Gijzelink, Jan Martens en zomerbar Café Jardin. Van 3 tot en met 7 juni in het Vrijbroekpark in Mechelen. Alle info op broekfestival.be. Samen met Clara.
13: Django met Tine de Donder.
15: hele goede avond. Vandaag gaan wij openen met vier strijkers en een gitariste. Die vormen samen een gitaarquintet en zij spelen muziek van Mario Castelnuovo Tedesco. Welkom.

Mirjam Rodriguez-Brulova met het Zimlinski-kwartet in een quintet, samen dus, van Mario Castelnuovo Tedesco. En dan een collega van Brulova. Hoewel, zij speelt klassiek en hij jazz. Dus heel veel raakvlakken zijn er niet, behalve dat ze alle twee gitaar spelen. Dit is Julian Lage.

Julian Lage speelde Omission van op zijn album uit 2023, Speak to Me. Gabriele Cavazza, dat is een jonge jazzzangeres. Ze won 5 jaar geleden de prestigieuze Sarah Vaughan-prijs, maar haar grote doorbraak die kwam eigenlijk heel toevallig. Ze was namelijk op een dag aan het zingen op een huwelijksfeest en een van de gasten, dat was de manager van Joshua Redman. Hij vond haar blijkbaar heel goed, bracht haar in contact met Redman en zo zijn ze samen gaan spelen. Cavazza die noemt dat zelf haar eigen assepoesterverhaal, zo bijzonder was die ontmoeting. In elk geval, Joshua Redman en Gabriele Cavazza waren 2 jaar geleden nog op Gent Jazz en nu hebben ze ook een plaat gemaakt samen. Het is haar debuut bij Blue Note.

Gabriele Cavassa met Joshua Redman op tenor sax, Jeff Parker op gitaar, Larry Grenadier op bas en Brian Blade aan de drums. En dit is Michael Wolny en zijn trio.

0: Maar schatke, zeg jij nu aan het stofzuigen?
1: Ja, mocht dat niet misschien?
0: Jij hebt iets nodig van mij, hè?
1: Mama, ik doe dat gewoon voor u.
0: Oh. Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een Bebad-inzamelpunt.
2: Bebad.
0: Samen recycleren. Beter voor ons allemaal.

0: bekend. Zijn jullie er klaar voor? Hier is hij dan, Peter Hintze. En straks komen ook nog Kamal Karmach, William Boeva, Nina Derwaal en vele anderen. Oh yeah!
1: Work Smarter, het businessfestival van het jaar. Op 4 juni in Planet Group Arena Gent. Tickets op worksmarter.be.
2: Clara Live.

0: De Duitse jazzpianist Michael Wolny met zijn trio in Little Person.
1: De keuze van Clara.
0: Dat is deze week ook een trio-album. Een nieuwe opname van pianotrio's van Franz Schubert door drie muzikale broers, David, Edgar en Jérémy Moreau.

Het trio Mogol speelde het scherzo uit een pianotrio van Franz Schubert. Dat is onze nieuwe keuze van Clara van deze week. En dan nog een nieuwe opname met klavecimbelmuziek. Een instrument dat we toch vaak zien als iets uit de barok. Maar Justin Taylor die wou tonen dat het instrument ook in de 20e eeuw nog springlevend was. Dat toont hij op zijn album Clavecin 20. Daarop vinden we 4 grote concerto's van onder andere Manuel de Falla, Francis Poulenc en dit van Jean Francais.

Justin Taylor op klavecimbel met het Nationaal Orkest van Lille en het Quatuor Zaïde. Ze speelde klavecimbelmuziek uit de 20e eeuw en Justin Taylor speelde zelf ook op een instrument uit de jaren 70 van die eeuw. En dan een behoorlijk nieuwe naam, een nieuwe stem, Haitham Haidar. Een Libanees-Palestijnse tenor uit Canada. Eind vorig jaar heeft hij zijn debuutalbum uitgebracht, een soloplaat, vol prachtige barokliederen. En die heeft hij verweven met Arabische melodieën. Bijvoorbeeld dit, Wa Habibi, mijn geliefde.

tenor Haitham Haidar met Sylvain Bergeron op luit en Abdul Wahab Kayali op oet in Wahabibi. En dan een mooi Belgisch verhaal van het trio Les Heures Bleues. Dat bestaat uit Adèle Legrand op dwarsfluit, Pauline Orijns op accordeon en Solène Baudet op cello. Een speciale combinatie. Hun eerste album heet Circa Diem. Dat betekent bijna een dag.

0: Het trio Les Airs Bleus in een triosonate van Tommaso Albinoni. En dan heb ik hier een lied van Georges Brassens, Penelope, naar de Griekse mythologie. Maar Brassens draait de rollen om, want bij hem is die Penelope niet de brave echtgenote die geduldig thuis zit te wachten tot haar Odysseus gaat terugkeren. Nee, die Penelope van Brassens die houdt er thuis heel wat minnaars op na, terwijl haar man het vaderland gaan redden is. Moraal van Brassens zijn verhaal: laat uw vrouw maar niet te veel alleen thuis. Het wordt hier gezongen door Baba.
1: Toi, l'épouse modeuse.

0: Hazong, Penelope van Georges Brassens. En wij blijven dan nog een beetje in Frankrijk met Richard Galliano en Eddy Louis in Sous le ciel de Paris, tot aan het nieuws van 7 uur.
1: Van Peter Benoit tot FC Bergman. Vanaf september viert Opera Ballet Vlaanderen de kracht van hier, à la Flamande. Met klassiekers als La Traviata en The Sleeping Beauty en maar liefst 5 wereldcreaties van eigen bodem. In Antwerpen, Gent, Brugge en op tour. Alle info via operaballet.be. Samen met Clara.
2: In ons land leven meer dan 14.000 personen met MS. Een ziekte die niet altijd zichtbaar is. Maar op 30 mei is het Wereld MS-dag en brengen we daar verandering in.
3: Ik draag oranje voor mijn zus.
4: Ik kleur oranje voor mijn mama.
5: Ik draag oranje voor mijn dochter.
6: Wij kleuren samen oranje voor MS.
2: Doe jij ook mee? Deel jouw foto op 30 mei met de hashtag Samen Oranje voor MS en help MS Liga Vlaanderen het verschil te maken. Meer info op msligavlaanderen.be.
7: Het is 7 uur. Goedenavond. VRT Nieuws met Sophie van der Donkt. De directie en vakbonden bij Bpost hebben na lang onderhandelen een akkoord bereikt over een nieuwe collectieve arbeidsovereenkomst voor dit en volgend jaar. Dat heeft het bedrijf net bekendgemaakt. Het akkoord betekent onder meer dat de postbodes later aan hun rondes zullen beginnen. Eind maart brak er een zwaar arbeidsconflict uit bij Bpost wegens het transformatieplan. Bpost wil de overgang maken naar een pakjesbedrijf en dat heeft grote gevolgen voor de werknemers. Het bedrijf zegt dat het geluisterd heeft en dat er tal van verbeteringen zijn. Een van de organisatoren van het festival Tomorrowland zegt dat de verwoestende brand van vorig jaar op het hoofdpodium wellicht door een menselijke fout ontstaan is. Dat heeft hij gezegd in de podcast De Machine van de VPRO. Het hoofdpodium brandde volledig uit enkele dagen voor de start van het festival in Boom. Gelekte ethanol zou in brand gevlogen zijn, vertelt Michiel Beers.
8: Dat onderzoek is natuurlijk nog volop bezig en dat is echt moeilijk voor mij om daar de perfecte conclusie van te geven, maar er is heel veel ethanol gelekt op allerlei materialen, ja, uit een slecht aangesloten toestel. De details ervan kan ik niet geven, ook omdat ik ze niet perfect ken, maar ja, een menselijke fout.
7: Dat toestel zou een vlammenwerper geweest zijn. Het gerechtelijk onderzoek loopt dus nog altijd. Voor de komende editie zijn er extra veiligheidsmaatregelen. Een start-up uit Leuven, Revision Implant, werkt aan een hersenimplantaat om blinde mensen te kunnen laten zien. Dat gebeurt via een camerabril die beelden doorstuurt naar elektrodes in de hersenen. Het bedrijf heeft 4 miljoen euro opgehaald om binnenkort te starten met testen op mensen, zegt CEO Frederik Sijsens.
9: De volgende stap zou zijn een korte termijn test tijdens een hersenoperatie bij een vrijwilliger. En het jaar daarop, dan spreken we over 2027, zouden we een eerste implantatie doen bij een blinde vrijwilliger. En eigenlijk pas dan zullen we weten of de kwaliteit zo goed is als we denken dat ze gaat zijn en of we effectief een bruikbaar zicht kunnen herstellen.
7: Het bedrijf hoopt dat het over 5 jaar een product op de markt kan brengen. In de gevangenis in Gent is een zorgmedewerker aangevallen door een geïnterneerde. Dat gebeurde tijdens de wandeling. De geïnterneerde sloeg de zorgmedewerker zonder aanleiding in het gezicht. Hij moest voor verzorging naar het ziekenhuis. Eerder deze week waren er ook al incidenten in de gevangenis in Gent. Volgens het gevangeniswezen zijn de problemen te verklaren door de overbevolking en de hitte. Supermarktketen Carrefour roept bijna 50 producten terug omdat ze mogelijk in een koelvrachtwagen zaten waarvan de deur was blijven openstaan. De houdbaarheid en voedselveiligheid zijn daardoor niet meer gegarandeerd. De vrachtwagen leverde aan een distributiecentrum van Carrefour en van daaruit gingen de producten naar de winkels. Er zaten onder meer kazen en ijskoffies bij. Op vrtnieuws.be staat meer informatie over de 50 producten. Sport op Roland Garros is topfavoriet Jannik Sinner uitgeschakeld in de tweede ronde. Hij verloor in 5 sets van de Argentijn Cerúndolo. Sinner kreeg een plotse inzinking en die leek te wijten aan de hitte in Parijs, waar al verschillende spelers last van hadden. Maar achteraf zei Sinner dat hij zich vanmorgen al wat ziekjes voelde.
10: Woke up This morning didn't feel very well, and it was warm, but not crazy warm. I feel like it was quite okay to play, and was just me today, but it happens.
7: Ook Elise Mertens is uitgeschakeld in het enkelspel. Ze verloor van een Poolse kwalificatiespeelster. In de Giro heeft de Fransman Paul Magnier de 18e rit gewonnen. Hij was de snelste van een grote groep en werd naar de overwinning geleid door Jasper Stuyven, zijn ploegmaat bij Soudal Quickstep. Voor Magnier was het als een derde ritzege. De Deen Jonas Vingegaard blijft leider. Warm, zelfs vannacht, minima tussen 16 en 20 graden. Morgen zeer warm, tot 27 graden aan zee en 33 in het binnenland. Na de middag kans op buien met onweer. Zaterdag wordt het dan warm en zwoel, op veel plaatsen buien of onweer. Zondag zakken de temperaturen wat tot 25 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Clara, blijf verwonderd. Django met Tine de Donder.

0: Symphonia of London in fonkelende muziek uit My Fair Lady. Over een wereld van bloemenmeisjes en deftige heren. En matu vu in de Londense straatjes. En nu trekken we naar de kermis. At the Fair met Barbara Hannigan. Die zingt: het leven is snoep en de zon is een bolletje boter. Laat er maar geen wolk komen die mijn feestje zal verpesten. Don't rain on my parade.
1: Don't tell me not to live, just sit and putter.

Barbara Hannigan. Ze heeft net een nieuw album uit, An American Dream, met allemaal Amerikaanse muziek. Dit was een Broadway lied van Billy Barnes. En Hannigan speelde dat met het Symfonisch Orkest van Göteborg, waar zij al een paar jaar aan verbonden is als dirigente. En dit is BBC Philharmonic Orchestra.

BBC Philharmonic speelde het tweede deel uit de symfonie voor groot orkest van Juan Crisóstomo de Arriaga. Het barokensemble Annoct et Temporis bestaat 10 jaar en dat wordt gevierd natuurlijk met een concertreeks en een cd-opname. U kan daar alles over horen morgenmiddag in Music Matters bij Olaf, want dan is Reinhard van Mechelen te gast. Voor nu heb ik hier een opname van 8 jaar geleden van Annoct et Temporis met de vrouw van Reinhard van Mechelen. Dat is Anna Besson, die speelt hier fluit.

0: Lotto is op zoek naar een maag.
1: Een maag?
0: Met een baksteen erin.
1: Ah, zo.
0: Om je droomwoning te bouwen.
1: Ik zie graag een strakke fermette.
0: Ook als je bouwstijl anderen hun maag doet keren.
1: Hoe dan?
2: C'est si bon.
0: Eigenaars gezocht. Want deze zaterdag kan je met Lotto ook je droomwoning winnen. Lotto, omdat het kan.

Anna Besson met A Nocte Temporis, het ensemble van Reinhard van Mechelen. Morgen dus de gast van Olaf in Music Matters. Het ensemble speelde hier traditionele Ierse muziek. En dit komt uit Schotland. Het is oude volksmuziek vandaar, die de Curious Bards opnieuw tot leven wekken.

Curious Parts. Dat zijn vijf muzikanten met een fascinatie voor muziek uit de 18e eeuw. Deze stukken kwamen uit Schotland. Nu, een van de meest mysterieuze figuren uit de Amerikaanse bluesgeschiedenis. Geechee Wiley. Ze heeft maar 6 nummers opgenomen, allemaal in 1930 en 1931, voor het Paramount label in Wisconsin. En na die opnames is ze volledig verdwenen uit de geschiedenis. Decennia lang wist niemand waar ze was, waar ze vandaan kwam ook, waar ze geboren was of wanneer ze gestorven was. En pas na jarenlang speurwerk door onderzoekers en journalisten kwamen er een paar schaarse biografische details boven water. Maar heel veel van haar leven blijft onbekend. Dit is het bekendste nummer van die Geechee Wiley, Last Kind Words, hier gezongen door Naima Joris.

Een onderrondje van de familie Joris, Naima, Yassin en Chris Joris. Dat is een stuk van hun album Home and Old Stories. Branford Marsalis, die gaat ondertussen al een hele tijd mee, staat al 45 jaar op de planken als professionele artiest. En ik heb hier nu iets uit zijn beginjaren. Uit 1989, toen maakte hij het album Trio GP. Met Milt Hinton op contrabas en Jeff Tane Watts op drums. Zo spelen zij het heerlijke Making Whoopee.

Branford Marsalis en zijn trio GP. En nu een jong talent, een van onze voormalige twintigers. Elias Doge, die heeft dit jaar zijn tweede studioalbum uitgebracht. Glad to see you. En dit is de titeltrack.

Elias Dogen met zijn trio. Dat bestaat uit Jeff van Steenbergen op contrabas en Tom Peters aan de drums. Een paar maanden geleden heeft Alice Sarah Ott haar nieuwe album uitgebracht. Het was een verzameling nocturnes van John Fields en dat was toen zelfs een van onze keuzes van Clara. We gaan dat album vandaag nog eens bovenhalen. En Ilja Lisser die koos vandaag voor deze allesbehalve slaapverwekkende 12e nocturne van John Fields.

Alisara Ott speelde een nocturne van John Field. En ondertussen is het bijna 8 uur geworden. Dat betekent bijna tijd voor de volgende finale dag van de Koningin Elisabeth-wedstrijd. Clara de Dekker en Katelijne Boon die zitten al helemaal klaar om u te verwelkomen. Veel dank om te luisteren. Geniet nog van de concertavond. En graag tot volgende week.

0: Goedenavond, ik sta in de rotonde van Bozar, want hier loopt een zeer fascinerende tentoonstelling. Geen Stradivariussen of Guarneris deze keer, maar allemaal hedendaagse instrumenten en strijkstokken van over de hele wereld. Jammer dat ik niet langer kan blijven, maar koningin Elisabeth wacht. Goedenavond, we zijn halfweg in de finale van de derde koningin Elisabeth-wedstrijd voor cello en we kunnen geruststellen dat het niveau echt wel erg hoog is dit jaar. En vandaag komen onze jeugdige toppers uit Oezbekistan en Spanje. Dilshod Narzilayev, zo is het, is met zijn 28 jaar een van de oudere finalisten. En Alvaro Lozano Camés is dan weer een van de jongste. En aan mijn zijde heb ik weer een deskundig panel dat kritisch, maar rechtvaardig zal luisteren. En dat is cellist Raphaël Fey. Hij is een gevierd kamermuzikant en ook dirigent van Les Métamorphoses. En Jolente de Maeyer, die hier al vaker aan deze tafel heeft plaatsgenomen. Bekende Belgische violiste, aanvoerder van Brugge. En dat gaan we zo meteen merken van zoveel meer. Raphaël en Jolente, van harte welkom.
1: Okay.
0: Raphaël, wanneer en waarom heb jij beslist om van cello je beroep te maken?
2: Ah, dat is een goede vraag. Ik was 14 en ik had een optreden van het Schubert Cello Quintet gehoord. En na het concert ben ik naar huis gekomen, teruggekomen met een vreugde. Ik weet niet als ik de beslissing genomen heb, maar het is een heel sterke herinnering.
0: Je voelde de roep van het podium.
2: Ja.
0: Ja, fantastisch. En waarom ben je dan daarna beginnen dirigeren?
2: Ah, maar eerst moeten we een instrument spelen en dan komt dirigeren. Het is moeilijk te zeggen, maar ik was altijd bezig met kamermuziek. Met kleine groepen en dan grote groepen. En dan heb ik een opleiding gevolgd. Eerst in Frankrijk en dan in andere steden. En ik vond het altijd fascinerend met een partituur te kunnen werken. Dus het is een beetje zoals iemand die de aardrijkskunde zal, zoals een grote map, de cartografie van de muziek. En dat vind ik heel boeiend.
0: Ja, Jolente, herinner jij nog wanneer je je allereerste wedstrijd won?
1: Ja, ik ben heel jong viool beginnen spelen, op mijn 4 jaar. En mijn eerste leraar, Johan Lommelen, die moedigde enorm aan om meteen deel te nemen aan wedstrijdjes. Dus op mijn 5 jaar heb ik Jong Tenuto gewonnen. Dat is nog heel klein.
0: En aanstekelijk blijkbaar. Of,
1: ik heb dat ook nooit als een wedstrijd ervaren op dat punt. Dus ik heb op jonge leeftijd heel veel wedstrijdjes meegedaan in België en in Nederland. En dat waren gewoon fijne punten om naartoe te werken, doelen, om nieuwe stukken te leren, om voor het publiek te kunnen spelen. En ik denk, het bewustzijn van zelfs gewoon bewust worden van op een podium te staan, is pas veel later gekomen.
0: Ja, ja. Mooi. Ook Raphaël, jij hebt de halve finale meegevolgd. Had jij toen al favorieten?
2: Yoki Tamura vind ik
0: Is ook echt in de finale geraakt.
2: Ja, Lionel Martin. Hij heeft een fantastisch verplichte stuk gespeeld.
0: Op maandag.
2: Ja. En wie nog? Leland Co vind ik ook heel interessant.
0: Speelt morgenavond.
2: Speelt morgen een concerto die wordt niet zo...
0: is nog nooit gespeeld,
2: op deze wedstrijd. Dus Barber Cello Concerto. Ik vond ook dat Maria Zaitseva had een fantastische gesmaak voor klassiek repertoire, maar ook bij Schnitzke. Dus Dutilleux was ook boeiend.
0: Ja, enfin, allemaal namen die zijn doorgestoten naar de finale. Maar ook onze kijkers en luisteraars hebben elke avond hun favoriete finalisten gerangschikt. En laten we eens kijken naar de tussenstand na deze 3 finale dagen. Op de 3e plaats vinden we Yoki Tamura terug. De zilveren plak geeft u voorlopig aan Lionel Martin. En de winnaar van de eerste helft van deze finale, want we hebben natuurlijk nog heel wat finalisten te gaan, is volgens u Ettore Pagano, die gisteren de symfonie concertante speelde. Rafael, wat vind je van die top drie? Kan je je daarin vinden?
2: Goed. Ik denk dat Ettore Pagano had een heel sterke klank.
0: Klopt.
2: Hij heeft de zaal vervuld. Of?
0: Ja, vervuld. Ja. Absoluut.
2: Dus, en heeft ook een fantastische techniek.
0: Hij speelt op een hedendaags instrument, gebouwd door een Oostenrijkse luthier voor hem. Dus dat is een andere discussie, want we gaan naar jong geleerd is oud gedaan. Daar geloof jij heel erg in, Jolente.
1: Absoluut.
0: Jij bent met de jongste generatie strijkers bezig en die hebben afgelopen zondag, of weekend moet ik zeggen, met meer dan 100 hier Beaux-Arts bezet. Vertel eens.
1: Ja, ik geloof heel hard in de toekomst en in de volgende generatie en in jonge kinderen en jongeren al op hele jonge leeftijd betrekken bij muzikale evenementen. En wij organiseren met Viva. Dat is een jongerenorganisatie dat we hebben opgericht met Bruggen 5 jaar geleden. En daar organiseren we masterclasses mee, workshops mee en ook grote evenementen zoals onze Viva Feestdagen, waarbij Viva Elisabeth dan de eerste keer hier in Beaux-Arts in Brussel is.
0: Ja, want je zegt het bestaat al 5 jaar, maar jullie hebben het dit jaar serieus uitgebreid, hè?
1: Dat klopt. We zijn begonnen in West-Vlaanderen en daar hebben we in het Concertgebouw Brugge al meerdere van die Viva Feest Weekends georganiseerd. Mm-hmm. En dit seizoen zijn we uitgebreid naar Limburg, Gent, Brugge en dan nu ook Brussel.
0: Jij hebt veel pendelen achter de rug, denk ik, afgelopen weken. Ja. Goed, wij hebben dat parcours van die jonge strijkers van in het begin gevolgd. En gisteren zagen we en hoorden we hoe ze zich voorzichtig aan die partituur waagden en begonnen te ontcijferen. Vandaag bezoeken we een van de eerste repetities.
3: Vandaag gaan we repeteren met de hele groep uit Brussel in de kapel van de Ursuline. Als ik in een groep speel, dan voel je je ergens bij. Vaak bij de cello vooral. Dat klinkt een beetje als een baslijn in een popgroep. Dan stelt dat op zichzelf niet veel voor als je dat alleen beluistert. Maar als we dan allemaal samenkomen en met iedereen spelen, begrijp je heel het nut van jouw partij eigenlijk.
4: Ik ben Enzo, ik ben 12 jaar. Ik speel nu 5 of 6 jaar cello. Ik moet 5 liedjes spelen. 2 daarvan zijn wel best moeilijk, maar dat maakt het juist leuk, want daardoor heb ik een beetje uitdaging. Het is niet iets saai.
5: Dankjewel, dankjewel.
4: Ik vind de dirigent heel vriendelijk.
5: Ah, la jeunesse. Encore une fois?
4: Natuurlijk moet je wel opletten, want hij gaat snel.
5: Oké. Si tabadibata.
4: En je moet zorgen dat je mee bent.
5: Ah.

0: We gaan nu naar...
1: Ik vond het een leuke repetitie, want alles begon een beetje vorm te nemen. Je kon zien dat het bijna concert begon te worden. Maar dan bij 100 in Bozar denk ik dat het echt heel indrukwekkend gaat zijn. En ik kijk er naar uit.
2: Ja, zalig. En wat hier zo leuk aan is, Jolente, is dat blijkbaar leerlingen van elk niveau daaraan mogen meedoen.
3: Absoluut.
2: Waarom vind je dat zo belangrijk?
3: Ik denk de jongste deelnemer die hier op podium stond, op het grote podium, hier in deze zaal, was amper 4 jaar oud.
2: Oh.
3: En ik denk om kinderen al op zo'n jonge leeftijd en zo'n ervaring te laten meemaken. Ik heb dat zelf ook op jonge leeftijd kunnen meemaken. Ik kom uit een familie waar niemand muziek speelt.
2: Nee.
3: En, mijn mama zag zoiets in de krant staan. Ze heeft mij daarvoor ingeschreven. Ik heb dat meegedaan. En dat trekt je wel eens weg uit je eigen leefwereld. Je leert nieuwe dingen kennen. Hoe is het om op zo'n groot podium te staan? Dus het feit dat mij dat tot op vandaag nog bijgebleven is...
2: Ja.
3: Dat is eigenlijk de reden waarom ik daar altijd al iets mee wou doen.
2: Ja, Rafael, wat denk je als je dat ziet? Want bij jou is het eigenlijk omgekeerd. Hè? Bij jou was er heel veel muziek thuis. Maar wat vind je van dat idee om zo op jonge leeftijd aan die muziek, die muzikale evenementen mee te doen?
4: Het is heel belangrijk, vooral, want je moet leren hoe je kan de... het luisteren van anderen. Het luisteren van elkaar. Dus,
2: als je samen speelt, moet je inderdaad vooral luisteren naar elkaar.
4: Ja, en niet gewoon je partij leren, maar ook de partij van de anderen. En gewoon een akkoord spelen is iets heel moeilijk. Je moet de bas hebben, je moet het middenstem vinden en de melodie. Dus het is een heel mooi het gehoor van het gehoor ontwikkelen.
2: Het gehoor ontwikkelen.
4: Ja.
2: En dat doe je inderdaad door je ook te omdringen met juiste noten, denk ik, toch? Niet?
3: Dat proberen we natuurlijk. Maar ik denk dat wat primeert is ook het spelplezier.
2: Ja.
3: Samen spelen. Ik denk, mijn eigen dochter speelt ook viool. En zij vindt dat fantastisch om dan met heel veel te kunnen spelen.
2: Ja,
3: want dat zet alles in een andere context en... Dat is helemaal anders dan thuis uw eigen partij oefenen.
2: Ja, en wie weet zit er daar toch wel eentje in die binnenkort of later zin krijgt om mee te doen aan de Elisabeth-wedstrijd.
3: Wie weet.
2: Ja, hier is het natuurlijk een echte wedstrijd. En wie weet horen we vanavond een winnaar. Je weet maar nooit. In elk geval, dit is Dilshod Narzilayev, die vanavond de spits afbijt. Hij was 19 toen hij hier voor de allereerste keer meedeed in 2017... En raakte toen niet door de eerste ronde, maar kijk, hij kwam terug. En hoe? Dit is wat hij ons te vertellen had.
5: I am Dilshod Narzilayev. I come from Uzbekistan. I was born in a small town called Navoiy.

0: Dilşod Narzilayev deed mee op zijn 12e met een eerste competitie. En heel bijzonder, hij speelt hier op een cello waarvan experten denken dat hij zou kunnen gebouwd zijn door de Antwerpse instrumentenbouwer Matthias Hofmans. Een instrument uit 1680 en dat is natuurlijk wel fijn als je kan in België spelen op een instrument dat in onze contreien gebouwd is, zal ik het zo zeggen. Ja, Jolente, hier zitten we dan. We hebben nog even tijd. Dus ik wil even terug naar jouw deelname. In 2009 deed jij mee aan de halve finale. Maar toen was de wedstrijd toch nog wel een tikje zwaarder, hè?
1: Ja, wat betreft het repertoire dat we allemaal toen moesten voorbereiden. In de eerste ronde was dat een volledig vioolconcerto, een volledige solosonate van Bach. Waar dat we dan net ervoor pas wisten welk deeltje het zou worden.
0: De Capriccios van Paganini.
1: De Caprices van Paganini. En in de finale was dan ook nog een sonate. En dan het nieuwe werk en het concerto. Dus dat was ook nog een sonate voor viool en piano bij.
0: Bovendien komt er nog eens bij dat jij als Belg toch ook wel extra druk ervaart. Hè? Of vond je dat fijn? Dat kan, hè?
1: Ik denk, ik weet niet meer exact hoe oud ik was, maar ik denk misschien net toch nog altijd heel jong. En je voelt dat uiteraard, dat er heel veel aandacht is. Natuurlijk, nu met social media is dat nog veel meer. Dus ik kan me enkel maar inbeelden hoe het vandaag zou zijn.
0: Ja, klopt. In elk geval herinner ik mij, want dat is mijn eerste vioolwedstrijd, hoe wij toch wel achter de jonge Belgen aangingen. Ja, dit jaar geen Belg bij die 66 geselecteerde kandidaten. Daar wordt heel veel over gepalaverd. Aan wat zou dat kunnen liggen volgens jou?
1: Ik denk dat het misschien ook gewoon toeval kan zijn. Ik denk dat er veel getalenteerde cellisten, jonge cellisten, hier rondlopen. Mm-hmm. En hebben ze willen meedoen? Ook het repertoire, zijn ze met andere wedstrijden bezig en willen ze zich pas volgende keer aanmelden daarvoor? Dat is moeilijk te zeggen, maar ik denk, ja.
0: Denk je dat er genoeg aandacht is voor muziek en bij uitbreiding voor cultuur in onze maatschappij? Want ongekend is onbemind. We hebben nu natuurlijk de hoogdagen van de klassieke muziek en zo zijn er nog wel een paar momenten. Maar eigenlijk klassiek, het deemst er een beetje weg uit de media. Zou dat ermee kunnen te maken hebben?
1: Ja, wie weet. Gelijk die wedstrijdjes die ik meedeed op jonge leeftijd, die kwamen gewoon op tv.
0: Dus wij staan evenrecht voor het Koninklijk Gezelschap. Twee avonden op rij. Prinses Claire en Prins Laurent. Omdat natuurlijk koning en koningin in de Verenigde Staten zijn voor de afzwaaiceremonie aan Harvard Universiteit. Ik vermoed dat we heel snel... We gaan zo meteen Fang Man horen. Wat vind je van dat werk?
1: Ik heb het online beluisterd. Van de eerste avond heb ik de twee versies gehoord. Dat waren...
0: Het is zover. Het spijt me. We gaan luisteren.
2: Koninklijke hoogheden, dames en heren, goedenavond en welkom op de Koningin Elisabeth Wedstrijd. Mesdames et messieurs, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à Beaux-Arts. Mijn dames en heren, herzlich willkommen, ladies and gentlemen, and dear members of the jury, good evening and welcome to the final week of the Queen Elizabeth competition. Vanavond gaan we al de tweede helft van deze boeiende finale week van de wedstrijd in. Maar voordat we de scène overlaten aan de twee finalisten van vandaag, wil ik u nogmaals vriendelijk verzoeken uw telefoon uit te schakelen. Dank u. Avant de céder la place au premier des deux finalistes de ce soir, un petit rappel qui devrait déjà vous être familier. Veuillez s'il vous plaît, si ce n'est déjà fait, éteindre vos téléphones portables. Merci. The time has come, ladies and gentlemen, to make sure your cell phone is properly switched off. Thank you very much. Nous accueillons à présent Dilşod Narzilayev, accompagné par le Belgian National Orchestra sous la direction de Anthony Hermus. Il interprétera tout d'abord l'œuvre imposée de la compositrice Fang Man et a choisi cet ordre pour les quatre mouvements. Orchid in Spring Valleys, Bamboo in Summer Winds, Plum in Winter Snow, Chrysanthemum in Autumn Frost. Vervolgens vertolkt hij het eerste concerto in S groot, opus 107 van Dmitri Shostakovich. Koninklijke hoogheden, dames en heren, Dilşad Narzilayev en dirigent Anthony Ermes.

0: Dilshod Narzilayev speelde zijn verplicht werk in de volgorde die ook Maria Zaitseva koos op maandag, namelijk de winter voor de herfst. Goed, die Dilshod is natuurlijk wel een interessante jongen die niet bij de pakken is blijven zitten toen hij in 2017 voor de eerste keer meedeed. Heeft ondertussen heel wat studies gedaan, onder andere aan het New England Conservatory in Boston, dicht in de buurt trouwens van Harvard. Er zijn heel wat leerlingen. Waarom koos hij voor dat celloconcerto, dat eerste van Dmitri Shostakovich? Dat vertelde hij onszelf.
1: It's actually the first concerto I heard on LP. I was actually listening to it on a loop every day.
0: Ja, mooi verhaal hoorden we gisteren hier ook door onze panelleden vertellen. Als je dan zo één memorabele opname hebt die je echt grijs draait. Goed, hij is ondertussen ook leerling aan de muziekkapel Koningin Elisabeth, krijgt les van Gary Hoffman, maar heeft ook masterclasses gevolgd bij Ophélie Gaillard. En het reglement stelt, als je meer dan 5 lessen hebt gekregen van een jurylid, mag dat jurylid niet meestemmen. Ondertussen heeft hij ook wel wat prijzen behaald. Onder andere een prijs voor jonge kunstenaars in Oezbekistan een paar jaar geleden. En heeft nogal wat concerten meegespeeld. Hij kiest dus voor dat eerste celloconcerto van Dmitri Shostakovich dat we in die eerste wedstrijd in 2017 maar liefst 6 keer gehoord hebben. Het is zo een concerto dat begint met een heel opvallend motief. Het motief dat eigenlijk een afkorting is van de naam van Dmitri Shostakovich. En het is zoiets wat gewoon dagenlang in je hoofd blijft zitten. Het bestaat uit 4 delen. Geschreven dus voor Mstislav Rostropovich. En geïnspireerd door de Sinfonia Concertante van Sergei Prokofjev. Een van de moeilijkste werken voor dit instrument. Maar kijk, laat ons Dilshod Narzilayev veel succes toewensen bij zijn laatste finale proef.

0: Dilshod Narzilayev, dat moet deugd doen, zo'n warm applaus na zo'n uitputtende maand mei. En ja, het is voor iedereen zwaar, dat bleek ook wel, als we even in de koninklijke loge een kijkje nemen. Goed, even napraten doet hij nog met Anthony Hermes. Maar wij gaan het hier meteen hebben over het verplicht werk van Fangman. Rafael, wat vond je van zijn uitvoering van die Four Odes to the Tidings of Flowers?
1: Ik denk dat Dilshod heel goed gespeeld heeft. Heel zuiver. Hij neemt zijn tijd. Dus hij heeft heel fijne glissandi gedaan. Een soort, soms zoals een soort lamento. En dat vind ik heel goed gedaan. Het stuk vind ik... heel goed, lente. Ja. Heel mooi. Ja. Het is een prachtige introductie met ook mysterioso passages. Ik vind het heel goed. Nou, mysterioso is misschien in een ander deel, maar...
0: Het is hetzelfde effect. Een
1: heel mooie introductie met deze arpeggio's van cello. En heeft dat heel mooi gedaan. Ik vind ook dat winter heeft ook... interessante passages. Soms kunnen we de ijsblokken horen. Maar herfst vind ik heel moeilijk te begrijpen. Het klinkt zo langzaam en er is geen spanning tussen solist en orkest.
0: En dat staat zo in de partituur, want ik zag je kijken in de grote partituur. En het is niet zo dat het aan de uitvoerder ligt. Het staat ook zo in... Was hij partituurgetrouw?
1: Ja.
0: Ja, oké.
1: Okay. Ja.
0: Goed. Jolente, even naar jou. Dilshod Narzilayev koos net als Maria Zaitseva, die als eerste eigenlijk het werk heeft gecreëerd ook, voor die volgorde lente, zomer, winter, herfst. Was dat een goede keuze? Want ja, je hoort die Rafael zeggen, ja, wat moet je met die herfst aan...
2: Ja, je kan dat op twee manieren bekijken. Ik denk dat hij misschien echt die boog wou maken. Verstild beginnen om dan op die manier terug te eindigen en de twee hevigere delen in het midden zetten. Anders zit die herfst daar net voor het einde. En dan is daar misschien een voor hem
0: om de
2: energie...
0: Om
2: die spanning aan te houden, dat de energie niet invalt. Dus ik kan zijn keuze zeker wel begrijpen, want je ziet daar ook een boog in. Dus ik vind dat eigenlijk wel heel fijn dat dat... ter interpretatie van de kandidaten is en dat het altijd wel wat anders is. Daarvoor.
0: Ja, dat klopt. Hè? En wat vond je van zijn uitvoering?
2: Ik vond het heel mooi. Ik vond het verrassend hoe goed ik hem kon horen, want ik had al op de vorige avonden gehoord hoe moeilijk het was om de solist te horen. Bij de passages met het volledige orkest erbij, dan dat is de orkestratie en dat is heel moeilijk. En daar zijn... ook wel zaken verloren gaan, maar ik bedoel de hele fragile zaken, alle fluitnoten, die waren loopzuiver, die resoneerden enorm door de zaal. En dat is wel dankzij Dilshod.
0: Ja, voilà. Ik zie Rafael ook goed knikken. Ja, die vier jaargetijden, vier bloemen, gaf hij elk hun eigen karakter?
1: Ja, toch. Ja.
0: Toch? Dat is oké geweest. Kijk, er is één fragment wat we nog nooit getoond hebben in deze uitzending. Dat is een fragmentje uit de zomer. Waarom denk je? Dat lijkt zo'n beetje het minst interessante stuk. Of zien we dat verkeerd?
2: Dat weet ik niet.
0: Valt vooral samen met het orkest daar.
2: Ja.
0: Laat ons eens luisteren misschien.

0: Ja, ons en dan zeg ik ook de mensen die mee in de kar beslissen wat stukje die we eruit gaan pikken, waarvoor dank trouwens, vinden dat hij daar wel iets deed met dat fragment. Hij danst bijna.
1: Absoluut, ik heb hem ook zien een beetje de groove daarin vinden, ja? Als hij aan het spelen was. En ik heb er ook wel wat meer stijvere lezingen van gehoord in de voorbije dagen, dat het wel gewoon heel correct bleef. Dit was, ja, hij amuseerde
0: zich. Heeft er toch zijn ding mee gedaan?
1: Ja.
0: Want voor de uitzending begon Rafael, zei je iets heel interessants. Zo'n verplicht werk, ja, hoeft bij de wijze van spreken niet echt goed te zijn, want het laat je toe om, ja, te beseffen of te erkennen wie daar iets mee doet.
2: Ja, absoluut. En ik denk dat Dilshot heeft een grote persoonlijkheid. Hij speelt met een heel diep en rijke klank, vind ik. Mm-hmm. Als Jolente heeft gezegd, kunnen we alles horen in de zalen. Dat was echt fantastisch. Ja. Alle details en ook het samenspel met het orkest was heel goed, ook bij Shostakovich. Ja. Trouwens, ik vond zijn verplichte stuk heel goed.
0: Oké, prima. Ja. Wel, we gaan eens luisteren wat hij er zelf van vindt, want Clara de Dekker heeft hem kunnen strikken.
3: Inderdaad, Katelijn, en hij wordt nu al de comeback kid genoemd, want Dilshot is terug. En hoe? Good evening, Dilshot. First of all, congratulations. I really enjoyed your performance, but most importantly, how do you feel?
4: I feel great. I mean, it's good to be done. And also, I mean, it was an incredible experience to play this piece in Bazaar, the Belgian National Orchestra.
3: So. During the semi-final, you told me that it's always a good sign when you are able to forget that it's a competition.
4: Yes.
3: Did that happen tonight?
4: Yeah, there were moments, I think in some moments I felt actually that this was not a competition, and I kind of let it free. And but there were moments for sure I kind of thought, oh yeah, you know, I'm playing in the competition, but it's still...
3: Of course there is a jury table to remind you.
4: Well, a little bit of that, but it was actually dark, it was hard to see, so I treated it like a concert at the end.
3: Oké, great. Ja, het is altijd een goed teken, zegt hij, als je kan vergeten dat je eigenlijk in een wedstrijd zit. En dat is toch een paar keer gelukt vanavond, ondanks die grote en lange jurytafel daar voor hem. Maar het is vrij donker in de zaal, dus dat helpt natuurlijk. En hij is vooral heel blij dat het gedaan is, maar ook gewoon dat hij hier heeft kunnen staan vanavond met het Belgian National Orchestra en dat geweldige concerto van Shostakovich heeft kunnen spelen. Dilshot, you already took part in the very first cello edition in 2017. Why did you decide to come back?
4: I mean, when I did the first time, it was first competition, first cello edition, and I really enjoyed the atmosphere and everything that I went through. I mean, of course, I was not even in semifinals then, but now, I mean, after 9 years, it feels like I achieved something.
3: What changed? Is there standing a different musician right here than 9 years ago?
4: I think, just in general life experience, I had more life living and just different experiences in life 9 years. So I think that add up so much into my playing and also personality. And
3: we are really happy you came back. Ja, 9 jaar geleden, we hebben het al een paar keer gezegd vanavond, stond hij hier dus ook niet hier in Bozar, want hij geraakte eigenlijk niet verder dan de eerste ronde. Dus daarom wilde hij heel graag terugkomen. En is er iets veranderd? Ja, uiteraard, zegt hij. 9 jaar extra levenservaring, dat helpt natuurlijk. Dilshot, you are living in Waterloo because you study at the Queen Elizabeth Music Chapel. So does Belgium already feel a little bit like home to you?
4: Definitely, yes. It feels like a...
5: Nu in promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op verse Belgische kippenhaasjes. Dat is 1 kilo kip voor de knalprijs van maar €6,25. Check de promo. Aldi. Altijd vers, altijd slim.
6: Clara, live.
3: Terugkomen en is er iets veranderd? Ja, uiteraard.

0: Europabank. De bank die durft.
1: Clara live. So Belgium can be your second home. Thank you so much, Dilshot, for your wonderful performance. And we see each other back on Saturday.
2: Thank you so much.
1: Ja, Dilshot studeert dus aan de kapel in Waterloo, de muziekkapel. En hij beschouwt België daardoor ook een beetje als thuis. Dus zo zie je maar, Katelijne, toch een België in de wedstrijd.
3: Ja, en zeker een Antwerpse cello. Dat is toch wel iets om fier over te zijn, want hier is alleen maar lof gesproken over de klank van dat prachtige instrument. Veel dank, Clara. Ja, we gaan nog even naar de Shostakovich. Hoe zou je zijn stuk beschrijven? Hoe heeft hij dat gebracht? Ja, doe maar even.
4: De mars, ja, was dus het eerste deel.
3: Ja,
4: niet te snel, dus heel goede articulatie. Heeft dat heel goed gedaan met het orkest. Ik denk ook dat het orkest speelt elke dag beter. Dus het is ook een. Het is goed op het einde van de week te spelen.
3: Ja, want dat orkest speelt 8 concerto's per dag.
4: Ja.
3: Ik denk, ja, doe het en maar eens na. Ja, in de voormiddag repeteren ze met de kandidaten van morgen. En dan s'avonds ook nog eens 2 anderen. Dus dat zijn 4 mensen begeleiden. En inderdaad, ze zullen ongetwijfeld beter gerodeerd.
4: Ja, en ik denk ook dat het BNO speelt heel goed Russische muziek.
3: Ja.
4: Dus bij Shostakovich kunnen we dat voelen. Ik vond het tweede deel mooi. Alhoewel, ik had meer gevarieerde vibrato verwacht.
3: Ja.
4: Maar goed, en ik vond ook de harmoniek op het einde van de delen heel goed gedaan.
3: We gaan eens luisteren naar een deeltje, of een fragmentje uit dat deel 2. Mooie frasering wel. We vroegen ons af, hoe doet je het met de tempi?

0: Ja, Jolente, hoe vond je zijn prestatie?
1: Ik vind Dilshot is een fantastische cellist. Ik vind dat hij een enorm rijke, grote, maar ook een hele mooie klank maakt. En hij heeft ook een warmte waar dat hij een soort ja, wollig iets boven een snaar kan creëren. Zelfs op de laadsnaar heel hoog, dat het toch heel ja, warm en verinnerlijkt kan klinken. Mm-hmm, ja. En hij heeft momenten bereikt in die Shostakovich waar dat het zo stil werd, waar dat hij echt iedereen naar zich heeft getrokken.
0: Behalve die vervelende hoester in ja, de zaal.
1: Maar toch heeft iedereen stilgekregen. Ja. We hebben eens naar elkaar gekeken en daarna was bezig aan zijn cadens en het werd muisstil. Dus ik, ja, daar heb ik heel veel kracht gevoeld in zijn spel. Tegelijkertijd blijft hij er als een, hij blijft er heel cool onder als ik hem zie spelen. Ik heb ook veel op het scherm gekeken om hem bezig te zien, zowel van ver als van dichtbij.
0: Beheerst.
1: Heel beheerst. En daar had ik misschien, als ik iets kan zeggen, hem zien willen losbarsten op bepaalde momenten. Niet puur omdat dat visueel ook iets doet, maar echt ja, dat al die kracht die hij wel heeft, dat hij ook is helemaal niet, het was heel ritmisch en het was heel sterk. Dat is zo net iets wat ik misschien...
0: Mischa Majski zei ooit dat in de finale van dit concerto dat je daar de duivels moet horen dansen. Hebben ze gedanst, de duivels? Of waren het...
1: Ze hebben gedanst, maar ik had hem nog meer uit zichzelf willen zien gaan.
0: Ja. Kan je daarmee akkoord gaan, Rafael?
2: Het is misschien een beetje tempo. Het was in de... Ja, ook de cadenza heeft hij een beetje langzaam begonnen. Maar het was mooi dat hij zeer langzaam en heel zacht begonnen heeft. Dus de spanning van de cadenza was goed zo. Maar hij, ja, ik heb het gevoel dat hij niet zoveel risico genomen heeft in het laatste deel. Maar het was goed.
0: Ja.

0: Ja, goed. In elk geval, dit is natuurlijk een werk dat geschreven is in Sovjet-Rusland. Enorme politieke druk. Heb je die zwaarte gevoeld, Jolente?
1: Toch wel. Ik heb wel doorheen alle delen die onderliggende spanning gevoeld. Ik had eigenlijk net dezelfde opmerkingen voor het tweede deel, dat hij al begon met een vrij die vibrato. Het was al... Mm-hmm. Dat geeft dan net meer. Of het was veel hetzelfde op dat moment, het eerste gedeelte van het tweede deel. Maar dat heb ik wel gevoeld in zijn spel, dat hij die context weet en begrijpt en aanvoelt.
0: In elk geval, er zijn verschillende meningen over dat eerste celconcerto van Dmitri Shostakovich. En er is iemand met een zeer uitgesproken mening en dat is Pieter Wispelwey. En die demonstreerde voor ons een paar valkuilen in dit veelgespeelde concerto. Stefanie Brood speelt de rol van het orkest op piano.

dat is dan het zogenaamde langzame deel, wat niet echt een langzaam deel is. Het is een moderato. Het begint misschien wel met klokken in te verten. Hè, dus als je hebt... vooral die bam, bam, bam. En wat er dan volgt... He, dat, wat je zou kunnen interpreteren als iets als een wiegeliedje. Denk ik dat je moet spelen een beetje als een volksliedje. Niet te emotioneel, want het stuk zit verderop vol met emotie. Dus op het moment dat je hier al lekker cello gaat spelen of emotioneel gaat doen... Ja, dat is jammer.

Dit is het begin van de cadens. Het langzame deel, moderator, eindigt op deze C. Mm. En dan gaat het daarmee door in zijn eentje. Ik zou zeggen, in principe, een tempo dat nog steeds verderop kijkt. Niet... Want dan sta je al stil. Dan ben je in een soort van adagio-mode. Die suspense, die kun je niet genereren als je gaat zwelgen, lekker gaat spelen of zo. Of mooi gaat spelen of heel langzaam gaat spelen. Vooral langzaam is gevaarlijk.

0: nu zijn we dus in de finale gekomen. Dus het is echt een wilde baren, zal ik maar zeggen. De tempo is hoog. De maatsoort is 2/4. Pam, pam, pam, di, di, do, di, do, di. 1, 2, 1, 2, 1, 2. En dat gaat dan over naar een 3/8. En dan zegt Shostakovich in zijn partituur... De achtstes blijven even snel. Nou, dat is niet te doen. Maar het staat er wel. Dus wat gaat de kandidaat doen? Gaat hij dit proberen? Is hij ervan overtuigd dat hij het zou moeten proberen? Gaat hij dan de dirigenten overtuigen? Gaat hij zijn zin doordrijven? Als hij winnaarsmentaliteit heeft, gaat hij de dirigent overtuigen?
1: En daarmee heeft Shostakovich geen geheimen meer voor ons. En ik heb hier ondertussen weer een klein toertje gedaan en ik ben zelfs een echte influencer tegengekomen. Anna-Livia Smeekens, goedenavond.
2: Goedenavond.
1: Ik zie jou een beetje ineenkrimpen bij het woord influencer, maar je bent veel meer dan dat. Je bent actief op TikTok en Instagram onder de naam Vanilak. Heel tof trouwens. Je bent archeologe, kunstwetenschapper. Op VRT Max kunnen we luisteren naar jouw podcast. Opnieuw en opnieuw. En jij blijft mij ook altijd maar opnieuw en opnieuw verbazen, want jij houdt dus ook ontzettend veel van klassieke muziek.
2: Absoluut. Ik vind het een enorm privilege om hier te zijn. Vorig jaar was het altijd vanuit mijn zetel. Dus om hier nu te mogen rondlopen en de klanken echt hier te kunnen horen is iets fantastisch.
1: Ja, welkom. Dank u. Hoe is de liefde voor klassieke muziek begonnen bij jou?
2: Ja, mijn vader liep altijd rond met een draagbaar radiootje. En daar stond standaard altijd Clara op. Dus ik heb een soort bijna associatie van een klinkende geest die door het huis ging. Heel graag zie. Dus ik heb altijd een hele positieve connotatie gehad op die manier met klassieke muziek.
1: Okay.
2: En dan is die liefde nieuw leven ingeblazen door mijn studie kunstwetenschappen. En daarin boven is mijn plusvader, die ik ook heel graag zie, muzikoloog.
1: Fantastisch.
2: Ja.
1: En hebben zij dan ook een beetje die liefde voor de koningin Elisabeth-wedstrijd doorgegeven?
2: Ja, het was wel een lacune nog, moet ik zeggen, in mijn beleving. Het is niet iets dat ik als kind actief heb beleefd. Dus een paar jaar geleden, toen ik voor de eerste keer door had dat er een andere muziekwedstrijd bestond dan het Eurovisie Songfestival, was ik zeer aangenaam verrast. Want sorry, dit is heel veel beter.
1: Ik ben blij dat je het zegt. Dit jaar is de cello aan de beurt. Een relatief nieuw instrument in deze wedstrijd. Heb je iets met de cello?
2: Ja, ik hou enorm van Jacqueline Dupré. En niet omwille van, want er wordt haar levenseinde wordt heel vaak geromantiseerd.
1: Mm-hmm.
2: Maar dat is het niet. Het is voor mij een celliste die met heel veel plezier altijd heeft gespeeld. Altijd bijnaam Smiley, omdat ze heel veel lachte.
1: Echt? Dat wist ik zelfs niet.
2: Ja, absoluut. Haar vrienden noemden haar zo. En ze heeft prachtige sonates van Chopin opgenomen. Het is de laatste studioopname geweest, denk ik. En ik ben altijd een beetje betoverd geweest voor haar, ja.
1: Ja, want we denken bij haar altijd aan Elgar, uiteraard. Maar ze heeft natuurlijk veel meer gedaan, veel meer opgenomen. Als jij de cellisten of finalisten hier nu aan het werk ziet, op wat let jij dan vooral?
2: Ja, ik ben natuurlijk niet technisch genoeg geschoold geweest om echt op de klanken op die manier te gaan letten. Dus ik vond het heel bewonderenswaardig dat de jury zelf ook zei van we kijken naar wie de artiesten zijn.
1: Mm-hmm.
2: Hun emotie, hun stage presence, zoals ze dat noemen. En daarin vind ik het heel boeiend om de menselijkheid achter een muzikant terug te zien.
1: Ja, heb je al een favoriet?
2: Ik twijfel tussen...
1: De jury wellicht ook op dit moment.
2: Ja, ik moet heel eerlijk zeggen dat ik mij niet durf uitspreken. Ik zag daarnet ook de jury en dat vond ik zo'n intens moment dat ik de jury zag neerpennen. Sorry. Dus ik zit achter de jury en ik zag plots...
1: Ah.
2: Ja, niet direct.
1: Maar je hebt niet
2: achter.
1: Kunnen zien wat ze schreven.
2: Nee,
1: dat is jammer.
2: Nee, absoluut.
1: Maar oké, er komen nog 5 finalisten aan, dus je kan er nog even over nadenken.
2: Ja.
1: Ook over wat je vanavond misschien ook over de wedstrijd gaat schrijven op Instagram of TikTok. Daar ben ik ook heel benieuwd naar.
2: Ja, ik was al begonnen, maar natuurlijk uit respect zou ik
1: geen
2: nooit...
1: Geen GSM's in de zaal.
2: Nee,
1: liever niet.
2: Dus ervoor heb ik even een foto genomen. Maar ik ben enorm betoverd. En daar hebben ook al mensen me laten weten. Want mijn mama speelt in het orkest. Dus dat vind ik fantastisch. Ja. Dus het is heel leuk om eigenlijk op die manier ook opnieuw te connecteren met mensen die mij online volgen op een veel muzikalere manier.
1: Heel tof. Heel tof dat je erbij bent, Anna-Livia. Dank je wel. En geniet nog van de avond.
2: Dank je wel.
1: Ja, Katelijne, je ziet het veel schoon volk hier vanavond. En die tweede Shostakovich, ik kijk er naar uit.
3: Ja, zo'n Anna-Livia is natuurlijk een cadeau. Ik heb ze ook bij mij gehad in de Liefhebber. En het is een fantastische, fantastische meid. Goed, Rafael, jij bent ook dirigent, hè? Welke invloed heeft dat nu op jouw interpretaties als solist?
4: Ah, ik ben eigenlijk geen solist. Ik ben kamermuzikus.
3: Kamermuzikus. Ja.
4: Ik heb altijd...
3: Nooit als solist?
4: Ja, natuurlijk heb ik de concerto's in mijn studies gestudeerd.
3: Ja,
4: maar mijn keuze was altijd naar kamermuziek te gaan. Ik had een strijkkwartet met mijn broer, 10 jaar. En nu ben ik bezig met verschillende ensembles.
3: Ja. Onder andere dus, met de
4: metamorfose. Ik was nooit een solist.
3: Dan moet ik meteen naar Jolente.
4: Ja.
3: Want moet een solist de orkestpartituur ook goed kennen?
2: Absoluut. Absoluut. Als je daar niet naar kijkt of niet mee bezig bent, dat is alsof je aan het koken bent met enkele ingrediënten en nooit alles tegelijk, om dan het beoogde eindresultaat al eens te kunnen proeven of toch tenminste een doel voor ogen te hebben waar je naartoe wilt. Dat is
3: de foto bij het recept, als het ware.
2: Ja, en ook de context begrijpen. En welke dialogen zijn er tussen welke instrumenten, met jou en welke instrumenten. En waar zijn er cruciale momenten om echt op te letten en samen te zijn. Want als solist leer je zo'n concerto vaak eerst met een pianobegeleiding. Dat is al heel fijn, maar dat is nog altijd helemaal niet hetzelfde als met een groot orkest dat spelen. Ook klankkleuren van instrumenten, als je weet welke instrumenten dat zijn, dat je die dialoog kan aangaan, gelijk de hoorn hier.
3: Er is er maar één, maar die heeft een heel belangrijke rol, hè?
2: Absoluut. Dus dat is wel de essentie.
3: Dus als je een nieuw stuk echt vanaf nul moet leren, dan leer je eerst je eigen partij en daarna bekijk je het grote geheel. Zoiets?
2: Tegelijkertijd, ja.
3: Ja.
2: Dus er zijn natuurlijk alle technische aspecten. Daar ben je dan wel echt met je eigen partij bezig. Maar eigenlijk heel snel moet die context er toch wel zijn. Want anders moet je iets herleren. Dus het is een beetje de twee tegelijkertijd.
3: Heel boeiend. Dat is natuurlijk de muzikale context. Maar dan heb je nog de biografie van de componist. Het moment waar het is. De historische context eigenlijk van het werk. Hoe belangrijk is het om die te kennen?
4: Bij Shostakovich is het iets bijzonders. Hij had heel moeilijke tijden in Stalin-tijd. Maar hij was altijd ook een grote figuur van de Russische muziek. Hij had veel succes in Rusland. Hij had veel studenten. Maar tegelijkertijd had hij altijd een koffer klaar. In zijn appartement.
3: Dus, schitterend boek over geschreven trouwens door Julian Barnes. Hè. Is dat ook iets waar jij je echt in verdiept? Als je dan zo'n werken, bijvoorbeeld Prokofjev of Shostakovich, studeert, Jolente?
2: Ja, al vind ik het soms ook wel fijn om zonder enige beïnvloeding ook naar een partituur te kijken. Dus ook daar weer zijn het de twee zaken. Ik vind het heel fijn om iets open te slaan, daar gewoon jezelf in te verliezen en te zien wat dat je intuïtief ergens aanvoelt. En om dan ook de context te kennen. Moest ik mij uren en dagen en weken inlezen en alle interpretaties gaan beluisteren en al dat opzoeken, dan denk ik dat ik mij heel erg dat ik het benauwd zou krijgen om nog vrij met iets aan de slag te gaan. Dus ergens moet dat er ook wel kunnen zijn.
3: Mm-hmm. Laten we even teruggaan naar de wedstrijd. Rafael, jij bent niet echt een fan van wedstrijden, heb ik begrepen. Maar nu we hier toch zijn, welke kwaliteiten moet een muzikant hebben om goed te scoren in een wedstrijd als deze?
4: Dat is moeilijk te zeggen, maar je moet heel goed voorbereid zijn. Dat is eenvoudig te begrijpen. Je moet ook een hele mentale kracht hebben. Ook veel repeteren, ook ervaring met orkest.
3: Ja.
4: Dat is heel belangrijk. Ik denk dat de Koningin Elisabeth wedstrijd is niet een marathon, maar misschien een triathlon. Je moet solo spelen en dan met piano, met kamerorkest en dan met symfonieorkest. Dus het is...
3: Het is de zoektocht naar de meest allround muzikant, inderdaad. En dat is wel stevig. Hopelijk heeft die jonge Alvaro Lozano Cammes genoeg in huis om het te maken. Hij werd 20 jaar geleden geboren in het Spaanse Malaga. En dit is zijn portret.
5: I'm Álvaro Lozano Cames. I'm come from Spain. I'm 20 years old. I'm participating in this year's Queen Elizabeth Cello competition. Both my parents are musicians. My father plays bassoon and my mother plays cello. They were my main choices when I wanted to start playing an instrument. I didn't really imagine myself with a wind instrument as the bassoon is, so that's why I chose cello. I'm really happy with my decision. This photo is when I was 10 years old. This was my first experience in a cello competition, and I liked it that much. That's why I following that path. And to think about what I've been dreaming of since I was a child really makes me want to continue improving. When we are playing our instrument for 8 hours in a day, in the end, yeah, your body's like, what are you doing? Stop, why are you always like in the same posture? So that's why doing exercise, doing some sport for me was super important. Actually, this is the most extreme competition I've ever been to, like the most intense and difficult one. For me, it was two kinds of preparations. One, the instrumental, of course, and then mentally, I think it was really important to do this kind of meditation and to believe in yourself, try to be the closest with the audience of showing who I am and what I'm doing and how I like to do it.

0: Alvaro. Zijn eerste wedstrijd deed hij toen hij 10 was en dat viel zo goed mee dat hij daarna nooit meer gestopt is. Zijn beide ouders zijn beroepsmuzikant. Zijn vader speelt fagot, zijn moeder, net zoals hij, cello. Zometeen is het tijd voor zijn finale, maar nu heeft het orkest nog heel even pauze. En Bram Nolf, jij dus ook. Goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Bram, jullie zijn al 2 weken non-stop aan het repeteren, aan het spelen. Hoe zit het met het energie van het orkest?
1: De vermoeidheid is dichtbij, maar we krijgen van de kandidaten zoveel energie dat we het nog wel een paar dagen volhouden, denk ik.
0: Ja, gelukkig.
1: Het blijft leuk, dus dat is het belangrijkste.
0: Ja, en die hitte daar dan ook nog eens bij. Jouw blog natuurlijk, dat is ook nog eens een fulltime job, maar je doet dat fantastisch, heel fijn om een inkijk te krijgen in de wereld van het orkest. Of moet ik zeggen, Bram, het orkest en de vlieg. Wat is dat met die vlieg?
1: Ze was er daar straks weer. Hè. Er zit een vlieg op het podium. En we weten niet waar die vlieg vandaan komt.
0: Ik heb ze gisteren ook al gezien. Ik was
1: ze houdt
0: toevallig
1: enorm
0: even op het podium.
1: Van cello. Ze hoort enorm van klassieke muziek. En ze blijft elke avond onze bezoeken. Ze valt soms een paar collega's lastig.
0: Ja, het moet heel vervelend maar, zijn. Ja, en voor de dirigent.
1: Ja, zelfs hij had er last van. Oh. Maar het hoort bij het vak, denk ik.
0: Heel bijzonder, ja. Een muzikale vlieg ben ik nog niet vaak tegengekomen. Bram, het is de eerste keer dat jullie nu met het Belgian National Orchestra de cello-wedstrijd begeleiden. Maar jij hebt natuurlijk al ontzettend veel ervaring als orkestlid. Zo nu even tussen ons. Ze zeggen vaak dat cellisten zo de meest leuke en gezellige solisten zijn. Klopt dat?
1: Wel, de kandidaten van dit jaar zijn wel heel communicatief. En het gaat heel goed om met hen een soort van band te smeden. Aan de andere kant, de cello is voor ons, als we in het orkest zitten, van de 3 instrumenten, dus piano, viool, cello, het moeilijkst hoorbaar. Hè?
0: Ah, ja.
1: Piano is een groot machine. De violist staat op, staat recht en is daardoor ook goed hoorbaar. En de cellist die zit een beetje met zijn lichaam tussen het instrument en het orkest en maakt het voor ons net iets minder makkelijk om het allemaal goed te horen.
0: Ja, die balans, daar hebben we het al heel vaak over gehad deze week, merk ik.
1: Maar de balans is iets superbelangrijk. Hè. Dat is iets waar we als orkest heel erg op werken. En dat is, denk ik, veel moeilijker dan een leek zou denken om dat goed te krijgen. Omdat bepaalde instrumenten, die hebben het heel moeilijk om zacht te spelen. En soms moet je onhoorbaar zacht kunnen spelen, maar toch nog net hoorbaar. En die grens opzoeken, dat is echt wel heel moeilijk.
0: Ja, moeilijk, maar het blijft natuurlijk een wedstrijd. Dat hoort er dan maar bij, zou je kunnen zeggen. Wat er ook bij hoort morgen, dat is het celloconcerto van Samuel Barber. Dat is voor jullie als orkest toch een beetje een hoogtepunt, denk ik. Hè?
1: Ja, we hebben dat stuk vanmorgen nog gerepeteerd met de kandidaat voor morgenavond. Het is een fantastisch mooi stuk muziek. Zelden gespeeld, ik snap niet goed waarom. Maar het is echt de moeite om dat morgen te bekijken en te beluisteren. Bovendien een heel interessante kandidaat. En ik denk dat een heel mooi moment in de week zal worden.
0: Ja, ik kijk er al naar uit. Er wordt ook vaak gezegd dat er zo 2 soorten muzikanten zijn. Je hebt solisten die vooral tijdens repetitie het zeer goed doen. Maar dan tijdens het moment van de waarheid door de stress toch het een beetje laten afweten. En ook, het kan ook omgekeerd. Heb je dat deze week ook al gemerkt?
1: Ja, ik was op de repetities ongelooflijk onder de indruk van Ettore Pagano.
0: Ja.
1: En dan op het concert weer net iets minder.
0: Dus, en aan wat ligt dat dan? Is dat dan vooral de stress?
1: Goh, ik denk niet dat die... Ja, dat weet ik niet. Je kan daar moeilijk een vinger op leggen.
0: Of de hitte. Ik heb het hier nu ook alweer ontzettend
1: ja,
0: warm.
1: Ja, maar de temperatuur valt best wel mee. Ja, het was in het begin van de week warmer. Vandaag is het echt wel goed te doen. Natuurlijk, je mag niet vergeten dat die kandidaten... Die hebben daar eigenlijk een heel leven naartoe gewerkt. Mm-hmm. En die moeten dan nu in 50 of 60 minuten moeten zij dat allemaal presenteren. Als je daar lang bij stilstaat, word je gek natuurlijk. Hè.
0: Dus ja, die dat stress, kunnen we beter niet te veel doen.
1: Nee, gewoon niet denken en gewoon spelen. Okay. Maar dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Ja.
0: Dat is waar, maar jij kan er gelukkig wel over schrijven. Ik kijk heel erg uit naar jouw verslag straks, maar ik ga jou laten vertrekken. Want ik zie, ze hebben de deur al toegedaan, Bram. Ik denk dat het voor jou tijd is om te vertrekken. Geef mij jouw micro, dan laat ik jou gaan, want de jury komt er ook aan. En ja, Katelijne, nu sta ik hier met 2 micro's. Misschien moet ik er 1 aan de vlieg geven.
2: In elk geval, ik heb er ook geen vast. Ik heb er geen 2 nodig. Ja, binnenkort kunnen ze de vlucht van de homo spelen. Moet vervelend zijn. Ik zag ook, als Jolente het hoorde, dan keek ze ook al even hoe een vlieg. Ja, ze heeft het misschien ook al voor gehad. Ja, wie die Bram van, die Bram van Blog wil volgen, de blog van Bram natuurlijk, die kan terecht op nationalorchestra.be/Bram. En het is echt de moeite waard om eens te duiken in de coulissen van het Nationaal Orkest van België. Maar ik zou toch ook willen reclame maken voor eigen huis. Want 14 Nieuws heeft ook een bijzonder boeiende pagina die helemaal vol staat met allerlei weetjes, reportages, de portretten van onze kandidaten. Alles kan u daarover terugvinden. Zorgvuldig bij elkaar gepend door Christine Bonheure. Álvaro Lozanos Camez is een van de jongste kandidaten. Het is opvallend, de gemiddelde leeftijd is 23,5. En als ik mij niet vergis, is dat toch wel zo'n 3 jaar jonger dan bijvoorbeeld in de pianowedstrijd. Ja, u hoort applaus. Dat is natuurlijk voor de juryleden die niet met elkaar mogen praten over de prestaties van de kandidaten. Ik zie daar verschillende mensen aanschuiven. Ophélie Gaillard, Gregor Horsch. En dan wachten we nog, denk ik, op Gilles Le Dur. Daar is Marie Wallenc, die rechts van Gilles Le Dur zit. En Sonja Ider-Atherton, denk ik, Daniel Müller-Schott. Het is een uitgelezen stel juryleden. Over Álvaro Lozano Camez nog eens. We hadden heel jonge kandidaten. Ik denk aan Anna Maipariani. Dat was het meisje dat begon te zingen in de cadens. Maar ook een Arne Jasper Zeller. Was ook maar 20. Maar die zijn niet doorgegaan. Die kunnen in principe nog 2 keer terugkomen. Maar blijkbaar vond de jury deze Álvaro Lozano Camez toch wel genoeg soliditeit hebben om het te maken tot in de finale. Dat is ook heel duidelijk gesteld. De wedstrijd wil hier mensen, jonge muzikanten, lanceren die echt klaar zijn voor het concertleven. En dat is hard genoeg. Dat moet u maar eens vragen aan Jolente de Meijer, die een heel druk programma heeft. Daar komen prins Laurent en prinses Claire. Die kunnen vanavond ongetwijfeld het deuntje van Shostakovich's naam mee zingen als ze naar huis gaan. Zo, we gaan eraan beginnen.

Welcome back, ladies and gentlemen. Before we welcome tonight's second finalist, may I please remind you to make sure your cell phone is switched off again. Thank you very much. Mag ik u eraan herinneren ervoor te zorgen dat uw telefoon weer uitgeschakeld is? Puis-je vous rappeler, mesdames et messieurs, de bien vous assurer que vous avez effectivement éteint votre téléphone portable. Merci. Koninklijke hoogheden, dames en heren, nu verwelkomen wij Álvaro Lozano Camés, begeleid door het Belgian National Orchestra onder leiding van Anthony Hermus. Hij vertolkt eerst het verplichte werk Four Odes to the Tidings of Flowers van Fang Mang en hij koos voor deze volgorde: Plum in Winter, Orchid in Spring, Bamboo in Summer, Chrysanthemum in Autumn. Ensuite, il interprétera le premier concerto en mi bémol majeur, opus 107, de Dmitri Shostakovich. Altesse royale, mesdames et messieurs, Álvaro Lozano Camés et le chef d'orchestre, Anthony Hermus.

0: Alvaro Lozano Camez. En soms weet je van bij de eerste noot dat je kan achteroverleunen. Want dat je hier een kandidaat hebt op het podium die soeverein zich een weg baant door de noten van Fangman. Hij nam de volgorde winter, lente, zomer en herfst. Die winter, volgens Pieter Wispelwijk, gisteren een heel vervelend stuk dat je meteen uit de weg wil hebben. Misschien was dat ook zo voor Alvaro in elk geval. Hij heeft toch van elk deeltje iets heel bijzonders gemaakt. En ja, heel benieuwd. Het is in elk geval veelbelovend voor dat eerste celloconcerto van Shostakovich zometeen. In het programmaboekje dat bij de finale wordt gegeven staat ook altijd netjes het instrument erbij vermeld. En ik zag Joseph Hill staan nu. Ja, Joseph Hill zei mij niet zoveel, maar ben het even gaan opzoeken. Het was een Engelse instrumentenbouwer uit een familie van instrumentenbouwers uit de 18e eeuw. En wellicht is dit een instrument uit de tweede helft van de 18e eeuw. Goed, zo meteen gaan we luisteren naar Shostakovich. Dat celloconcerto gaan we morgen nog eens horen. Gespeeld worden door de Frans-Poolse cellist Krzysztof Michalski. Het is een bijzonder werk. U hebt daar straks de eerste versie gehoord. Dus vergelijken wordt misschien wel makkelijk. Met vier delen. Het eerste deel, dat dus met dat bekende motief start. Dat is een stevig deel waar het hoofdthema bijna helemaal in het onderste register van het instrument wordt gespeeld. Vaak met dubbelgrepen, dus twee snaren tegelijk bespeeld. En de drie overige delen, die worden eigenlijk aan elkaar geschakeld. Daar is echt geen pauze meer tussen te vinden. Dus het tweede deel is heel elegisch, wat klagelijk. Een dialoog tussen cello en orkest. En dan is er natuurlijk die bijzondere cadenza. Waarom heeft hij hiervoor gekozen?
1: It's a piece that I feel really close to because of the immense contrasts that it has

0: Alvaro Lozano Camés, noteer die naam al maar vast in uw boekje. Want dat is iemand voor wie je toch een ticketje zou kopen, denk ik, als hij nog ergens concerteert. Al die mensen die hier in de Henri Leboeufzaal zijn rechtgeveerd, zullen dat ongetwijfeld met me eens zijn. En die mag zijn bedje in, ons prins Laurent, na twee avonden luisteren naar toch stevige concerto's. Goed, en ook Alvaro die mag nu uitblazen. Voor hem zit de wedstrijd erop. Maar voor u begint het werk nu. Want u mag al die finalisten door elkaar beginnen husselen en een nieuwe rangschikking maken. Hoe u dat moet doen, wel ga naar vrtmax.be/doe mee. En als u voor een schermpje zit, dan kan u ook deze QR-code scannen. En dan weten wij straks wat of hoe de nieuwe rangschikking in elkaar zit. Rafael, misschien eerst over de Shostakovich.
1: Ja, wat een boeiende uitvoering. Hij heeft met zoveel intensiteit gespeeld. Mm-hmm. Vanaf eerste noot tot het einde. Hij heeft zoveel risico genomen. Ik vond het schitterend. Fantastische klank. Hij speelt heel dichtbij de kam. En dat merkt men plotseling in de zaal. Dat geeft een heel grote presence. En dat maakt het verschil.
0: En of Jolente?
2: Ja, ik heb hier ook een hele spannende versie gehoord. Hij heeft inderdaad ook veel risico genomen en veel meer dan bijvoorbeeld.
0: En is er iets fout gegaan?
2: Gaat altijd wel gepaard met enkele dingen, maar dan leeft het ook. En dan
0: je wordt wel meegevoerd. Hè? Ja. Nu, dat is natuurlijk anders voor ons, want dat is heel vaak wij als leken, wij kijken en wij zijn meegevoerd door iemand, gefascineerd. Maar jullie als kenners zitten natuurlijk misschien wel met de neus in de partituur of weten precies wat er kan of moet gespeeld worden. Is het moeilijk voor jullie om daarnaar te luisteren zonder al die expertise mee in rekening te brengen? Was jij in vervoering gebracht, Rafael?
1: Ja, de duiveldans was daar.
0: Ja, voilà.
1: Maar ook, ik denk dat hij een grote palet heeft. Bijvoorbeeld in de tweede deel is er een heel fijne passage met de klarinet.
0: Ja.
1: En hij heeft zo goed met de klarinet gespeeld.
0: Gedialogeerd.
1: En dan daarna met de altviool. En dat vond ik heel...
0: Ja, heel, dat is de dirigent. Ja. Die inderdaad het grote geheel. Jolent, hoe vond jij zijn samenspel met het orkest?
2: Ik vond wel dat ik kan voelen dat hij minder ervaring heeft.
0: Toch?
2: Ja, ik vond...
0: Aan wat
2: ik vond
0: merk je dat? Wel.
2: Ik vond vooral in het opgelegd werk dat ik dat kon horen, dat het samenspel minder helder was dan Dilshot. En ik hoor bij hem en sommige van de vorige kandidaten ook al... Ja, dat is ook de leeftijd. Dat is gewoon... Mm-hmm. Dat
0: is, ja, bedoel, die jongen is 20. Het is de jongste van het stel.
2: Ik vroeg mij ook af van, zou hij dit al met orkest of hoeveel keer al gespeeld hebben? Als je 20 jaar bent, is dat ook niet zo evident om concerto's of al vaak dat gespeeld te hebben.
0: Hij speelt al wel wedstrijden sinds hij 10 is, dus dan heb je al wel wat ervaring.
2: Dan heb je ervaring, maar toch zo'n grote concertie, dat komt toch wel pas vanaf een bepaald moment. Maar dat voelde ik hier en daar wel. Maar ja, daarna staat dan iemand die gewoon er volledig voor gaat.
0: We gaan eens even vergelijken met Dilshot. Wie heeft eigenlijk de voorkeur? Welke Shostakovich zou je bijvoorbeeld willen herbeluisteren?
1: Ja, beide hebben... Zij zijn enorm grote cellisten. Ze spelen fantastisch beide. De temperament zijn... er is een groot verschil van temperament. Ik denk dat Dilshot speelt met meer diepgang, kan ik zeggen. Iets dieper, ook de klank. En Alvaro speelt met vuur.
0: Het Spaanse temperament. Ja, we hebben nog nooit een Spaanse winnaar gehad.
1: Ja.
0: Het werd misschien eens tijd. Maar vertel eens, Jolente, wie heeft volgens jou het best die mengeling van duisternis en bijtende ironie vertolkt?
2: Ik vind het heel moeilijk, want ik bewonder ze allebei en ze hebben allebei heel sterk gespeeld, dus dat vind ik al... Ja. ik weet natuurlijk, het is een wedstrijd ook, maar het is niet evident op een avond zoals deze. Omdat het inderdaad twee hele andere muzikanten zijn. Of dat voel je toch, zeker als ze hetzelfde concerto spelen dan op één avond. Bij Dilshot is er een soort luciditeit in zijn spel. Het is zo loopzuiver en helder. En
3: dus zou je dus zeggen dat hij meer de ratio vertolkt en de andere meer de emotie?
2: Ja, maar toch ook meer niet helemaal, want hij heeft mij ook bij momenten echt weten raken. Mm-hmm. En bij Alvaro was het vanaf de eerste noot dat ik het ook al hoorde van, ja. Oké, dat is een heel andere...
3: Ja. Die eerste noot. We gaan een stukje beluisteren uit de cadens.

0: Rafael, hoe zou je zijn stijl beschrijven hier? Veel energie, lijkt
1: me. Ja. Heel veel energie. Elke noot is belangrijk. We kunnen alles horen. Ja, maar bij die shot ook. Maar bij die shot ook. Op het einde van de cadenza is het altijd... is er altijd een grote spanning. Hè? Mm-hmm. Het is een zo grote spanningsopbouw vanaf het begin tot het einde. En daar is de climax. Hè?
0: Ja, en dat is geslaagd.
1: Ja,
0: en maar bij beide ook weer. Ja, dit wordt een moeilijke bevalling. Laat ons eens misschien eens over die Fang Man. Wat vonden jullie van zijn interpretatie van Fang Man?
2: Ik moet zeggen dat ik bij Alvaro het gevoel had dat hij aan Shostakovich begon, dat hij wakker was. Dat was echt een andere cellist, een andere speler. Dus hier was er voor mij echt een groot verschil tussen het opgelegd werk en het concerto.
0: Ah, ja, ja.
2: Het opgelegd werk was... ik vond ook de volgorde misschien iets minder geslaagd hier. Maar het was ook een lezing met mindere verbeelding of minder inlevingsvermogen. Of hij heeft het zich niet echt eigen of... minder eigen gemaakt dan de versie die ik daar vlak ervoor gehoord heb.
0: Ben je het daarmee eens?
1: Ja, ik ben akkoord. Ik vond ook dat Dilshot veel beter het verplichte stuk gespeeld heeft. Vooral want hij fijnere tonen, heel verfijnde klank.
0: Geraffineerd.
1: Het was ook heel zuiver in de harmoniek. En hij heeft ook iets bijzonders gedaan in het eerste cadenza van het verplichte stuk. Er waren een paar triolen of sextolen en hij heeft enkele accenten toegevoegd. En dat vond ik heel goed om...
0: Dus toch wel wat verbeelding aangebracht. Ja. We waren een beetje in de war omdat we op een bepaald moment die sordine zagen op de snaren. En we vroegen ons af, hebben we die al eerder gezien? Staat het in de partituur?
1: Ik weet het niet, want ik heb de partituren gestudeerd voor de... Maar er zijn... Het is zo klein.
0: Ja. Geschreven.
1: Dus over Sordino heb ik niets
2: gezien. De score maakt dat alles zo klein staat dat misschien in de solo-cello-partij dat er wel een aanduiding staat, maar ik zag ineens dat Alvaro dat wel had en Dilshot dat het niet. Ik vond ook dat het zoveel stiller klonk. En ja,
0: dat
2: uiteraard dan.
0: Sordine, ja.
2: Maar ja, van onze plek was het niet zo evident om die sordine op de cello te zien zitten. Dus ik zag het op het scherm. Ja. Maar ja, ik had het wel gezien bij Maria. Want ik had naar de eerste avond ook gekeken. En dan hoorde ik daarna van te stil. En dacht ik, ja, er stond ook een sordine op.
0: Dus, oké.
2: Ik weet het niet.
0: Ja. Kijk, ja, er gebeurt zoveel in dat concerto. Je komt eigenlijk oren en ogen tekort. Hè, als je bekijkt ook hoeveel pauken alleen al daar staan. Het is een hele klus. Ja, als je dan naar die partituur van dat deel Winter kijkt, dan merk je dat Fang Man heel veel overlaat aan de cellist om in te vullen qua klankkleur. Het is eigenlijk de cellist die zelf moet zoeken een beetje naar de juiste toon. Is hij, Alvaro, dan erin geslaagd om een heel coherente klankwereld op te roepen?
1: Ja, ik denk het wel. Ik denk dat hij nieuwe kleuren gebracht heeft.
0: We gaan ook daar eens een klein fragmentje van boven halen. Het begin van die winter... Vanaf de eerste noten probeert hij toch wel de luisteraar bij het nekvel te grijpen. Heel benieuwd wat jullie ervan gaan vinden.

0: We vinden het bijzonder interessant om het eens te laten zien, omdat het verschil soms wel opvallend is tussen wat je in de zaal hoort en als je nu luistert. Dus ervaren jullie dat nu anders dan...
1: Dat begin heb ik ook wel zo ervaren. En ik heb toen ook gedacht van, oké, ik versta ook wel de keuze initieel om hiermee te beginnen, om met volle klank te beginnen en niet met een reeks fluitnoten, wat veel fragieler is, om je finale mee te starten.
0: Ja, ja. Je maar begint dan, eigenlijk met een cadens hier.
1: Ja, maar dan eens winter eindigde, dan er was zo een beetje een... Dan vond ik het moeilijk om van winter naar lente te gaan. Maar oké.
0: Lente, wat jij ook al zei, wat eigenlijk een heel fijn deel is. Hè?
2: Heel fijne atmosfeer. Maar ik heb in de partituur gelezen voor herfst dat na deze cadenza dat we nu hebben gehoord en gezien, is er een dialoog tussen cello, maar een soort innerlijke stem tussen iemand en een vriend. En ik vond...
0: Dat hoort je er wel in.
2: Ja, ik heb dat gevoel ook.
0: Ja. We hebben nu ondertussen, denk ik, 6 verschillende versies gehad. En dus, ondertussen ken je het stuk natuurlijk ook wel wat beter. Hebben jullie zelf een ideale voorkeur qua volgorde, Jolente?
1: Ah, voor de verschillende delen.
0: Ja, hoe zou jij dat doen? Hoe zou jij de seizoenen, jij die zo vaak met 4 seizoenen bezig bent?
1: Goh. Ik voel wel wat voor het wat we daar net gehoord hebben, maar ik vind het wel...
0: Om te eindigen met de herfst.
1: Eindigen met de herfst, omdat dat ook wel het deel is waar ik het minste... Of dat ik nog maar het minste begrijp, ik zal het zo zeggen. Dus ofwel lente, zomer, herfst, winter, ofwel lente, zomer, winter, herfst.
0: Ja, de Zaitseva-volgorde.
2: Ja, ik zou zeggen, de versie van Lionel Martin was fantastisch. En het was, denk ik... Lente, zomer, herfst, winter.
0: Ah ja, dat was inderdaad de gewone meteorologische volgorde.
2: Ja.
0: Zo zou jij het doen. Ja, die herfst is natuurlijk een plek waar je ook je persoonlijkheid wel goed kan tonen. En die blijft misschien ook wel hangen als je daarmee eindigt.
2: Jammer.
0: Terwijl de winter eindigt met lawaai eigenlijk. Hè?
1: Ja.
2: Met grote lawaai. met alle percussies.
0: Oké, maar als je nu mocht kiezen, welk verplicht werk zou je dan het liefst horen? Dilschot of Alvaro? Ja, het is jammer dat je zo de mensen tegen elkaar moet zetten, zeker als ze een eigen temperament hebben. Maar,
2: Dilschot, ja.
1: Ja, dat was in de zaal althans voor mij.
0: Ja,
1: een groot verschil.
0: Bijzonder, hè? Want als je dan ziet hoe het publiek reageert en soms roept dat ook wel vragen op en stel ik mezelf de vraag, misschien weten jullie echt zoveel meer dat je dat ook anders gaat bekijken en dat er hier andere elementen spelen die maken dat het publiek zo massaal voor de bijl gaat.
1: Ik denk dat dat ook wel vooral de Shostakovich is. Er is ook applaus na het opgelegd werk, maar dan, ik zeg het, voor mij was dat... Ja, dan was hij echt in zijn element als hij daarmee startte. Dus dat was wel een groot verschil.
0: Ja, absoluut. Ja, ik ga u toch nog eens oproepen om te stemmen. Want straks willen we heel graag die nieuwe volgorde. En u weet het, vrtmax.be/doe mee. Ofwel gewoon de QR-code scannen. En Alvaro is... uiteindelijk bij Clara aangekomen, want we hoorden veel gejoel in de gangen. Dus ik denk dat hier een hele schare supporters heeft. Over naar Clara.
3: Ja, Katelijn, er staat hier inderdaad een hele fanclub klaar voor Alvaro. Dus ik ga hem niet te lang laten wachten. Alvaro, good evening. Wow, wow, wow. What a performance. I think you know it. You heard the audience. You got a standing ovation. How do you feel?
4: Well, I have like so many emotions right now. Happening in my body. First of all, I'm super grateful to everyone who made this happen, for all my professors, my family, my friends, everyone who has been supporting in the process before the competition and during the competition, my host family, all the people from the organization.
3: That's very kind, but in the end, you did it.
4: Yes, it's true. Like, I did the work, but if you don't have a good surrounding, like, everything is much more difficult, no? So, first of all, I feel very grateful and also so released after so much effort and so much tension and yeah.
3: Finally. It's done, it's a wrap. At least for now. Ja, Alvaro, prachtig om te horen. Hij is zo dankbaar. Hij weet dat hij zo goed omringd wordt door een fantastisch team. De fanclub staat hier. Zijn leraars die hem allemaal ook mee ondersteunen. Dat vindt hij fantastisch, want zoiets, ook zo'n wedstrijd, dat doe je niet alleen, natuurlijk. Alvaro, you seemed so comfortable in the world of Shostakovich. So tell me, the choice for his first cello concerto, was it an easy choice for you?
4: Well, it's never an easy choice when deciding the program of a competition, no? Because you really need to think well what is going to fit more in the context of competition and what is going to fit more with yourself. Like, how are you going to be more expressive and show all your skills, like give your maximum when you're in a situation like this? It's still a concert, but, you know, it's the tension of competition, no? So for me, it was kind of easy because it's one of the concertos I've played more. I've played with orchestra also. I have it really worked with a lot of professors. So it's a work that really I could make it to myself and really, comfortable to me. That's why.
3: I also remember that you love many different kinds of music, Spanish music, opera. I remember you're a huge fan of Cecilia Bartoli. Did that musical curiosity also helped you while working on the compulsory piece?
4: On Fangman piece? Well, actually, yes, because, you know, when you get to have a different composition than the others you have played before, in this case, this piece that nobody knew about before, so it's completely different language. I think it's super important that you have a really huge culture on different kind of music, so you can take some ideas from other musics. Luckily, her language was super clear, so from the beginning it was easy to understand what she wanted to with her music. So, yeah, I would say having
3: you made it easy to understand. That was again your job, Alvaro. Hij is veel te bescheiden, denk ik, Katelijne, deze jongen die hier naast mij staat. Maar wat heeft hij er net verteld? Ik probeer het kort samen te vatten. Hij houdt van heel veel verschillende soorten muziekstijlen. Is een grote fan van Cecilia Bartoli, weet ik, van Spaanse muziek, van opera. En natuurlijk helpt dat ook om nu bijvoorbeeld dat verplicht werk te gaan voorbereiden. Je pikt hier en daar wat elementen uit wat je al kent. En de taal van Fangman is gelukkig ook heel helder, zegt hij. En de taal van Shostakovich, ja, daar voelt hij zich gewoon heel comfortabel in. Hij kende het werk ook al heel goed, dus hij vond het alleen maar heel fijn om het hier nu ook te kunnen spelen. Alvaro, last question. You also told me that competitions help you grow, not only musically, but also mentally. So what have you learned about yourself the last few weeks?
4: Really good question. So, actually a lot, no? First of all, that I'm capable of preparing such a huge repertoire of preparing a piece like the one I performed today from Fangman that I had to prepare in 1 week. This is something I could have never imagined I would do. So all these things that until you don't have the chance of performing in such conditions, you don't get to know what your possibilities really are. So this was first thing. And second thing, to trust on myself, to trust on my mind, on my way of expressing, no? Because in the end, if you are not comfortable, if you don't really like what you are doing, or you are not sure about it, it's not gonna happen. So yeah, I would say.
3: You learned a lot of things about yourself, and we are really happy that we got to know you. Alvaro, thank you so much. I wish you all the best, and since you are a huge Star Wars fan, may the force be with you.
4: Thank you very much.
3: Ja, Katelijne, wat heeft hij hieruit geleerd? Want voor hem een wedstrijd doet je niet alleen muzikaal groeien, maar ook mentaal. Hij heeft vooral geleerd, ja, deze wedstrijd was zo'n gigantische berg. Een nieuw werk instuderen. Een maand bijna duurt deze wedstrijd, maar hij heeft het gedaan. En hoe?
0: En hoe? En heeft meteen een hele schare Star Wars fans achter zich heen geschaard, denk ik. We gaan daarmee ook meteen de stemming afsluiten. En zo dadelijk krijgt u een nieuwe top 3. Ja, al tijdens de halve finale werden zijn grote capaciteit of verschillende manieren waarop hij zijn instrument gebruikt, geroemd. Onder andere door Geert de Bijver. Merkte je dat nu ook, dat hij een grote toolbox heeft om zijn instrument te gebruiken? Of ook daar?
2: Ja, qua strijkstok. Techniek doet hij verschillende dingen die heel, soms een beetje vreemd zijn, maar het werkt
0: zoals
2: fantastisch.
0: Bijvoorbeeld.
2: Hij speelt met verschillende posities met een strijkstok. Bij Shostakovich op het einde van het stuk is het iets dat we kunnen ook bij Rostropovich vinden, dat hij neemt de strijkstok niet in een normale positie, maar zo.
0: Echt als een greep,
2: Maar hij heeft ook andere dingen gedaan. En dat
0: maakt hem toch een echt boeiende cellist. Dilshot en Alvaro, allebei kandidaten voor dat ereschavotje of podium?
2: Dat is moeilijk te zeggen. Ja, moeilijk te zeggen, maar...
1: Moeilijk,
2: podium, ja...
0: Kijk, benieuwd wat de jury ervan zal vinden. Ja, we horen hier heel veel gejoel, dat is de Spaanse fanclub. Toch eens even voor we afronden naar jullie toekomstplannen. Rafael, jij bent bezig met een compleet onbekend, maar super interessant stuk van een Belgische componist, François-Auguste Kevaert.
2: Ah ja, een componist van de 19e eeuw.
0: Ja?
2: En hij heeft dit Requiem geschreven in 1850.
0: Ja?
2: Daarna is hij naar Parijs gegaan. We gaan dit stuk... We gaan een opname doen met Cœur de Chambre de Namur.
0: Ja.
2: En het is een heel bijzonder stuk, want het wordt geschreven voor mannenkoor.
0: Ja.
2: En dan celli contrabas.
0: Dus en alle lage stemmen.
2: Lage stemmen en een koper quintet. Dus drie trombones, dus klassiek, en twee trompetten.
0: Zeer intrigerend werk, de stemmen uit de onderwereld, als het ware. En dat komt dan uit bij het label Evil Penguin Classics? Of?
2: Ja, waarschijnlijk.
0: Ja, fantastisch. En ja, Jolente, jij herneemt in de herfst een heel knap project. Zo fascinerend dat we daar eerst iets uit gaan tonen.

0: Ja, ook 4 seizoenen, maar dan helemaal anders.
1: Ja, toch wel een beetje.
0: Ja, vertel eens.
1: Met Bruggen hebben wij begin dit jaar de première van 4 Seasons Changed gedaan in de single. En we spelen dus de 4 seizoenen 4 Seasons Recomposed van Max Richter, waar we nieuwe electronics mee hebben laten componeren. En waarbij het hele orkest gechoreografeerd is samen met een danseres.
0: Dus tegenwoordig, orkestmuzikanten moeten niet meer op een stoel blijven zitten, maar zelf ook mee participeren in choreografie. Wanneer hernemen jullie dat? Want jullie gaan er ook mee naar het buitenland, hè?
1: Ja, wij gaan in de zomer in augustus naar Vichy. En dan gaan we nog naar Rome. Dan nog een paar data in Vlaanderen ook wel, in Hasselt, Ieper en in Gent. En dan nog eens naar Nederland.
0: Maar blijkbaar vliegen kaartjes de deur uit. Dus,
1: Ja, we hebben onze kalender toch al opengezet nu, terwijl we het nieuwe seizoen nog niet aangekondigd hadden. En dan zagen we dat Hasselt al bijna uitverkocht is.
0: Kijk, wie daarbij wil zijn, die weet wat gedaan. Heel erg bedankt, Rafael en Jolente, om deze avond met ons door te brengen. En ik ga u ook niet langer op hete kolen laten zitten. Dit is het resultaat van uw stemming, uw voorlopige rangschikking. Op 3 staat Lionel Martin. De 2e plaats houdt u voorlopig voor Ettore Pagano. En dat betekent dat na 4 avonden en 8 finalisten helemaal bovenaan Alvaro Lozano Camés staat. Ja, zo zit het. Hopelijk kan u zich daarin vinden. En als dat niet zo is, dan moet u daar niet wakker van liggen. Want morgen horen we natuurlijk weer 2 schitterende cellisten. En krijgen we voor het eerst, dat hoorde u aan het begin al, Rafael zei het al, in die weliswaar korte geschiedenis van de cellowedstrijd, het celloconcerto van Samuel Barber te horen. En dan speelt ook de Poolse cellist Krzysztof Michalski de laatste keer in deze wedstrijd het eerste celloconcert van Shostakovich. Ik wens u een hele goede nacht en dank u wel dat u bij ons was.
2: Clara Continuo. Altijd de mooiste klassieke muziek.

0: niet moeten besparen op uw barbecue. Dat kan tellen.
1: Hoe zeg, hebben jullie nu al genoeg? Er is nog, hè?
0: En dan met een promo die kan tellen.
1: Tegen de honger die komt.
0: Want deze week via de Lidl Plus app 50% korting op gemarineerde rugrib. Lidl, dat kan tellen.
2: Clara Live.

0: Het is middernacht, VRT Nieuws met Brecht Schabrigs. Vervoersmaatschappij De Lijn houdt 86 elektrische bussen voorlopig aan de kant, omdat er een technisch probleem is opgedoken met de aandrijving. Enkele bussen van leverancier Iveco zijn tijdens het rijden plots stilgevallen. Er zal impact zijn voor de reizigers, zegt woordvoerder Annelies Meijnaerts.
1: Die 86 bussen die staan verspreid over heel Vlaanderen, dus er is in verschillende regio's wel wat impact te verwachten. Dat kan gaan van waar vandaag een geleden bus, een harmonicabus, zoals ze in de volksmond zeggen, vandaag rijdt. Dat morgen met een standaardbus zal gereden worden. En anderzijds kan het soms ook voorvallen dat we voor een bepaalde rit geen bus ter beschikking hebben en dat die rit dus niet kan gereden worden.
0: De man die 2 jaar geleden in Oostenrijk een aanslag wilde plegen tijdens een concert van popster Taylor Swift is veroordeeld tot een celstraf van 15 jaar. In de zomer van 2024 waren er 3 concerten gepland in een stadion in Wenen. Het onderzoek wees uit dat de Oostenrijker van 21 met een auto wilde inrijden op wachtende fans aan het stadion. Daarna wilde hij mensen doden met explosieven en steekwapens. Kort voor het eerste concert kon hij opgepakt worden. Alle concerten werden afgelast. Volgens de jury was de man ook betrokken bij de opbouw van een terreurcel. Als maar meer landen en organisaties maken geld vrij voor de strijd tegen ebola. In het oosten van Congo is er een uitbraak van de epidemie en tegen deze variant bestaat er nog geen vaccin. De VS belooft om nog eens 100 miljoen te investeren. Of dat volstaat is moeilijk in te schatten, zegt Katrien van der Schoot.
2: Moeilijk te zeggen, het is vooral de vraag hoe en of de hulp terechtkomt. De Europese Unie heeft al geld vrijgemaakt en een vliegtuig met beschermingsmateriaal en medische hulp gestuurd naar Ituri, waar de ziekte uitbrak, maar veel getroffen gebieden zijn in handen van rebellen of er wordt gevochten. En dat maakt de hulpverlening moeilijk. Bovendien speelt het eigenbelang. De Verenigde Staten, die zich de voorbije jaren helemaal terugtrokken uit de ontwikkelingshulp, komen nu wel met 100 miljoen euro over de brug, maar dat geld is vooral bedoeld om Amerikaanse burgers te beschermen en te voorkomen dat de epidemie zich verspreidt. Zo komt er een quarantainecentrum in Kenia en daar mogen alleen Amerikanen worden opgenomen die symptomen van ebola hebben.
0: In de VS heeft kroonprinses Elisabeth aan de Harvard Universiteit in Boston haar masterdiploma in openbaar beleid gekregen. Dat gebeurde tijdens een plechtigheid waarop ook haar ouders, koning Philippe en koningin Mathilde, aanwezig waren. Tijdens de proclamatie werd zij op het podium geroepen.
3: For the degree Master in Public Policy, Elisabeth de Saxe-Coburg.
0: Elisabeth is nu officieel afgestudeerd. Zij en haar vader zijn erg trots. Dat vertelde ze aan onze reporter.
4: Ik ben echt blij dat ik nu uiteindelijk mijn diploma heb gehaald. En dank je wel dat je erbij was.
5: Zoals u kunt zien, we zijn heel trots op Elisabeth. En ze heeft dat prachtig gedaan. Het zal haar enorm helpen.
0: De kroonprinses wil nu een jaar de tijd nemen om op adem te komen en om te reizen. Sport op het tennistoernooi van Roland Garros heeft Rafael Collignon gestund tegen de nummer 5 van de wereld, de Amerikaan Ben Shelton. Collignon, zelf nummer 62 van de wereld, versloeg Shelton in 3 sets en mag naar de 3e ronde. Vanuit Parijs, Gilles Meulemans.
6: Een absolute stunt van Rafael Collignon in een Belgische sfeer op Cours Suzanne Lenglen. Tegen Ben Shelton, de nummer 5 van de wereld uit Amerika, speelde hij nagenoeg de perfecte wedstrijd. Shelton probeerde met loeiharde slagen Collignon te kraken, maar de Belg gaf geen krimp en pakte zelf uit met geweldige passeershots wanneer Shelton naar het net kwam. Na 2 uur maakte onze landgenoot het af in 3 sets. Voor Collignon, die na de match erg emotioneel was, is het zijn 5e zege tegen een top 20 speler.
0: Ja, het is een kinderdroom die uitkomt, zegt Collignon.
7: Ça me rappelle les moments où j'étais petit, où je regardais Roland Garros à la télé. Et de pouvoir gagner un match sur le sujet de l'anglais, déjà, c'est quelque chose d'incroyable. Et de le partager aussi avec mes proches et de battre un mec aussi fort, bah, je suis vraiment très fier de moi.
0: En in de 3e ronde neemt hij het op tegen de Italiaan Arnaldi, nummer 104 van de wereld. Vannacht warm tot 21 graden in de grote steden. Morgen zwoel tot 33 graden in het centrum en 27 aan zee. In de late namiddag en 's avonds is er kans op intense buien met onweer. Zo, donderdag 28 mei, zit erop. Een goede nacht.
8: Clara, blijf verwonderd. Clara Continuo. Altijd de mooiste klassieke muziek.